0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. De groep zou belaagd zijn door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen en 5 activisten zouden gewond zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op snelwegen en het spoor voortaan strafrechtelijk worden vervolgd, want het is gevaarlijk, zegt hij, mede namens burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op onweer. Vanmiddag dan geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met haar heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De Limburgse politie heeft 6 mensen opgepakt op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. De verdachten zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Er is ook een aantal panden doorzocht. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Vaak staan er op de doosjes teksten als niet voor menselijke consumptie. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet precies weten wat ze gebruiken. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar omdat bij de wedstrijden in België geen dopingcontroles zijn, is het geen officieel wereldrecord. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goeienacht en een goeiemorgen. Welkom bij het programma dat balanceert op het randje van de nacht en de dag. Jarno en ik zijn er weer bij om die eerste of die laatste kilometers met je af te leggen. En over kilometers gesproken. Zondagmiddag reed de laatste Formule 1-auto Zandvoort uit. 36 keer heeft de Formule 1 door die duinen gereden. En met een gat ertussen. In 1985, toen zijn ze gestopt en pas in 21 weer teruggekomen. Dus ben je nou 35, zat ik even te denken. Toen was je 4 toen ze stopte. En weer 40 toen ze weer voorbij kwamen scheuren. Zelf ben ik nooit naar een race geweest. Maar mijn ex-vriendin ooit wel. En zij vertelde, ja, dan zit je daar. En dan zie je alleen maar af en toe van die auto zo langs zoeven. En verder heb je een heel slecht beeld van wat er gebeurt op de baan. Dus ik had eigenlijk nooit het gevoel dat ik daarheen moest. Ik dacht, het kost ook honderden euro's. Misschien was het toch niet de moeite waard. Maar aan de andere kant denk ik toch, ja, misschien was het toch wel weer leuk geweest. Gewoon om het een keertje mee te maken. Misschien ben jij er wel eens bij geweest. En zeg je, ja gozer, dat je moet het doen toen je de kans had. Nou, laat het even weten via de app. Of dat ik ook gewoon, dat ik dat even kan laten rusten voor mezelf, weet je wel. Dat jij dan zegt van, nou ja, ik ben wel eens geweest, maar er was inderdaad geen reet aan. Laat het even weten via de app. Zometeen, ze hoeft hier in elk geval hele goede muziek langs en om je oren. En daar betaal je helemaal niks voor. Je hoeft er niet eens een abonnementje voor te nemen. Ik heb Elvis voor je, gloednieuwe Somber. En Outcast met Hey Ya. Dat is ook leuk, hè. Maar we beginnen lekker met Madonna. En Madonna die heeft een boodschap aan haar vader. Welkom bij Dag Nacht.

0: YouTube 我们 NPO Radio 2 en Vertigo. Ja, ik vroeg je net, ik ben helemaal niet naar de Formule 1 geweest. Heb ik dan iets gemist? Ja, nu kan het niet meer, hè? Tenminste niet in Nederland. En dan moet ik naar Duitsland of zo. Misschien ook wel leuk. Dan heb je ook weer een reden om naar Duitsland te gaan. In de app een paar reacties gekregen. Mieneke die zegt, good morning boys, maak er wat moois van. Ik had vroeger een collega en die ging altijd naar Zandvoort. En ik vroeg wat ze daarvan vond. Toen zei ze altijd, ja, een hoop ongeluk. Ja, dat kan natuurlijk ook. En Mark die zegt, hi Sam, de Formule 1 in Singapore meegemaakt. Geweldig om te ervaren. De race die was super, ondanks dat Max daar nooit op het podium staat. Maar desondanks de aftershows, die waren geweldig. Ik heb daar Muse gezien, Red Hot Chili Peppers, Dua Lipa, Elton John. Ja, dat is fantastisch eigenlijk. Dus dat is misschien wel de reden om erheen te gaan, zodat je nog wat artiesten weet spot. Moet je wel eerst even de line-up bekijken natuurlijk.
1: De dag nachtplaat.
0: De dag-nachtplaat. Twee platen waarvan je kan zeggen, nou doe bij die maar. Omdat de ene past bij dat je net naar bed gaat. En de ander die past dan weer als je net opstaat. Het zou zomaar kunnen zijn. Twee platen, heel erg contrastrijk. En jij mag stemmen welke het gaat worden. Aan de ene kant hebben we AC/DC. En aan de andere kant, nou dat hoor je zo wel.

Hamza Shafi en Laat Me. Nou, dat zegt genoeg, toch? Je trekt de deur achter je dicht, je kruipt onder de wol en je denkt... Laat me met rust. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Geef het even door, pak de app erbij. En heb dan even dagplaat of nachtplaat. Dan gaan wij vol spanning afwachten. Hij is geen...

0: Summer and My Body Isn't Ready op NPO Radio 2.
1: De dag nachtplaat.
0: De dag nachtplaat, jouw kans om te kiezen wat gaan we horen op de radio. Wordt het een plaat die je lekker wakker houdt, of wordt het er eentje die jou in slaap zust? Nou, ik kijk eventjes op het scherm en ik zie dat er een hoop mensen gestemd hebben. Echt best wel veel. Dat is dan wel leuk, want dan merk je toch dat de vakantie een beetje voorbij is. Het was ook nog druk op andere momenten. Maar nu is het ja, is wel heel erg gezellig in de app. Nou, wat leuk, jongens. Goedemorgen. Eens kijken wat... Wie heb ik nou aan de lijn?
2: Saskia.
0: Saskia.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Hallo, goedemorgen. Wat klink jij lekker opgewekt?
2: Ja, ik ben aan het werk.
0: Jij bent aan het werk?
2: Ja.
0: Maar ja, oké, okay. Maar op dit tijdstip, ik ben ook aan het werk, maar bij mij is het allemaal nog een beetje, moet het op gang komen hoor.
2: Ja, nee, maar ik ben al vanaf 11 uur aan het werk, dus ja, klaar wakker.
0: Nou, maar dan zou je dus ook weer vrij moe kunnen zijn, maar dat ben je dus niet.
2: Nee, als je gewoon gezellige collega's hebt, die houden je wel wakker.
0: Kun je vertellen wat je doet?
2: Ik ben verpleegkundige in de ouderenzorg.
0: Nou, wat fijn dat er zo'n scherp en opgewekt iemand dan rondloopt s'nachts.
2: Ja, het zal wel moeten.
0: Ja, nou, het is in ieder geval leuk voor je collega's. Ik hoop dat de mensen slapen, waar je de zorg over hebt.
2: Ja, de meeste mensen die slapen. Af en toe moeten we mensen naar het toilet. Af en toe gaan we mensen spoken op de gangen. Maar de meeste zijn wel braaf aan het slapen.
0: Ja, en hoe gaat het als iemand spookt op de gang? Ik bedoel, zijn ze dan wel eens ook dat je iets heel grappigs meemaakt omdat ze een soort half aan het dromen zijn? Of?
2: Nou, wij hebben hier ook mensen met dementie wonen bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: We hebben hier ook kinderwagens met poppen erin.
0: Oh,
2: nou,
0: ja.
2: Af en toe dan zie je iemand midden in de nacht over de gang lopen met een kinderwagen.
0: Oh ja, ja, als je niet beter zou weten, zou dat zo'n stukje kunnen zijn uit zo'n spannende film, zo'n horrorfilm of zo. Weet je,
2: zo in het donker doden.
0: Ja, en dan hoort iemand ook nog lachen erbij. Ja, dat is...
2: Ja. Oh, feestelijk.
0: Ja. Hey, wat kunnen we voor jullie doen daar op de afdeling? Want ik neem aan dat je niet alleen voor jezelf belt. Of wel? Of dacht je gewoon, nou, ik heb zin in die plaat. Laat mij die maar horen.
2: Ja, dat is altijd een lekker plaatje.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké, okay, nou, zijn er wel collega's die erop zitten te wachten ook?
2: Nou, ze hebben geen keus, want Radio 2 gaat die gewoon aan. Dus doen ze er maar mee.
0: Oké. Okay. Nou, wil je nog iemand de groeten doen?
2: Nou ja, dan mijn collega's Betty en Benita.
0: Nou, Betty en Benita, deze is voor jullie. Wat is het geworden, zeg het maar?
2: Ramse Shaffi.
0: Ramse Shaffi en Laat Me. Ja, prachtig. Prachtige keuze.
2: Dat dacht ik.
0: Dat voor zo'n wakker iemand.
2: Ja, nou, dankjewel.
0: Fijne dienst nog.
2: Dankjewel, werk ze.
3: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Bruno Mars en Marry You op NPO Radio 2. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Dolly Parton is overleden. Ze is 80 geworden. En wat een geweldige vrouw was dat. Toen ik het hoorde, was ik er echt even stil van. Ja, je weet dat het kan gebeuren. Hè? Iemand is 80 jaar. Maar je wil dat niet. En dat gun je de wereld eigenlijk ook niet. Het verlies van zo'n vrouw. Ik heb zelf nooit echt een country cd of een plaat gekocht. En maar dat maakte dan bij Dolly Parton niet uit of zo, of je van country hield. Want ze oversteeg genres en ze had een veel groter bereik dan haar country publiek. Ze was wat ouder en ze had ook een hele conservatieve fanbase, maar was desalniettemin vrij progressief. Ja, ik zie het echt als iemand die buiten haar eigen wereld keek en verbinding kon maken tussen allerlei mensen. Het was echt een soort van grensoverstijgend. En er is één plaat dat altijd een bijzonder plekje in mijn hart heeft gehad. Naast dat geweldige Jolene natuurlijk. In Jolene ging het over de concurrentie met een andere vrouw. Maar in deze plaat die ik voor je ga draaien, daar vierde ze de liefde. En wat mij betreft is dat dan ook weer de ultieme liefdesvorm. Liefdesliedjesvorm. En dat is namelijk een duet. Dolly Parton en Kenny Rogers, die hoor je nu samen met Islands in the Stream.

0: Lenny Kravitz op NPO Radio 2, een American Woman. Ik kreeg nog een aantal reacties over het overlijden van Dolly Parton. Waaronder deze van Mayon.
1: Goedemorgen Sam, wat mooi wat je net zei over Dolly Parton.
0: Nou, dank
1: je. Zij was toch ook wel echt een heel empathisch, mooi, lief mens. Zo kwam ze in ieder geval zeker over. En Islands in the Stream, daar hoopte ik al op. Dus hartstikke mooi. En geschreven door Barry Gibb. Oh, ja. Mijn hele grote held. Nou, fijne uitzending.
0: Nou, wat fijn, Marion. En wat fijn ook, want Cordy die vond het ook een mooie keuze. Islands in the Stream is niet de meest gedraaide plaat van haar, denk ik, deze dagen. Maar ja, bij mij heeft hij een bijzonder plekje, dus ik dacht, ik deel die gewoon met je.
2: Pim-pam-plaat.
0: Over tot de orde van de dag. De Pim-pam-plaat. Ik heb de schijf weer in mijn handen gekregen van niemand minder dan Jarno. En we gaan hem lekker een lettertje draaien, dames en heren. Pim-pam-plaat, als je het nog niet kent, ik zal het je even uitleggen. Het is een soort van pim-pam-pet, maar dan zoeken we geen dier of een land. Nee, we zoeken een plaat. Ik geef je zo meteen twee letters. De eerste is voor de artiest en de tweede voor de titel. Nou, dan verzin jij daar een plaat bij en die draaien we dan. Dat is in het kort eventjes de opzet. Dan moet ik natuurlijk altijd even het mooie geluidseffectje erbij halen voor het ratje. Dat verdient hij wel. En dan gaan we dan, dames en heren, we gaan draaien. De eerste letter voor de artiest is de B van Bernard. We zoeken een artiest met de B van Bernard. En diezelfde B van Bernard is goed voor de titel. We zoeken iemand met dubbel B. Ja, dus mocht je het weten, ik weet het niet. Ik ga eens even kijken naar Jarno of die al iets te binnen is geschoten.
3: Ja, Bruce Springsteen.
0: Met?
3: Born in the USA.
0: Born in the USA! Nou, als er geen inzendingen komen, dan gaan we die draaien. Dat weet ik zeker. Wat een moeilijke opgave lijkt het me. Maar je hoort het is gewoon te doen. Jarno die had het gewoon binnen 0,5 seconden had hij het weer voor elkaar. Echt, ik ben zo onder de indruk van die jongen. Ongelooflijk. Net zozeer dat ik onder de indruk ben van deze plaat, Lola Young. From Down Here. Hij is nieuw. En hij is superlekker. Geniet ervan. Ik hoor je zo.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark. En Forever. Live and Die op NPO Radio.
1: Pim, pam, pim, pam, plaat.
0: Pim, pam, plaat. We hebben behoorlijk wat inzendingen binnengekregen, kan ik je vertellen. Dus even zien hoor, wat is het allemaal? Ik heb het overzicht een beetje kwijt. Krijg Bob Dylan en Blowing in the Wind van Chris. Ja, dat is ook een hele mooie plaat. Vincent die komt met Blauwe Ruis van Bluff. Ja, Anka die kwam met Beach Boys, maar daar geen titel erbij. Dus ja, dat gaat dan niet. Bon Jovi en Bed of Roses. Jeetje, wat veel. Bomb and the Bass, Beat This. Nou, zijn wij niet zo heel veel, SO 1, 2, 3. Nog een andere plaat van Bruce Springsteen, ingestuurd door Mark. Better Days. Allemaal hele goede opties. Ik had niet verwacht dat er zoveel tussen zouden zitten. Ronnie kwam ook nog met een suggestie. Nee, dat is niet de suggestie, want dit is de...
2: Hey Bonnie. Bonnie, kom je buiten spelen?
0: Bonnie, kom je buiten spelen van Bonnie Sinclair. Ook hartstikke leuk. En aan de telefoon heb ik Marco. Marco, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen Sam.
0: Hoe is het met je?
3: Ja, goed. Ja. Ik lig nog verticaal, of horizontaal bedoel ik.
0: Oh ja, verticaal kan ook je ding zijn, dat weet ik niet.
3: Dat ga ik nou dadelijk doen. Verticaal, ja.
0: Nee, heb je wel eens verticaal geslapen, Marco?
3: Gestaan geslapen? Nee.
0: Nee?
3: Dat zal mij niet lukken. Misschien sommigen wel, maar ik niet.
0: Ik dacht, misschien ben je ooit in een soort van militaire dienst geweest of zo, dat je dan een nachtje verticaal moest slapen als training.
3: Nee, nog nooit in dienst geweest.
0: Oh, je bent niet in dienst geweest?
3: Nee.
0: Oké. Okay. Hey Marco, wat zijn je plannen de komende tijd?
3: Ik ga ben op vakantie. Vrijdag ga ik vakantie, een weekje. En dan ga ik naar het grote bos?
0: Indoren?
3: Ja. Indoren.
0: Al waar wij ook te vinden zijn?
3: Ja, dan zit ik weer vooraan, hè.
0: Ja, ik ben benieuwd, hoor.
3: Met dagnacht, hè.
0: Ja, sta je vooraan? Ja, dat is, het is bijna. Je staat vooraan, maar ook achteraan tegelijk.
3: Ja, en achteraan.
0: Om 4 uur 's nachts.
3: Ja, vorig jaar ook, hè.
0: Ja, zeker. Vorig jaar was je er. Dat was wel echt verbazingwekkend. Vorig jaar was ik de hele week bij KWF.
3: Ja.
0: En toen stond je daar gewoon elke dag om 4 uur stipt stond je voor het raam.
3: Ja, precies.
0: Ja, je hebt wel karakter, moet ik zeggen, Marco.
3: Ja, zo hoort dat ook, hè.
0: Ja, ik dacht, misschien moeten we dit jaar gewoon iets voor jou verzinnen, wat je dan kan gaan doen. Een soort van speurtocht of zo.
3: Oké.
0: Dat wij gaan dan overdag... Ja?
3: Dat lijkt me leuk, ja.
0: Ja, toch? Dan kan je gewoon de radio aan hebben in je oortjes en dan heb je straks ook iets te doen. Want als je zo stilstaat, dan heb je het maar koud, denk ik, dan, s'nachts.
3: Ja, ik denk het wel, want de nachten gaan ook frisser worden, hè.
0: Hey Marco, we hebben oplossingen van jou binnengekregen. 2 stuks maar liefst.
3: 2 stuks, ja. Dat klopt. Ja,
0: vertel maar welke had je bedacht.
3: Bob Marley met Buffalo Soldiers en Boney M met Belfast Child.
0: Belfast
3: Child. Hoe kom ik bij Belfast Child? Dat is Simple Minds.
0: Oh ja, Simple Minds, dat kan niet, want die beginnen
3: dat
0: niet met
3: kan
0: de
3: niet,
0: mee.
3: Dat kan niet, nee.
0: Welke gaan we draaien?
3: Dat is moeilijk. Doe maar Boney M.
0: Boney M?
3: Ja, doe maar Boney M.
0: En waarom dan? Heb je zin in een beetje disco-dansjes?
3: Ja, een beetje disco. Ja.
0: Oké, nou, gaan we doen.
3: Swingend opstaan.
0: Oké, wat zeg je?
3: Swingend opstaan.
0: Swingend opstaan, dat moeten we zeker doen.
3: Ja.
0: Boney M en Belfast, de dubbel B van Pim Pam Plaat. Dankjewel, Marco Nijssen.
3: Ja, dankjewel, hè.

0: NPO Radio 2.
1: Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen, dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester gisteravond bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Dag.

0: Cara en Flashdance. What a feeling. Een hele goede morgen. Het is woensdag 26 augustus. En voor wie er net bij komt, dit is dagnacht met Jarno. Die zit hier ook in de studio, gezellig altijd. Goedemorgen, Jarno. Ja, dat moet je ook. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik ben er wel, ja.
0: Je bent er wel?
1: Ja.
0: Had je nog even op mute gezet?
1: Ja. Maar ben er, hallo.
0: Dat is wel grappig, want jou hoef je eigenlijk nooit zo op mute te zetten. Je hebt ook producers, en die zitten dan in de studio, waarvan je denkt, had ik maar een mute-knop tussen de bedrijven door, hè? Dus als we niet on-air zijn. Je denkt, had ik maar een mute-knop, maar bij jou hoeft dat niet.
1: Ja, maar dat ik moe ben, waarschijnlijk.
0: Nou, nee, ik bedoel gewoon over het algemeen. Het is nooit,
1: zo, ja.
0: Het is nooit dat ik denk, nou, laat ik die jongen even uitzetten, even mute. Nee. Wat gaat deze dag brengen? Het is vandaag La Tomatina. Dat is een traditie waarvan ik een beetje baal dat het hier niet in Nederland is. Het is zo'n feest, dat wordt gevierd en dan zie je allemaal van die mensen op straat tomaten naar elkaar gooien. En dat zijn dan niet tomaten die geschikt zijn voor consumptie. Nee, dat zijn afgekeurde tomaten. En daar mag je elkaar mee bekogelen. Maar dat vroeg ik me af, en dat had Jarno even uitgezocht. Ja, je moet dus wel die tomaten fijn knijpen voordat je ze gooit. Want het kan natuurlijk zo zijn dat zo'n tomaat keihard is. En dan krijg je die op je hoofd. Nou, dan ben je mooi in de aap gelogeerd natuurlijk als je dat hebt, hè. Ja, het is grappig. Ik zit een beetje... Jarno, jij kijkt ook wel eens B&B vol liefde, toch?
1: Ja, zeker. Ja,
0: dus ik zit de hele tijd en ik... Nou, met je mooie tandjes... gisteravond had ik gewoon zo'n hele Timothy-avond. Dat je gewoon een beetje Amsterdams gaat zitten praten. Zo.
1: Geweldige gozer.
0: Ja, ik vind het zo'n mooie gozer. Dus ik vind het zo leuk. Ja. Ik vind het een heel leuk seizoen tot nu toe.
1: Zeker, mooi seizoen is het een
0: uitje. Ik zit naar mensen te zoeken waar ik dan over B&B kan praten. Maar dat is dus... Eigenlijk hoef ik helemaal niet zo ver te zoeken. Jij, ik kan met jou hierover praten.
1: Ja, met mij. Dan ben ik in één keer wel...
0: Heb je gisteravond gekeken ook?
1: Nee, zeker niet.
0: Nou, die Fred weer, jongen.
1: We hebben het er morgen over.
0: Goed, over tot de orde van de dag. Het is vandaag verder de Wereldhondendag. Dus een extra reden om je trouwvier voet er even wat extra in de watten te leggen. Even zo lekker botje erbij. Of een extra lange wandeling. Dat vinden ze hartstikke leuk. En als je dan te laat bent, denk ik dan... Ja, honden zijn niet zo goed op de kalender kijken. Dus vinden ze vast niet erg als je dan morgen met een bot aankomt. En verder zullen er tot vandaag nog wel veel mooie verhalen verteld worden over Dolly Parton. Ze is natuurlijk overleden, de Queen of Country Music. Ze is niet meer onder ons, ze overleden op 80-jarige leeftijd. En ik dacht, misschien is het wel even fijn om daar wat ruimte voor te maken. Om haar te eren. Want je hebt natuurlijk genoeg DJ's en presentatoren die allemaal iets vertellen over wat ze ervan vonden. Maar ja, het gaat ook om jou en jouw herinnering en jouw verhaal. Dus we hadden bedacht dat het misschien fijn was om jou in de gelegenheid te stellen. Een plaat aan te vragen. Als je er een mooi verhaal bij hebt, dan mag je dat ook gaan vertellen. Dus de lijnen staan open. Je kan bellen 0800-1122 of pak even de app erbij. Spreek een berichtje in, dat kan natuurlijk ook. Of typ gewoon als je denkt, nou, ik heb helemaal geen zin om mijn stem te gebruiken deze vroege ochtend. Dan kan je dat ook op die manier doen. Dan draai je misschien zometeen wel jouw favoriete plaat van Dolly Parton. En kun je ook eventjes je verhaal doen. Nou, klinkt goed, toch?
2: Er is maar één... NPO Radio 2.
3: NPO Radio 2.

0: Freddie Mercury en Living on My Own op NPO Radio 2. Dat was wel grappig, want deze plaat is uit 1985. Maar de versie die je net hoorde, dat is een remix uit 1993. En 2 jaar na zijn dood stond Freddie Mercury daarmee dus op 1. Maar dat heeft hij dus nooit gemerkt. Dat was de eerste echte enige eigen solo nummer 1 hit. Een hele goede morgen, Alain.
1: Goedemorgen. Hallo.
0: Hoi, jij reageerde op het oproepje van ons om jou de ruimte te geven om een plaat aan te vragen van Dolly Parton.
1: Klopt, ja.
0: En welke plaat wil jij graag horen en waarom?
1: Een van de eerste nummers dat met Dolly Parton in aanraking kwam is 9 to 5.
0: Ja, en hoe kwam dat zo, dat je daarmee in aanraking kwam?
1: Geen idee eigenlijk. Ik kom er eens in een reis voorbij en stap al aan de voet van een nieuwe werkdag, dus van 9 to 5.
0: Ja.
1: En, bij mij is het eigenlijk alles behalve 9 to 5.
0: Dus jij werkt nooit 9 to 5?
1: Nee, precies.
0: Wat zijn jouw werktijden?
1: 5 to 7 ongeveer.
0: Niet 5 to 9.
1: Nee, precies.
0: Nee, grappig. Hey, en wat heeft dat met je gedaan dan, dat je haar hebt leren kennen op die manier? Heb je dan toen nog meer opgezocht en gedraaid?
1: Nou, enkele nummers zoals Jolene en 9 to 5. Helemaal
0: als
1: die gaan blijven hangen.
0: Ja, Jolene is ook zo mooi, omdat Dolly Parton heeft zo'n mooie aparte stem. Met een soort van vibrato die je nergens anders hoort. Behalve, dat vind ik wel grappig, bij haar nichtje Miley Cyrus. Die heeft dat ook een beetje, meegekregen. En zij hebben samen ook ooit Jolene opgenomen. Dat is ook heel erg mooi, een live versie. En Miley Cyrus heeft ook haar eigen versie van Jolene. Die heeft ze niet uitgebracht, want

0: staat wel ergens online. Die is ook echt een aanrader. Als je denkt, nou, blijft er nog wat nagolft van Dolly Parton. Dan is het de stijl en de stem een klein beetje van Dolly. Die invloed, die hoor je nog bij Miley Cyrus. Dus gelukkig hebben we dat nog. Ja, dus 9 to 5 van Dolly Parton. Ik ga hem voor je draaien.
1: Maar goed, echt.

0: Christina Aguilera samen met Maroon 5 en Moves Like Jagger op NPO Radio 2. Ja, volgende week begint bij NPO Radio 2 de KWF Wensweek van 31 augustus tot en met 4 september. Dan gaan we wensen vervullen van mensen die door kanker zijn geraakt. Zelf of door iemand van wie ze houden. En daarbij komen een hoop artiesten ons ondersteunen. En dat is super fijn natuurlijk. Het is echt heel erg bijzonder wat we voor elkaar hebben gekregen. En de support die we krijgen vanuit de artiesten. Want je kan daar langskomen, het Grote Bos in Doorn. En daar zie je dan Direct, Ilse de Lange, Somjeu, Douwe Bob, Davina Michel en natuurlijk niemand minder dan Marco Nijs, hebben we net gehoord. Die kun je daar ook live zien. En dat is wel grappig, want Mieke die zei in de app, het lijkt me hartstikke leuk om kennis te maken met Marco. Dus misschien moeten we die ontmoeting maar eens even gaan regelen. Maar goed, als je wil langskomen in het Grote Bos in Doorn, het is gratis, je hoeft je niet aan te melden. Maar je moet wel een beetje op tijd zijn, want als het terrein vol is, ja, dan kan er echt niemand bij en dan ben je voor niks gekomen. Dus je moet wel eventjes op tijd komen. Ja, ik snap ook wel dat iedereen dan in de rij staat om dan een selfie te maken met niemand minder dan Marco Nijssen. Ja, dat zou leuk zijn, toch?
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Novastar met Today.

en Kiri op NPO Radio 2. Ik ben deze ochtend heel erg benieuwd hoe je denkt over fooien. Fooien. Ja, dat is het gekke als je dat losgrijpt. Fooien. Dus een fooi geven, zeg maar. Dat bedoel ik. En dan met name dat schermpje bij de kassa. Weet je, dan reken je af bij een koffietent. En op het moment dat je wilt betalen, dan krijg je het apparaat naar je toe geschoven. En dan staat er dan, kan je dan 10%, 20%, 5% kan je kiezen. En dan staat zo'n verkoper erbij. En die denkt dan, oh, oké, wat ga je doen? Hè? Ga je me wel fooi geven en zo? Nou, ik geef dus eigenlijk altijd fooi. Maar ik bepaal liever zelf gewoon wanneer ik dat doe. En dat doe ik dan op het moment dat ik de rekening zie. Dus dan krijg je de rekening, zo'n bonnetje. En ik denk, nou, kijk, wat zou ik hier eens van maken? Maar ja, op het moment dat er zo'n systeem dat aan me gaat vragen, dan schiet ik een soort van in de weerstand of zo. En dan druk ik gewoon op nul. Dan denk ik, ja, nee. Als je erop gaat lopen vragen, dan doe ik helemaal niks, apparaat. Ja, het is een beetje kinderachtig. Ik weet het. Het is echt een beetje kinderachtig van mezelf, maar ik doe het elke keer. En daarbij komt dat ik eigenlijk tegenwoordig ook een beetje mijn vraagtekens heb bij, waar gaat die fooi dan heen? Want vroeger deed je het zo lekker in een potje, weet je, of je gaf het aan de medewerker. En dan wist je gewoon, dat wordt dan later verdeeld, weet je, einde van de werkdag, dan gaat die fooiepot open en oké, dan krijgt iedereen zijn fooi. Maar nu, ja, belandt het op die grote rekening waar ook al het andere geld heen gaat. En dan denk ik, ja, het ligt ook maar aan de grillen van die eigenaar of dat dan bij de mensen terechtkomt. Dus ik vraag me af, als jij in de horeca werkt, je bent nu op weg naar huis, of je begint zo, of ik weet het niet. Vertel me, komt die fooi aan van de rekening naar jouw rekening uiteindelijk? En hoe werkt dat dan belastingtechnisch? Dat allemaal lijkt me heel erg ingewikkeld. Dus dan is de kans groot dat zijn eigenaar zegt, nou nee, die fooi ga ik helemaal niet doorstorten of zo. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat werkt. Bel even op 0800-1122. En ik vraag me natuurlijk ook af, ben ik nou de enige die dan zo kinderachtig is of zo? Dat je zo'n apparaat krijgt met fooi en dat je dan denkt, nou, ervaar ik het als verplicht en nu ga ik het dus sowieso even lekker niet doen. Ja, ben ik zo kinderachtig of werkt het nou bij jou ook zo? Laat het even weten. 0800-1122. Of pak de app erbij, de NPO Luister-app, spreek lekker een berichtje in of typ het. Kan natuurlijk ook. Ja, ik denk dat toch, fooi of niet, dat bepaal ik lekker zelf, ja.

0: All American Rejects en Gives You Hell. Ja, ik vroeg je net, hoe denk je over fooi? Want sommige schermpjes die vragen jou actief om fooi bij het pinnen. En dan merk ik, daar ga ik helemaal niet goed op. Dan denk ik, nou doei, dat bepaal ik lekker zelf wel. En dan geef ik dus helemaal niks. Terwijl ik eigenlijk misschien wel gewoon zeker 5-7% had ik dan wel gegeven misschien wel, ja. Ligt eraan hoe goed het was natuurlijk. Maar als iemand dat gaat vragen, zo'n apparaatje, dan zeg ik gewoon sowieso een beetje nee. Ja, ik vind het een beetje kinderachtig van mezelf. Het is een beetje stom, want eigenlijk had ik het normaal wel gedaan, maar alleen omdat het dan gevraagd wordt, doe ik het niet. Een beetje kinderachtig. Dus ik vroeg je hoe kijk jij daar tegenaan? En bovendien, die fooi, waar verdwijnt die naartoe als ik het pin? Dan vroeg ik, ging het lekker in zo'n potje? En dan wist je gewoon, wordt dan verdeeld over aan het eind van de avond. Maar tegenwoordig gaat het gewoon naar de rekening van die baas. Dan denk ik, nou, ik weet niet hoor of dat aankomt. En dan betaal ik die baas alleen nog wat meer. Ik heb verschillende reacties gekregen. Heel veel reacties die zeggen, nou, je hebt groot gelijk. Zoals Noah, die zegt, ja, groot gelijk. Je moet zelf bepalen wat je aan voor je geeft. Het is überhaupt onzin dat ze dat gaan gelopen vragen. En Manuela die is het daar ook mee eens. En die zegt ook, ja, ik zorg ervoor wat extra kleingeld. En dan kan ik alsnog gewoon cash mijn fooi geven. Dat is misschien wel het beste wat je kan doen, denk ik. Dan weet je ook zeker dat je ter plek terechtkomt. Ronnie die zegt, ja, een fooi is in Nederland niet meer van deze tijd, merk ik. Ik geef alleen maar fooi in restaurants als de bediening goed is. En met de pin of online, dan verdwijnen die fooien gewoon in de zakken van de baas. Wim die zegt, ik krijg ook geen fooi tijdens mijn werk. Dus waarom zou ik dan fooi geven? Ja, dat is ook voor een grote groep zo. Want eigenlijk is het zo dat in de horeca is het natuurlijk vooral zo bedacht van ja, nee, maar die fooi, dan doe je tenminste een beetje je best. En dat zit dan niet in je salaris, maar dat krijg je dan van de klant. Ja, ik weet niet hoe dat tegenwoordig zit. Even kijken, Anjka heb ik aan de telefoon.
1: Ja, Anjka.
0: Anjka, ja, ik moet dat even goed lezen. Het is grappig, want meestal we hebben mensen met mijn achternaam dat ze dan denken, hoe spreek ik dat uit? En nu zit ik bij jou even extra lang te kijken. Het is ook wel leuk om aan de andere kant te staan. Sorry,
1: ja,
0: Anjka. Ja, vertel.
1: Nou ja, ik zou vrijwillig zou ik in principe wel fooi geven.
0: Ja.
1: Maar niet als ze erom vragen. Dan ben ik net zoals jij. Dan zeg ik van, ja, je vraagt erom, dan krijg je het gewoon niet.
0: Nee, maar dat is toch gek. Dat is een beetje zoals je ouders, ja, kinderen die vragen worden overgeslagen. Weet je, dat zit er dan toch zo diep in dat je denkt, nou doei, dat ga ik dus niet doen.
1: Nee, nou en ik ben zelf taxichauffeur.
0: Ja.
1: En heel soms wordt er dan ook gezegd, nou, je krijgt fooi. En net wat de studio manager ook al zei, als je op een gegeven moment wel met de pin moet betalen. En die man of vrouw zegt van nou, ik doe er maar €5 extra bij. Dan staat het wel geregistreerd op mijn rit.
0: Ja.
1: Dus dan is het niet zo dat het.
0: Nee, dat gaat dan lekker naar jou, toch? Nee,
1: ja, dan gaat het wel naar mij toe.
0: Ja.
1: Maar ja, op het moment dat je dus in een restaurant zou werken, ja, dan zou ik me wel afvragen of dat inderdaad wel bij de
0: toch?
1: Juiste persoon
0: is. Dat wil ik ook wel weten. Dat is één groot plezier. Ja, bij taxichauffeurs heb ik daar ook helemaal geen moeite mee of zo. Want dan denk ik, dit is heel persoonlijk. Het is jouw auto, jouw rit, misschien is het een gedeelde auto, maar dat komt allemaal bij jou terecht. Dus dat is helemaal in orde. Ik denk dat taxichauffeurs ook gewoon best goed voor je krijgen over het algemeen, toch?
1: Soms wel, soms niet. Ligt eraan wat voor rit je hebt. Als je een verre rit hebt, dan vaak wel. Maar als je een korte rit hebt, omdat ze naar het ziekenhuis moeten, dan bijna nooit.
0: Nou, vind ik wel fijn als dat wel gebeurt. Ik vind ook korte ritjes moet je dat ook doen. Dankjewel, Anjka.
1: Is goed, graag gedaan.
0: Hoi. Maarten, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Sam.
0: Jij kon iets vertellen over de horeca, want daar ben ik het meest benieuwd naar.
2: Klopt.
0: Hoe werkt dat in de horeca?
2: Wij gaan elke vrijdagmorgen gaan we kickboxen met een stel. En daarna gaan we even bij Sugar Hill gaan we koffie drinken.
0: Ja.
2: En een broodje erbij. Nou, de laatste keer zaten we met z'n tweeën. Was het bijvoorbeeld €28.
0: Ja.
2: En dit keer had ik betaald. En toen zei ik van, tegen die dame die de rekening op maakte, maak er maar 30 van.
0: Ja.
2: Dus je kunt dan toch zelf sturen daarop.
0: Ja, tuurlijk, ja. Maar wat gebeurt er dan met die fooi die je pint? Want je pint dan, of niet?
2: Ja, volgens mij halen ze dat gewoon cash uit de kassa. Want dan hebben ze natuurlijk een kasverschil. Dus daar halen bijvoorbeeld in dit geval die €2 verschil halen ze eruit. Dit doen ze in een potje.
0: Ah, dus dat komt dan. Dus uiteindelijk heeft het personeel dan toch wel een sterke hand in of het naar hun toe komt of niet.
2: Exact. Maar Sam, stel wij twee werken in de horeca.
0: Ja.
2: Jij hebt tafeltje 12, ik heb tafeltje 14. Jij krijgt €3 fooi, ik krijg €5 fooi.
0: Ja.
2: Dan weten wij toch, we hebben vandaag fooi gekregen. Dus dan heb je op het eind van die maand, denk je toch bij jezelf, nou, ik doe wat. Ik heb zeker €100 fooi gehad, dus dan krijg je daar een gedeelte van. Als die baas dat niet doet, dan denk je ook wat met wat voor aso heb ik te maken.
0: Ja, maar dat kan toch gewoon. Ik bedoel, die eigenaren die hebben het allemaal wel in de hand. Die kunnen ze gewoon zeggen, nee, sorry, ja jongens, dat is vanwege gezamenlijk effort. Nee, dus dat moet.
2: Ik denk dat we in Nederland mondig genoeg zijn, jij ook, om te zeggen van joh, waar blijft die fooi, hè, het eind van de maand.
0: Ik zou dat doen. Ja, ik zou zeggen, hey, ik weet heus al wat voor fooi ik heb gehad. Kom eens even hier met dat geld.
2: Exact.
0: Oké. Okay. Nou, nee, Maarten.
2: Ik denk bijna in alle gevallen dat dat goed komt uit. Wij gaan natuurlijk nu in de aanname zitten van stel dat die baas dat niet doet. Ja, maar kijk. Ik denk dan dat het hele personeel daar wegloopt. Tenminste, ik zou meteen ervan doorgaan.
0: Ja, dat is ook waar. Want er zijn natuurlijk ook wel wat tekorten in de horeca geweest, hè, het afgelopen jaar. Dus je hebt eigenlijk alle macht.
2: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Hey Maarten, dankjewel.
2: Ja, jij bedankt. Goeie uitzending.
0: Dankjewel. Fijne dag nog. Ja, ik had het net over Miley Cyrus. En daar heb je er. Miley Cyrus samen met Lindsey Buckingham en Secrets.

samen met The Jacksons. En Blame It On A Bookie hoor je op NPO Radio 2. Het zit erop wat voor wat betreft dag-nacht. Ik wens je super veel plezier met Daniel en Roelof. Ze zijn al op en ik zie ze ook nog rondlopen, dus dat komt helemaal goed. Het zou toch gek zijn als ze dat vanuit hun bed zouden doen, hè, natuurlijk. Ik wens je een fijne dag en morgen ben ik er weer. Ja, ik moet altijd even over nadenken, morgen. Ik laat je achter met deze van The Beatles, Blackbird. Doei!

0: waiting for this moment to arrive.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het overlijden van Dolly Parton maakt wereldwijd veel los. Gisteravond werd bekend dat de Queen of Country, zoals ze werd genoemd, is overleden. In Amerika gaan de vlaggen een week lang half stok. En er worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. Ook veel artiesten reageren op het overlijden. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. De countryster leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. De VS heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor ook de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de 3e minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het 2e Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. En het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jennifer, dankjewel. Goedemorgen, Roelof.
4: Goedemorgen, Daniel.
3: En goedemorgen, Wijnand Zwaan bij de ANWB.
5: Goedemorgen, Daniel en Roelof. Ja, we kijken eventjes naar de weg. Kort, want de ochtendspits zal niet al te veel voorstellen. En we hoorden het al in het weerbericht. Lokaal is er kans op een bui. Even wat preciezer. Dat gaat over het zuidwesten van het land. In Zeeland kan een bui voorkomen. Maar heel veel verkeer op de ochtendspits gaat dat niet hebben. Verder heeft de regio midden nog zomervakantie. Toch wel heel bepalend voor zo'n ochtendspits. De meeste files staan in de regio Noord-Noord-Holland. En in het zuiden van het land. Maar goed, druk zal de ochtendspits zeker niet zijn.
3: Dankjewel, Wijnand.
5: Tot later.
3: En als jij nou zit te luisteren en je wil graag de dag beginnen met een bepaalde plaats, vertel ons dan in 2 woorden welk gevoel daarbij hoort. Bijvoorbeeld, lang uitgeslapen.
4: In ons geval. Of skiën, onverwachts.
3: Of stedentrip, Moskou.
4: Het mag allemaal. Als het maar 2 woorden zijn en een plaatje.
3: Ja, stuur maar door via NPO Luister. Wie weet hoor je jouw plaats zo op de radio.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
7: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
11: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: 30 augustus start de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
18: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
17: En de beste zorg.
18: Voor wie geef jij?
19: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al.
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
18: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Begon jouw dag met ruitschade?
29: Opgelost, Autotaalglas.
30: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: Zo is wat anders om de dag mee te beginnen, toch?
1: Ik vind het wel fijn.
0: Ja, dat is wel lekker, hè? Ice Queen van Within Temptation op de vroege morgen. Het is 11 minuten over 6. Goedemorgen. Welkom.

0: de Champions League droom van NEC is voorbij. Het is vandaag woensdag 26 augustus, de ochtend na het nieuws dat Dolly Parton is overleden. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst naar het Noorse Bodø/Glimt was het toch?
1: Ja, zoiets.
0: Ja, daar ging NEC naartoe om daar op dat voetbalveld waar we het over hebben gehad, wat een klein beetje half rond afliep, uiteindelijk te verliezen met 3-0. Opvallend aan het begin van de wedstrijd klonk niet de bekende Champions League hymne. De DJ in het stadion die had kennelijk een glazen bol, want die speelde de tune van de Europa League. Ai. Ja, klein foutje, bedankt.
1: En het is vandaag weer het hondendag. Van harte daarmee, Daniel.
0: Dankjewel,
1: je hebt er ook een.
0: Ja. Zeker.
1: Vandaag staan we extra stil bij de speciale band tussen mens en hond. Dus wees extra lief voor je hond. Je hebt natuurlijk verschillende soorten baasjes. En mocht je jezelf afvragen in welke categorie jij valt, Arie van B&B voor Liefde, die legt het nog even uit.
2: Ik dacht dat je vier soorten mensen. Mensen zonder hond, mensen met een hond, hondenmensen en mensen waar je honden in tegenaan laat pissen. Nou, ik ben de derde.
0: He, maar dus, oké, nou ja, goed. Je moet het misschien ook niet willen begrijpen wat Arie allemaal zegt. En als je nu de naam Dolly Parton googelt, dan krijg je heel veel vlinders op je beeldscherm. En Dolly Parton, we will always love you. Gisteravond werd bekend dat Dolly Parton is overleden.
3: The unmistakable voice of Dolly Parton, the legendary and iconic American country singer, has passed away at the age of 80.
0: Ja, het was de neef van Dolly Parton en ook nog haar head of security, Brian Seaver, die het gisteravond bekendmaakte in een filmpje op YouTube.
4: My family and I have shared a lifetime of beautiful memories with Dolly. So have you. She has always been on your television, your record player, your CD, and on your phone playlist, becoming an extended part of your family, whether you liked it or not. Dolly was a farmer, just like her daddy. He farmed the soil, she farmed songs and happiness. Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest. Rest in peace, Aunt Dolly. She will always love you.
5: I hope life treats you kind.

0: farmed the soils of happiness. Mooi gezegd.
1: Ja, echt heel mooi gezegd. Ik vond het überhaupt wel een mooie speech van deze neef. Hij vertelde ook dat hij dus blijkbaar een aantal jaar geleden al gevraagd is door Dolly van, als ik ooit kom te overlijden, wil jij dan een filmpje opnemen en de mensen vertellen dat het gebeurd is? En hij had daar ja op gezegd. En nu vertelde hij in het filmpje van, ja, ik had eigenlijk helemaal niet helemaal, stond er niet helemaal bij stil wat dat betekende dat ik daar ja op had gezegd. Maar nu zijn we hier.
0: Ja, het was, de hele wereld is er mee bezig, hè, dat merk je. Ja. Iedereen hield van Dolly Parton.
1: Ja, iedereen hield van Dolly Parton. We gaan nog veel meer Dolly Parton laten horen deze ochtend. Maar eerst David Bowie, Let's Dance. En als jij twee woorden voor ons hebt die symboliseren wat de dag jou vandaag gaat brengen, dan kun je die doorappen via NPO Luister en een plaat erbij. En wie weet hoor je jouw plaat zometeen dan op de radio. Bijvoorbeeld graafmachine en zin. Mm.

0: Sienna, Spyro, Material Love.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij kun je iedere ochtend doorappen. En wie weet komt jouw plaat dan op de radio. En we hebben veel verschillende woorden ontvangen via de app. Bijvoorbeeld van Ingrid. En die stuurde wellness en bouwplaats. Ingrid, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat hebben die twee dingen in godsnaam met elkaar te maken?
2: Nou, dat ik eerst ga werken op de bouwplaats. En dat een vriendinnetje me opgehaald om me mee te nemen naar de wellness.
0: Wat doe jij op de bouwplaats?
2: Ik ben aannemer.
0: En oké, iets specifieker. Wat kun je...
2: In de renovatie wel.
0: Oké. Dus,
2: we verbouwen woningen en panden. En afgelopen jaar hebben we in Italië een restaurant gebouwd en ski-appartementen.
0: Wat goed. En hou je dat dan ook zelf in bezit? Of is dat voor mensen dat
2: Nee, ik werk alleen maar op. Het is voor opdrachtgevers.
3: Ah, is het in het luxere segment? Ik hoor je over een resort in het buitenland.
2: Ja, het liefst wel. Maar we doen eigenlijk alles. We doen ook gewoon dat kraam op gisteren bij mensen in Nederland.
0: Maar je weet wel waar je een paar kilo marmer vandaan kan halen, begrijpen?
2: Ja,
0: best uit Italië. Ingrid, wat is dan de reden dat die vriendin jou zo meteen komt ophalen van de bouwplaats?
2: Ja, dat is goed dat ik te hard werk.
0: Hoe ging dit gesprek?
2: Ja, goed.
0: Nee. Dit gesprek tussen jou en je vriendin bedoel ik.
2: Oh, die zei van... woensdag half elf in de wellness.
0: Ja. Oké, dus je wordt zo meteen opgehaald. Dan gaan jullie die kant op en dan ga je er een fijne dag van maken.
2: Ja, nou, precies.
0: Nou ja, bij deze, werk vooral niet te hard. Ga lekker genieten in de wellness. En welke plaat hoort erbij?
2: Ja, Alicia Keys met This Girl Is On Fire.
0: Gaan we voor je draaien en maak er een mooie dag van.
2: Dankjewel.

0: voor en over Ingrid, die we net aan de lijn hadden, die de hele dag op de bouwplaats staat, maar de vriendin had haar opgebeld en zei: je werkt te hard, ik kom je ophalen, ik neem je mee naar de wellness. Girl on Fire van Alicia Keys. De dag begint bewolkter dan gisteren, maar vanmiddag breekt de zon flink door en kan het benauwd aanvoelen met temperaturen die stijgen tot 24 graden en eveneens een hoge luchtvochtigheid. En dan moeten we zo naar het verkeer, maar Wijnand heeft zich nog niet gemeld. Ik weet dat hij dat wel gaat doen, want er is wel het een en ander te melden. Dus kunnen wij alvast even een momentje nemen om onze eigen Karma Verhul te feliciteren.
1: Yeah!
0: Ja, mag ik een groot studioapplaus.
2: Dankjewel. Ja hoor, het is weer zover. Er is geen ontkomen aan.
0: Het is weer zover, nou. Ja. Dat klinkt niet alsof je dat heel graag viert.
2: Ik ben ook opgehouden met tellen, hè. Je kent dat wel.
1: Ja, leeftijd. Wij niet hoor, ik heb het voor me hier.
2: Oké, vertel. Hoe oud ben ik geworden?
1: Nee, daar ga ik heel prudent mee om natuurlijk. Ja.
0: Uiteraard hebben we ook een cadeau voor je.
2: Oh?
0: Maar, we gaan het natuurlijk wel een beetje teasen, dat snap jij.
2: Dat krijg ik nog niet. Dat is een raadsel.
0: Dat krijg je zo rond... Nou, wat zullen we doen? 8:30 of zo, zoiets?
1: Ja, zoiets. Ja.
2: Nou, ik vind dit al leuk.
0: Echt. Nou, lekker. Ik zie nog geen Wijnand Zwaan, dus laten we dan gewoon richting het nieuws met Carmen.
2: Ja, veel verdrietige reacties op het overlijden van Dolly Parton. Ze overleed gisteren op 80-jarige leeftijd. Sabrina Carpenter zegt dat ze een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Muziekkenner Leo Blokhuis vertelt hoe de wereld haar zal herinneren.
3: Allereerst als een vakvrouw een ongelooflijk goede componist. Ook als een hele goede zangeres. Maar iemand die zichzelf nooit zo serieus heeft genomen dat ze niet om zichzelf kon lachen. De beroemde uitspraak van Dolly Parton is: it has cost me a fortune to look this cheap. En iemand met dat niveau van zelfrelativering, ja, dat zijn de hele grote. Dat zijn de mensen die je niet stuk krijgt. Dat zijn de mensen die je niet van een voetstuk krijgt.
2: Ja, Parton had kanker en overleed na een kort ziekbed. Bij een grote politieactie in Limburg zijn 6 mensen opgepakt voor de handel in designerdrugs en illegale medicijnen op de website Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen. Ook zijn zakken vol pillen in beslag genomen. Designerdrugs lijken op illegale drugs, maar dan zijn ze nagemaakt in een net andere samenstelling. De politie waarschuwt voor de risico's van online gekochte pillen. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee. En daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er ook echt drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert vaker aanvallen uit op dit soort boten. Bij 68 aanvallen het afgelopen jaar zouden er ruim 200 mensen zijn omgekomen. Het is NEC niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League. En daar zijn de fans ook wel blij mee.
4: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Ja,
5: we gaan Europa in!
4: Het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
6: We kunnen wel heel verdrietig worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
0: Fijne feit.
1: Goeie spirit is dat. Het is vandaag 26 augustus, de dag dus dat de wereld rouwt om Dolly Parton. En daarom gaat het feitje vandaag over haar. In een van haar grootste hits, 9 to 5, over werken, zit zo'n typemachine geluid. Het geluid van werken op een kantoor in de jaren 70 en 80, want daar zitten we dan ongeveer. Maar dat is helemaal geen typemachine. Dolly bedacht dat ritme door haar lange kunstnagels tegen elkaar te tikken. En die acrylnagels, die werden zo een muziekinstrument.
7: So I would just look around and I would just get ideas, watching whatever was going on the set. So it was about women in the workplace, so I would just kind of do my, you know, I tumble out of bed and stumble to the kitchen, or working 9 to 5. And I would just kind of play my little fingers, go back to the hotel at night, write down the words, and or get my guitar and start singing it. But that's kind of how that all works. And then I played my nails on the real record just for fun.
1: Mooi feitje van de dag. Als je vroeger wilde dat je baas dacht dat je druk was, dan kon je gewoon met je nagels tegen elkaar tikken. Bedankt.
0: Daniel en Roelof. Zeker, met zometeen muziek van Snelle en Maan. Blijven slapen. Smash Mouth, I'm a Believer. En nu The Police. Dit is Roxette.

0: vaker. Volgende week, hè? Dan blijven we slapen op het vakantiepark.
1: Dat is ook zo.
0: RC in het Groene Bos.
1: Ja.
0: Ja, want dan is de wensweek voor KWF op NPO Radio 2. Dat is allemaal live vanuit het vakantiepark. RC in het Groene Bos in Doorn. Daar kun je ook bij zijn. Je kunt langskomen om daar alle optredens bij te wonen. Echt waanzinnige optredens staan er op de rol. Je kan alle informatie vinden op nporadio2.nl. En als je een wens wil laten uitkomen, je hebt bijvoorbeeld zelf een moeilijke tijd gehad, of je kent iemand die je echt zou willen verblijden met iets bijzonders, dan kun je ook die wens nog insturen via nporadio2.nl, om dat ergens volgende week allemaal te laten gebeuren. Zometeen moeten we het hebben over de verjaardag van Feyenoord. En dan niet

0: Because of Me. Je luistert naar de ochtendshow. Daniel Roelof zijn al op. En het is groot feest in Rotterdam. Vergeet de Koolsingel, de Markthal, de Erasmusbrug. Deze week moet je in Feyenoord zijn. De wijk in Rotterdam-Zuid bestaat 200 jaar en het wordt groots gevierd. Het kloppend hart van de wijk is natuurlijk de Kuip, het thuisstadion van voetbalclub Feyenoord. Maar er is nog veel meer te beleven. En als iemand ons kan vertellen waarom iedereen in Nederland minstens één keer in zijn leven naar Feyenoord moet, dan is het wel de meest positieve Rotterdammer die wij kennen. Vuilnisophaler Mitchell Villiers. Goedemorgen, Mitchell.
1: Taboe vrienden van de show, een hele goede morgen.
0: Een hele goede morgen. Er is ook geen tijdstip waarop we jou bellen waarop jij niet gewoon de zin in hebt, hè?
1: Oh, heerlijk zeg. Het wekkertje is alweer om 6 uur afgegaan en we zijn alweer richting, ja, Rotterdam-Zuid. Want daar is het een feestje, hoor, deze week ook.
0: Hey, jij bent ook opgegroeid in Feyenoord en je komt er nog iedere dag voor je werk, hè? Wat maakt deze wijk nou zo bijzonder?
1: Ja, dat klopt. Echt geboren en getogen in het wijkje Feyenoord. En mijn ouders die woonden er nog steeds, waar ik ben geboren. Ja, ik heb daar zo'n fantastische jeugd gehad. En de achtertuintjes die grensden eigenlijk altijd aan een speelveld. Ja. En hier hebben we eigenlijk altijd heerlijk gevoetbald. Natuurlijk met het Feyenoord tenuusje aan. Ja, en dat maakte eigenlijk saldo, huidskleur, leeftijd. Dat maakte geen bal uit. Er heerste daar zoveel saamhorigheid. Ja, ik heb daar een fantastische jeugd gehad. En ik denk dat ik daar ook een beetje positief gevormd ben.
0: En dat, nou ja, de wijk komt ook nog wel eens slecht in het nieuws. Maar ja, wat jou betreft onterecht.
1: Ja, klopt. Kijk, weet je, we hebben in heel Rotterdam 650.000 Rotterdammers. Als het er geen 700.000 zijn inmiddels. Ja, nou, dan snijd je Rotterdam door de helft. Dan heb je Zuid. Ja, dan is het een 300.000 bewoners en bezoekers. Ja, tuurlijk gebeurt er wel eens wat. Maar ik kan jullie vertellen, joh, als ik daar loop, ik voel me gewoon nog heerlijk veilig. En gewoon die aanspraak met elkaar. Ja, ik hou ervan, hoor. Heel veel culturen, 173 nationaliteiten, dames en heren.
2: Als ik daar nou kom, hè, of mensen uit Zeeland, Drenthe of Overijssel, want ja, na vandaag kan ik me voorstellen dat het storm loopt. Wat moet ik nou echt gezien hebben in de wijk? Wat zijn de highlights?
1: Ja, kijk, je hebt natuurlijk het Markthalletje, het Euromassie, de Erasmusbrug, het centrum. Maar dat kennen we allemaal. Ik geef jullie vandaag de tip van Flip. Ja, dat is eigenlijk gewoon de Afrikanenmarkt op de woensdag en de zaterdag. Mm-hmm. Daar heb je heerlijke stukjes fruit voor een paar eurotjes. En een lekker vers haringkie. En dan struin je eigenlijk tussen die kraampjes door, schoudert aan schoudert. Ja, en dan voel je echt die bruisende stad Rotterdam-Zuid.
0: Je maakt me wel echt heel enthousiast op de vroege morgen, Mitchell.
1: Hij is lekker, hè?
0: Ja, hij is wel echt lekker. Hey, even het tegenovergestelde van lekker. Want jij ziet natuurlijk ook alle vuilnis van alle Feyenoorders voorbij komen. Wat zijn nou gekke dingen die mensen weggooien daar in de wijk? Heb je wel eens echt iets heel raars gevonden?
1: Nou, in al die jaren hebben we best wel wat voorbij zien komen. En het ergste, ja, dat vond ik wel erg, hoor. Dat was een vogelkooitje naast een wijkcontainer met die vogel er nog in.
0: Ah, heb je goed thuis voor hem geregeld?
1: Ja, we hebben hier Karel Schot, hè. Dat is zo'n opvanglocatie voor vogels. Dus dat hebben we daar naartoe gebracht. En ook weer eventjes schuinkijkend met een knipoogie. Ik denk niet dat de bruid en de bruidegom er blij mee zijn. Maar we hebben ooit wel eens een trouwpak van de bruid en de bruidegom gezien, met foto's doormidden geknipt. Dus ja, ik denk dat ze wel gescheiden zijn, hoor. Hey. Maar ik lag gewoon pontificaal buiten, weet je wel. Niet eens in een vuilniszak, maar gewoon naar buiten gegooid van, joh, zoek het allemaal maar uit, we zijn er klaar mee.
0: Hey, ja, zo krijg je eigenlijk door de vuilnis toch een beetje een soort inkijkje in de levens van mensen.
1: Ja, klopt. Heel erg. Want ze gooien echt lukraak alles naar buiten. En ze kunnen ook nog wel een beetje beter recyclen, hoor. Want je ziet van alles naar buiten gegooid worden wat eigenlijk ook nog een tweede leven zou kunnen krijgen.
0: Maar noem eens wat dan.
1: Nou, ik zie bankstellen voorbij komen. Ik zie echt waanzinnige meubels waar kunst en kitsch, nou, die zijn er jaloers op. Echt waar, je kan er een heel woonkamertje van maken wat je ziet.
0: Ja, nou ja, Mitchell, wij gaan met z'n allen wat beter recyclen om op die manier jouw baan een stukje makkelijker te maken.
2: En we gaan naar de markt.
0: En we gaan naar de markt, de Afrikanenmarkt. En ga jij het nog op een bepaalde manier vieren?
1: Ja, er zijn de hele week zijn de activiteiten te doen. Dus van een workshopje, een rondleidingje door het wijkie. Je hebt het reuzenrad op de kaai. Ja, dat moet je echt bezocht hebben. 2 eurotjes, dames en heren. Kijk je zo over heel Rotterdam.
0: Moet jij niet zelf gewoon op die markt gaan staan zo langzamerhand?
1: Zo, is wel lekker, hoor. Ik heb het wel eens een keer een dag gedaan. Ja, echt heel tof.
0: Mitchell, ontzettend bedankt dat je aan de lijn wilde komen op deze vroege morgen. We kunnen je allemaal volgen op Rotterdamse Glimlach. We zijn binnenkort waarschijnlijk ook weer op de televisie. Dank je wel en maak er een mooie dag van.
1: Ja, jullie ook. En hou dat Rotterdamse, rauwige, positieve vibe. Dan gaan we door heel Nederland laten galmen. Dank jullie wel.
3: week is Wrecking Ball van Lenny Monsoon. NPO Radio 2.

0: Lenny Mansou en Wrecking Ball. Harold, die stuurt nog een audiobericht.
1: Dankjewel, Mitchell. Heel mijn dag is weer goed. Wat een positiviteit.
2: Is het een vogel?
3: Nee.
2: Is het een vliegtuig?
3: Nee.
2: Het is sowieso...
3: Carmen met de raadsel.
4: Jarige Carmen.
0: Jarige
4: kan
0: Carmen.
4: Het niet vaak genoeg zeggen.
0: Je wordt veel gefeliciteerd ook door luisteraars in de app.
5: Lieve reacties weer. Dank je wel allemaal. Echt heel hartverwarmend. Serieus, doet me echt ontzettend goed. Ik heb een raadsel voor jullie. Waar gaat dit over?
6: Komt een nieuwe spirit in het bedrijf. Dus iedereen wordt er eigenlijk blij van.
0: Oeh.
4: Hij zegt iedereen wordt er blij van, want het klinkt alsof hij een big staat te elektrocuteren.
0: Dus nee, ik hoorde er zo'n hengel in. Die, weet je wel, die... De
4: oh.
0: Snap je? Dat je de vishengel en die werp je dan uit en hoor je...
4: Oh ja.
0: Maar goed, dus hij maakt vishengels.
5: Vishengels, denk jij? Ja. Nee, geen vishengels.
4: En ook niks meer van die elektrische portstokken?
5: Geen... Nee.
4: Je moet even over nadenken.
5: Ja, ik denk, ben ik heel zoek. Nee, dat was echt niet.
2: Okay. Dit is NPO Radio 2.
5: Nou, hoort het zo, hoor.
0: Ja, nou, dan een broodje voor Carmen vandaag.
4: Dit is gebak, hoop ik.
0: Ja.
5: Ja, ik heb gebak mee. Ja, veel ook.
7: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen... voor dromers die vooruit willen.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
2: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
12: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
14: Veel mensen appen ons over het overlijden van Dolly Parton. Zometeen gaan we met z'n allen mooie herinneringen ophalen op de radio. Eerst het NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
16: Kijk, het eerste wat je moet doen, ze hebben dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet je durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Nou.
15: Zondag gooiden Feyenoord-aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur en daarbij raakten 7 mensen gewond. Het overlijden van Dolly Parton maakt wereldwijd veel los. Gisteravond werd bekend dat de Queen of Country op 80-jarige leeftijd is overleden. Correspondent Rudy Bauma vertelt hoe er in Amerika wordt gereageerd.
17: Nou, enorme schok natuurlijk, want ze is echt een icoon hier in de VS. De vlaggen bij de overheid hangen zelfs half stok in opdracht van president Trump. Dat gebeurt normaal alleen voor echt hele prominente mensen. Het is echt mega nieuws, de openingen van vrijwel alle grote nieuwszenders.
15: Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Fleur Jong heeft als eerste para-atleten verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Een mooie opdracht voor een staalbedrijf uit Limburg. Dat kan buizen lassen die aan de binnenkant helemaal strak en naadloos zijn, zonder afwijkingen. De las zit dan aan de buitenkant. En dat concept had het bedrijf ontwikkeld voor de Einstein-telescoop. En nu heeft ook het beroemde Zwitserse onderzoeksinstituut CERN zich gemeld, dat we kennen van de deeltjesversneller. Daar mochten de Limburgers een presentatie geven.
18: Vandaaruit hebben zij zelfs ons aparte opdrachten gegeven om voor hun 36 meter buis te maken, van 6 meter lang. in een diameter van 1 meter doorsnede. Nou, daar ben je heel trots op natuurlijk. Maar de trots komt vooral van de mensen. Want ook de mensen in de werkplaats hebben dingen bedacht. Er komt een nieuwe spirit in het bedrijf. Dus iedereen wordt er eigenlijk blij van.
15: Ja, het was dus lassen wat je hoorde.
2: Ik dacht, het klonk inderdaad wel een soort van elektrisch op een gegeven moment nadat Roelof dat had gezegd, maar lassen dus.
15: Yes. Het weer vandaag, zon en wolken vanochtend en later op de middag in het zuiden enkele regen- of onweersbui, maar het blijft warm, 23 tot 27 graden.
2: Dankjewel, Carmen.
15: Ster.
7: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
19: ik red me wel hoor.
7: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als hij niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
20: 30 augustus start de week tegen kanker.
21: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
22: Jij waarschijnlijk ook.
23: Iemand die je dierbaar is.
24: Of was.
20: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
24: En de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
25: Doneer op kwf.nl.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
28: Nu halen, hè? Dus niet straks.
29: Fans van voordeel.
27: Aldi.
25: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
20: Doneer op kwf.nl.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
28: nu?
27: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
28: Nu halen, hè? Dus niet straks.
29: Fans van voordeel.
27: Aldi.
30: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
31: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
32: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Daniel en Roelof zijn al op.

0: woensdag 26 augustus 2026. Daniel Roelof hier. En begin alvast met sparen, want vandaag in de Telegraaf een zeldzaam topstuk van Mondriaan gaat onder de hamer. 14 oktober gaat het gebeuren. Het gaat om het schilderij Compositie 3. Nou hebben we even uitgezocht, er zijn er meerdere van. Ja. Maar dit is die met de bekende Mondriaan-vlakken. Het is een van zijn belangrijkste werken en werd 25 jaar niet publiekelijk getoond. En daarom is die veiling extra bijzonder. Het veilinghuis verwacht dat het werk tussen de 23 en 35 miljoen euro gaat opleveren. Ja, en dat is niet eens het hoogste bedrag ooit wat voor een Mondriaan werd betaald. Compositie nummer 2 bracht eerder een recordbedrag van $51 miljoen op. Ja, hij hield er niet hele originele namen op na voor zijn composities.
1: En de eerste beelden van het nieuwe seizoen Wie is de Mol zijn er. Dus bekendgemaakt ook naar welk land dat programma gaat.
2: Welkom in Kroatië. Hier in de NPO starteditie van Wie is de Mol komt de mol weer boven grond. Met dit keer misschien wel meer invloed dan ooit.
1: Dan ooit. Misschien ook niet in Kroatië dus. Gepresenteerd door, je hoorde er even, Hila Noorzij. En deze keer met een groep onbekende Nederlanders. Dat is vaker op start dan. Het duurt nog wel even voordat het allemaal te zien is. 9 oktober gebeurt dat op NPO Start dus.
0: NPO Start. En dan een icoon is niet meer. Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Iedereen kende Dolly en, belangrijker nog, niemand had een hekel aan haar. Zij was alom geliefd. Ondanks een verdeeld Amerika hield iedereen ook daar van Dolly. Haar enorme blonde pruiken, strakke jurken en flinke laag make-up hadden een doel. Ze maakte van zichzelf een merk en ze grapte daarover ooit.
3: I need to make a lot of money because it would amaze you to know how much it costs to make a person look this cheap.
0: Ja, zij had ook zo ontzettend veel zelfspot. En met het overlijden van Dolly Parton verliest de wereld een vrouw die veel groter was dan alleen maar Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Iedereen heeft een herinnering aan deze geweldige vrouw. En daarom zaten wij te denken, jij waarschijnlijk ook. Jij hebt waarschijnlijk ook een mooie herinnering aan Dolly Parton. Zal ik aftrappen?
1: Jazeker.
0: Inmiddels alweer heel wat jaar geleden. Toen zat ik een beetje het internet af te schrijven. Ik was natuurlijk al wel bekend met de werken van Dolly Parton, maar ik was nog niet echt fan op dat punt. Ik was al redelijk jong. En in één keer kwam ik het Live and Well concert van haar tegen. Dat is volgens mij uit 2004 ongeveer. En het was een album en daar hoorde ook een concert-DVD bij. En ik vond een extreem lage kwaliteit opname van dat hele concert. En ik dacht, nou, ik klik er gewoon eens op en uiteindelijk dat hele concert uit zit te kijken. Omdat zij doet dat zo ontzettend leuk en met verhaaltjes tussendoor. En ze heeft het de hele tijd over haar moeder en haar vader, die dan ook nog eens daar in de zaal zaten. En, nou ja,
1: nam je helemaal mee.
0: Ze nam je helemaal mee en ze had dan die muzikanten bij zich. En het is waanzinnig muzikaal. Op een gegeven moment doen ze bijvoorbeeld, doet ze met haar gitaristen, haalt ze de mannen erbij, zoals ze dat zelf dan zegt. En dan gaan ze een stukje a cappella doen. Moet je even luisteren.
3: So hit us a note there, Richard.
4: Okay, here we go.
3: Pitchfork, pipe, whatever. You boys okay with that note? Well, let's go then.

0: Don't break my hair, boy.
1: Er komt er eentje, komt even tegen haar enorme kapsel aan. Don't break my hair, boy. Ik heb er heel veel moeite gedaan. Ik heb dit concert uiteindelijk ook op DVD ergens gevonden. Nu heel veel moeite om een DVD-speler nog ergens te vinden. Maar ik heb hem wel in de kast staan.
2: Mooi,
1: het Live and Well concert van Dolly Parton. En vanaf dat moment was ik ook echt fan.
2: Mooi, ja. Ja. Bij ons thuis is het is sowieso pas kerst als we Hard Candy Christmas hebben gedraaid. Dat hangt heel erg voor mij aan kerst. Aan. Ja. Een van de mooiste kerstliedjes ooit. En ik moet altijd denken aan die serie Dunja en Daisy.
1: Ja, zeker.
2: Dat was een beetje een aantal jaar.

0: De openingstune was Here You Come Again. En altijd als die scène bij Daisy thuis was, dan die moeder draaide altijd Dolly Parton. Dus dat hoorde je dan altijd, vind ik ook fantastisch. Ja, ik kan het de hele dag wel horen.
1: Heb jij ook een mooie herinnering aan Dolly Parton? En dan met name bijvoorbeeld een moment uit jouw leven wat heel erg gekleurd werd door haar muziek, of een andere bijzondere herinnering? Deel hem dan met ons. En stuur even een berichtje via NPO Luister. We zijn heel erg benieuwd jouw bijzondere herinneringen aan deze waanzinnige zangeres, actrice, moeder, noem ik het ook even.
2: Zakenvrouw. Ja, pretpark-ondernemer.
1: En wat niet al. Je herinneringen kun je met ons delen via NPO Luister.

0: Miles Smith en Niall Horan. Je hoorde Drive Safe op de dag dat bekend werd dat Dolly Parton is overleden. Hebben wij eigenlijk aan jou gevraagd wat jouw herinneringen zijn aan deze geweldige zangeres, actrice, pretpark-eigenaresse, zakenvrouw. We hadden het laatst nog over dit verhaal dat in dat pretpark Dollywood, dat daar een soort tijdcapsule versloten ligt.
1: Met een liedje erin.
0: Met een liedje erin, waarvan zij heeft gezegd, jullie mogen dat pas over zoveel jaar mogen jullie het openmaken. Ik geloof dat het over 15 of 20 jaar is of zo. En dan mogen we dus kijken welk nummer daarin zit. En het is geloof ik een nummer wat dus niemand anders dan Dolly Parton nog gehoord heeft. En misschien de producer die het gemaakt heeft. En het staat op een cd. En voor het geval we over 20 jaar geen cd-spelers meer hebben, zit er ook een cd-speler. Ligt die erbij.
2: Wat goed.
0: Dus er komt sowieso nog een keer nieuwe muziek van Dolly Parton die we nog nooit hebben gehoord. Er komen veel herinneringen binnen aan deze geweldige vrouw. Mijn moeder lag in 1992 op sterven. De radio liet I Will Always Love You horen. En dat klopt. Ik hou voor altijd van mijn moeder en ook van Dolly. Rust zacht van Greta.
1: Patricia zegt, goedemorgen. Ik kende Dolly Parton al vanaf mijn jeugd, maar ik ben haar begin jaren 90 gaan waarderen door een toenmalig vriendje. Hij had een cd van Kenny en Dolly. Kenny Rogers dan, hè? Natuurlijk. Haar stem in combinatie met die van Kenny Rogers is prachtig.
0: Ja, en even richting de telefoon. Tom, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Vertel, jouw herinnering aan deze waanzinnige Dolly Parton.
3: Ja, ik ben met mijn vrouw naar Ahoy geweest. En als je dan in Ahoy staat en je hoort Dolly opkomen en je hoort te zeggen, how you doing? Ja, dat is echt fenomenaal. Dus prachtige herinnering.
0: Ik heb ook het idee dat zij ook die verhaaltjes niet, weet je wel, je hebt van die artiesten en die vertellen in iedere stad exact hetzelfde verhaal. Maar ik heb bij Dolly ook het idee dat ze het gewoon zo uit haar mouw schudden dat je ook niet echt wist wat er komen ging qua verhaaltjes tussen de liedjes door.
3: Ja, dus precies dat. Ze maakt zo de eigen verhaal, de eigen beleving. Het is gewoon een fantastische show.
0: Ja, wat waanzinnig dat je dat nog mee hebt mogen maken, Tom.
3: Zeker.
0: En dankjewel dat je dat even met ons wilde delen. Maak er een mooie dag van.
3: Graag gedaan, jullie ook.
0: Joe, hoi hoi. Nienke, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, vertel jouw herinnering aan Dolly.
4: Ja, niet eens zozeer herinnering eigenlijk, maar voor mij is het een beetje een toonbeeld als hedendaags kindvrije vrouw.
0: Ja.
4: Dat Dolly Parton geen eigen kinderen had. En dat vind ik wel voor haar generatie was dat natuurlijk helemaal apart.
0: Ja.
4: Maar ja, dat vind ik toch wel een soort openbaring, toonbeeld van hey, het kan ook gewoon een eigen keuze zijn om het niet te willen.
0: Misschien was dat ook wel even de reden dat ze zich zo ontfermde over de kinderen van anderen. Hè? Ja. Dat ze zich heel erg inzetten voor kansarme kinderen. Kinderen uit de regio van het pretpark mochten altijd gratis daar naartoe.
1: Zeker nog, zij zei van, misschien heeft God had het niet bedoeld voor mij om kinderen te krijgen. En dat is misschien wel de reden inderdaad dat ik dit werk mag doen. Dat zei ze erover. Ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja, dus dat vind ik een mooi voorbeeld.
0: Ja, dankjewel dat je dat even met ons wilde delen. En maak er een mooie dag van.
4: Ja, jullie ook. Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Ja, en Rolf, ik zit dan toch even te kijken, want er komt ondertussen nog veel meer binnen. Maar welke plaat van Dolly gaan we dan draaien?
1: Ja,
0: zoveel keuze.
1: De keuze is reuze.
0: Ja.
1: Wat is jouw persoonlijke favoriet?
0: Oeh, ja, ik vind zo'n Islands in the Stream altijd wel leuk, maar
1: is het te vroeg voor een kerstplaat? Of zeggen wij, het is nooit te vroeg voor een kerstplaat? Ik zeg persoonlijk, het is nooit te vroeg voor een kerstplaat. Hij is zo mooi.
0: Hard candy. Ik pak hem er gewoon gelijk even bij. Ja, ik heb hem natuurlijk, hè. Paraat voor jou.
1: Uit de film.
0: Jij zegt gewoon een kerstplaat doen.
1: Ja, gemaakt voor de film The Best Little Whorehouse in Texas. Ja, ik weet niet of je dat nu nog zou kunnen maken, zoveel. Beste bordeel van Texas. Maar het is een prachtig liedje. Kerst is begonnen.

0: Dolly Parton, het prachtige Hard Candy Christmas. Ik zat nog te denken, Smoky Mountain Memories. Ook zo'n waanzinnige plaat. Mm. Waar ik zie jou een beetje zo kijken. Van,
1: ja, ja, zie ik me zeggen.
0: Moet je wat dieper... Yo, die Smoky Mountain Memory.
1: Oh ja, nu heb ik het.
0: Waanzinnige vrouw. Jij had ook nog een mooi ding, Carmen.
2: Ja, wat ik mooi aan haar vond is dat ze zoveel zelfspot had.
0: Ja.
2: Ze had bijvoorbeeld kleine voeten en toen zei ze... ja, ze zijn zo klein omdat er gewoon niks groeit in de schaduw.
0: Heel goed.
2: Ja, mooi toch.
0: Vanmiddag breekt de zon flink door en kan het benauwd aanvoelen. Temperaturen tot de 24 graden, maar een hoge luchtvochtigheid. En Wijnand Zwaan zit bij de ANWB en die weet waar het vast staat. Goedemorgen, Wijnand.
3: Ja, inderdaad, goedemorgen. Nou, eigenlijk op geen enkele plek. Op een paar plaatsen rijden het wat langzaam. Dat is meer het geval op de A58 bijvoorbeeld van Bergen op Zoom naar Breda. Tussen Sint-Willebord en Breda-West. Nu 10 minuten vertraging. We zien het ook wat langzaam rijdend verkeer op de Veluwe. Van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo door de afgesloten spitsstrook. Maar je bent niet meer dan 10 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel. Joep. En Carmen Verheul heeft het laatste nieuws.
2: Gemeenten besteden te weinig aandacht aan beweging bij kinderen van 0 tot 4 jaar, zo blijkt uit onderzoek. Het is vaak geen prioriteit of er is geen geld, terwijl het belangrijk is om kinderen zo vroeg mogelijk te laten bewegen. Volgens deze onderzoeker kunnen gemeenten meer doen.
4: Bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar de speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit, zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
2: En ook het consolidatiebureau en buurthuizen kunnen een rol spelen, maar die hebben dan wel weer steun van de gemeente nodig om iets te organiseren voor kleine kinderen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Ook niet nu justitieminister Van Weel nog eens heeft gezegd hoe gevaarlijk dat is en dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. In Amerika gaan de vlaggen een week lang half stok vanwege het overlijden van Dolly Parton. Ze was een van de eerste vrouwen die zowel zakelijk als creatief haar eigen weg koos, zegt muziekkenner Leo Blokhuis.
5: Dolly Parton was gewoon de grootste, ik bedoel de top. Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen, niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Ze was er heel vroeg bij als zelfstandig componisten in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
2: En ze heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze voor zichzelf en voor andere artiesten schreef. En ze kreeg onder meer 11 Grammy Awards, waaronder één voor haar hele oeuvre.
0: Iedere ochtend kiezen we een plaat bij een nieuwsbericht en jij kan meehelpen brainstormen. Doe dat via NPO Luister. En vandaag een plaat voor
2: de tennissers Carlos Alcaraz en Serena Williams, want zij speelden samen op de US Open in het gemengd dubbel. Hun eerste partij wonnen ze, maar ze zijn daarna in de kwartfinales uitgeschakeld. Ze vonden het heel leuk om met elkaar te kunnen spelen.
6: This is such a bonus for us to be out here and to play with Carlos is honestly so cool. So we're just out here having fun.
2: Het bijzondere toernooi in New York is net als vorig jaar een week naar voren gehaald door de organisatie om wereldtoppers te laten meedoen voordat volgende week het enkelspel begint.
0: En wat voor thema's had je aan te denken dan?
2: Nou, ik dacht misschien is het leuk om te zoeken naar leuke duo's in de muziekwereld.
0: Kijk,
2: leuke duo's. Dit was ook een leuk duo. Dus misschien,
1: Weet je waar ik meteen aan moet denken? Ken je nog wel? Patrick Duffy?
2: Ja.
1: Met Mireille Mathieu, die zangeres van 1,10 meter. En dan Together We're Strong.
2: Ja, ik weet dat ik oud geworden ben vandaag. Maar inderdaad, Roelof, jongen, dat was wat. Ja, we kunnen natuurlijk Dolly Parton doen. Ligt natuurlijk erg voor de hand. En met Kenny Rogers bijvoorbeeld. Of met Sia heeft ze ook een heel mooi duet gezongen. Ja. Here I Am. Maar Lady Gaga, Bradley Cooper.
0: Kan natuurlijk ook. Ja, denk vooral mee via NPR Luister. Ik zat nog te denken aan Eros Ramazzotti, Tina Turner.
2: Ook leuk.
0: Ja.
2: Barbra Streisand, Barry Gibb, Guilty.
1: George Michael en Aretha Franklin.
0: En Roelof. Een bijzonder duo voor deze iconische tennissers. Heb je een idee? Stuur het door via NPO Luister. Wie weet hoor je jouw duo zometeen op de radio. NPO.

0: Post Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help.
1: Een plaat voor...
0: Ja, Carlos Alcaraz en Serena Williams. Want deze tennissers spelen samen. En dat vonden ze hartstikke leuk, hoorden we net. In het NOS Journaal.
2: En dus zoeken we naar duo's in de muziekwereld.
0: Ja, en eigenlijk mag jij kiezen vandaag, Roelof.
3: Dat klopt, maar ik zag Carmen, die was als een kind in een snoepwinkel. Zat ze door de inzending.
2: Oh, wat een leuke
3: suggestie. Jij bent jarig. Ik geef hem nu aan jou. Nou, dat is mijn eerste cadeautje aan jou.
2: Hartstikke leuk.
3: En er komt goed wat binnen, hoor. Tina Turner en David Bowie zie je. Chris Stapleton.
0: Fingers en Kaandorp.
3: Ja, dat is trouwens een cover van wat ik net noemde. Patrick Duffy en Mireille Mathieu. Ja, dat is een Nederlandse versie. Bert en Ernie.
0: Chris Stapleton en Dua Lipa wordt er nog genoemd. Paul McCartney en Michael Jackson.
3: Cliff Richard en The Young Ones, maar het woord is aan Carmen.
2: Ja, ik heb hem al voorbij horen komen. Ik zag deze, ik vond het meteen zo leuk. Paul McCartney en Michael Jackson met CCC.

0: Outfield, Your Love in de ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Welkom, we hebben eens een nieuw spelletje deze week.
1: Mag ik van jou...
2: Het platenkwartet.
0: Ja, waar het erom gaat of je een platenkwartet compleet kunt maken. Roelof gaat zo uitleggen hoe het precies werkt. Eerst wil ik eventjes goedemorgen zeggen tegen Joey. Hallo Joey.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Wat gaat de dag jou vandaag brengen?
3: Ik ga de hele dag typen aan mijn afstudeerverslag.
0: En als je dan afstudeert, wat ben je dan?
3: Dan word ik werktuigbouwkundig ingenieur.
0: Zo, dat klinkt heel erg goed. Dan lijkt me dat het niet heel moeilijk is om in die categorie een baan te vinden.
3: Nou, ik ben al bezig en ik heb wat leuke dingen staan. Dus ik moet daar een keuze tussen maken.
0: Maar stel nou dat je echt je droombaan zou kunnen krijgen, wat ga je doen dan?
3: Ik zou heel graag in de Formule 1 werken.
0: Oh.
3: Dat is wel, vind ik heel vet.
0: Ik dacht echt bruggen en skyscrapers en zo, het flatgebouwen. Maar Formule 1 hebben natuurlijk ook werktuigbouwkundige ingenieurs nodig.
3: Ja, zeker. Nee, bruggen en gebouwen, dat is meer bouwkunde.
0: Ah, oké. Okay. Sorry, ik zit er niet diep genoeg in, Joey. Laten we richting de muziek, daar heb ik ook meer verstand van. We gaan jou 4 platen voorleggen. Het werkt als volgt.
4: Ja, die vier platen komen uit 1 thema, dat hebben ze gemeen. En dat thema, Joey, is vandaag... alcohol. Je moet het woord invullen dat met dat thema te maken heeft. Dat woord hebben wij weggepiept of gepiept. Nou, gerund noemen we het zelf. Heb je een fragment goed, dan win je een vinylplaat. Nou, dat krijg je voor elke plaat die je goed hebt. Krijg je dat en maak je het kwartet vol. Dan win je ook nog de plaat spelen.
3: Oké.
0: Ben je er klaar voor?
3: Yes, zeker.
0: De eerste is een makkie. Wij zoeken het woord wat met alcohol te maken heeft.
5: En niemand stoort op de vloer. Ligt een lege fles...
3: Wijn.
0: Sorry?
3: Wijn.
0: Ja.
5: Ligt een lege fles wijn.
0: Ja, natuurlijk. En daarmee is jouw eerste punt binnen. Je tweede opgave klinkt als volgt.
6: There's an old man sitting next to me. Making love to his tonic and...
3: And a gin.
0: Yeah.
6: Tonic and gin.
0: Ja. Natuurlijk, tweede punt is binnen. Ja, je bent hard onderweg om je kwartetje compleet te maken... en ook de platenspeler te scoren. Maar je hebt al 2 vinyls binnen.
3: Ja, top.
0: De derde klinkt zo.

0: Tennessee Whiskey.
1: Ja. Helemaal goed, de Tennessee Whiskey. En als laatste zoeken we deze.
0: Een cider drink.
1: Ja! En daarmee heb je het kwartet compleet gemaakt. Je wint 4 vinylplaten en je krijgt een losse platenspel.
0: Ja!
2: Joey, kenner van alcohol.
0: Ja, student, hè? Ja, ja. Hoe moet dat?
1: Dat zal er ongetwijfeld iets mee te maken hebben. Ga je het wat rustiger aandoen als je straks afgestudeerd bent?
0: Nou, dat gaan we nog even zien.
1: Ja, precies. Hey, en welke van deze 4 platen spreekt het meest tot jouw verbeelding?
0: Ik vind die Tennessee Whiskey wel leuk.
1: Nou, dan gaan we die voor je draaien en dan wensen we jou nog een hele mooie dag en veel succes met het afstuderen.
0: Dankjewel, hetzelfde.
1: Ik ga niet afstuderen, maar dat maakt niet uit.

0: onze 25-jarige kandidaat Joey. Die maakte dat kwartet compleet en koos voor deze plaat van Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. En dan...
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: Ja, hier ben ik dan weer. Waar gaat dit over?
4: Ik ga naar de meet and greet en ja, daar kijk ik echt het meest naar uit.
5: Ja, het had weer de Corné Klein Fanclubdag kunnen zijn, maar dat zal het nu niet meer zijn.
0: Ja, ik denk dat het te maken heeft met de grote Ziggo Dome concerten van Roxy Dekker.
3: Oh, Roxy Dekker, denk jij?
0: Denk ik.
3: Nee.
0: Oh,
3: jammer.
5: Er is een andere grote ster momenteel. Een nadruppeltje van de Formule 1 misschien nog?
3: Ook geen Formule 1. Nee.
0: Ik denk toch maar gewoon gebak voor Carmen.
3: Ja. Ik kom het zo brengen.
1: NPO Radio 2.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
8: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
10: Het Koninklijk Concertgebouworkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
13: Müllermilk, the moo you can't resist.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Socialdeal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed. Thanks, bo.
17: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant.
18: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
17: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
18: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
19: Hey, wat is dat?
18: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
19: Doe maar duur.
18: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
19: Greenwave.
20: Wegens gigantisch succes. Terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
21: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
22: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
23: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
22: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
23: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Bij Plus
0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Goedemorgen, het is 1 minuut over 8. Dit is Daniel en Rolof, zijn al op. Zometeen muziek van Genesis, Jesus He Knows Me. Eerst het NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het overlijden van Dolly Parton is hard aangekomen bij haar vele fans over de hele wereld. En in de muziekwereld, van Elton John tot Dionne Warwick, van Beyoncé tot Sabrina Carpenter. Ze eren de vrouw die 3000 nummers schreef en meer dan 100 miljoen platen verkocht. Dolly Parton deed ook veel voor de maatschappij. Zo gaf ze ruim 200 miljoen boeken weg aan kinderen en steunde ze de regenbooggemeenschap door dik en dun. Ze draaide haar hand ook niet om voor goede pep talk.
5: You are enough, and anyone who tells you otherwise isn't worth your time. You got this. Yes, I'm talking to you. Other people didn't always believe in me. And in those times, I had to believe in myself. Plus, nothing's better than proving people wrong.
4: Dolly Parton overleed aan kanker, ze was 80 jaar. Het Champions League-sprookje van NEC is in duigen gevallen. De doelman van de Nijmeegse ploeg kreeg al in de derde minuut een rode kaart, en dus werd het een moeilijke avond tegen Bodø Glimt. Uiteindelijk verloor NEC met 3-0 en gaat nu naar de Europa League. Deze fan bekijkt het positief.
24: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
4: Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn aangevallen van de Russische webwinkel Wildberries, 400 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Volgens Rusland werden er 16 drones ingezet, waarna een grote brand ontstond. Alle medewerkers konden het pand op tijd verlaten. Volgens Oekraïne liggen er in de magazijnen spullen die worden gebruikt in de oorlog. Ruim 2000 basisschoolkinderen uit Oost-Groningen kunnen deze hele week ervaren hoe het is om profvoetballer te zijn. Ze mogen naar FC Groningen om daar een balletje te trappen en de spelers te ontmoeten. Een verslaggever van RTV Noord ging met de kinderen mee.
25: We hebben heel veel gesport en allemaal dingen wat te maken heeft met voetbal. Partijtje, pannakooi. Ik ga naar de meet and greet en ja, daar kijk ik echt het meest naar uit om alle spelers te ontmoeten.
26: Hoe is jouw naam ook alweer? Veerle. Bedankt.
27: Als je zoveel jonge enthousiaste kinderen blij kan maken, dan is de kleine moeite.
28: Hoe oud ben je, Moos?
25: 8.
28: 8. Als je straks 18 bent, speel jij dan ook in de Euroborg?
25: Hopelijk wel.
28: Ja.
25: Ja.
4: Groot dromen, toch? Het weer. Vandaag zon en wolken vanochtend en later op de middag in het zuiden enkele regen- of onweersbui. Maar blijf warm, 23 tot 27 graden.
2: Dankjewel, Carmen. Het NOS Journaal is voorbij en de verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. Goedemorgen, Wijnand.
29: Goedemorgen, ja, zo is dat. Nou, het gaat goed op de Nederlandse wegen. Er staan een paar files, maar ze leveren doorgaans niet meer vertraging op dan 5 minuten. De meeste staan rond Amsterdam nu. Op de Veluwe heb je nu wat meer vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat komt door de afgesloten spitsstrook. Je bent daar 10 tot 15 minuten langer onder. De weg geldt ook voor de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Er rijden nu langzaam tussen Moergestel en Oorschot over 5 kilometer.
2: Dankjewel. Dat we een nieuwe bondscoach hebben en dat het geen Nederlander is, dat weet inmiddels iedereen. Maar wat is hij van plan? Dat hoor je zo.
30: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
31: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
32: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
33: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
11: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
15: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Daniel en Roelof zijn al op.

0: augustus 2026. Reizigers op Schiphol moeten ook vandaag rekening houden met vertraging, doordat beveiligers opnieuw mini-stakingen organiseren. Twee keer een kwartier gaan ze het werk neerleggen. Gisteren liep de extra wachttijd volgens Schiphol op tot maximaal 20 minuten. En er valt volgens de luchthaven nog niet te zeggen wat de impact en de exacte wachttijden voor vandaag zullen zijn.
1: En onze nieuwe bondscoach Xabi Hernandez is gepresenteerd. Gisteren hield hij zijn allereerste persconferentie. En als we mogen geloven is hij van plan aanvallend voetbal te spelen met het Nederlands elftal. Xabi wil het Nederlands publiek blij maken en hij is niet van plan met 5 verdedigers te spelen. Ja, dat is een klein sneertje natuurlijk naar zijn voorganger Ronald Koeman met zijn laffe gedoetjes. Nou, we hadden het eerder al eens over hoe je nou zijn naam uitspreekt, hè, van Xabi. Nou, nu hoorden we hem ook van hemzelf hoe we dat correct doen.
2: What is the correct pronunciation of your first and last name?
3: Xabi Hernandez.
2: Xabi, okay.
3: Yeah.
2: Sorry.
3: Xabi like chocolate.
2: Yes, okay, thank you very much.
1: Wij deden het al goed.
0: Xabi, ja, Xabi. Wij deden het dus hartstikke goed. Ik moet wel lachen dat je dan struikelt over het woord pronunciation. Ja, dat vond ik dan wel weer komisch. Goed, en dan zo vlak voor de start van het academisch jaar laten Utrechtse studenten zich van hun allerbeste kant zien. Ruim 2 jaar na het verschijnen van de banganlijsten lanceert de studentenvereniging UVSV de campagne Denk voor je doorstuurt. Hiermee willen ze waarschuwen en mensen bewust maken van de risico's van ondoordacht delen van naaktfoto's en screenshots van privégesprekken en eventueel ongepaste afbeeldingen. Dus denk wat je doorstuurt, want je kan iemands hele werkcarrière of studiecarrière zomaar om zeep helpen met een doorstuurtje. En doe dat dus ook vooral niet. Denk ook gewoon na wat je in openbare appgroepen gooit. Zometeen gaan we het hebben over Dolly Parton. Na Years and Years, King.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. Op NPO Radio 2, waar het al de hele ochtend natuurlijk gaat over het overlijden van Dolly Parton. Het raakt ons allemaal, het raakt de luisteraars ook heel erg veel in de app. Jij kwam al met jouw kerstplaat.
1: Ja, Hard Candy Christmas.
0: Ja, die hebben we gedraaid. En toen zei ik van ja, Smoky Mountain Memories moeten we een keer draaien. Ik zal nog even een keer vertellen hoe dat bij mij ging. Het was heel wat jaar geleden en ik was natuurlijk bekend met de verzamelde werken van Dolly Parton, maar ik was nog niet echt fan. En toen kwam ik op internet een concertregistratie tegen van Alive and Well. Dat is ook een album, maar daar hoort ook een concert-DVD bij. En dat stond in echt hartstikke slechte kwaliteit, stond dat op internet. En ik klikte dat aan, gewoon eens kijken wat daar gebeurt. En eigenlijk werd ik meegezogen door Dolly zo dat hele concert door. Want ze vertelt mooie verhalen en ze is daar met waanzinnige muzikanten. Alles is live, alles is heel authentiek. En toen dacht ik wil dit concert in hoge kwaliteit zien. En toen ben ik gaan jagen op zoek naar die DVD. En het is me uiteindelijk gelukt om te vinden. Ik dacht, ik bestel hem daar en ik bestel hem daar. En dan kijken we wel welke aankomt.

0: mooi hè?
1: Raakt je, hè?
0: Ja. Zie ik. Ja. Ja, vind ik wel echt heel mooi, ja. En dan met dat verhaal erbij over de vader. En die dus inderdaad dacht van, ik ga bij de Ford-fabriek werken. Want dat doet iedereen. Dan kan ik mooi geld verdienen in Detroit. En in 2 weken toch denk ik, nou, ik moet weer terug naar de Smoky Mountains. Dolly Parton hoorde hier in de ochtend. Een mooie dag vandaag. De ochtend kan bewolkt beginnen, maar vanmiddag gaat de zon zich gewoon laten zien. Het wordt alleen een beetje benauwd misschien met 24 graden op de thermometer. En dan de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen, Wijnand. Geen Wijnand? Nou, dan gaan we door met het NOS-journaal. Met Carmen Verhulp. Goedemorgen, Carmen.
2: Goedemorgen. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol. Want de beveiligers houden weer korte werkonderbrekingen. Dat doen ze 5 keer. Ze willen minder werkdruk, pauzes en ook nog eens verlof kunnen aanvragen.
3: Vorig jaar hebben we nog actie gevoerd om klimaatbeheersing en dat speelt gewoon nog steeds. Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou. De beveiligers zijn gewoon klaar met loze beloftes en ze zeggen tot hier en niet verder.
2: Bij een brand in een ziekenhuis in Pakistan zijn zeker 14 pasgeboren baby's omgekomen. De brand zou zijn uitgebroken toen er een airco ontplofte op de verloskundige afdeling. Het lijkt erop dat er maar 1 baby gered kon worden. Bij een grote politieactie in Limburg zijn 6 mensen opgepakt voor de handel in designerdrugs en illegale medicijnen op de website Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen. Er zijn zakken vol pillen in beslag genomen. Designerdrugs lijken op illegale drugs, maar dan zijn ze nagemaakt in een net andere samenstelling. Het overlijden van Dolly Parton leidt tot veel verdrietige reacties. Is ook niet zo gek, want ze liet iedereen meezingen en werkte met veel artiesten samen, van groot tot klein. En ook de Muppets gaan Dolly Parton missen, zo schrijven ze op Instagram. Ze was een graag geziene gast in hun shows.
4: Folks sometimes forget that we're just everyday people.
5: Yeah, yeah. You want to talk about it?
4: Not really.
5: You want to sing about it?
4: Well, I'd love to, Kermit, but I have a frog in my throat.
5: What?
2: Ja, Dolly Parton had echt flink wat humor en ook zelfspot, zo zei ze. It cost a lot of money to look this cheap.
0: Wijnand Zwaan, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Nou, er is nog steeds geen sprake van een ochtendspits. Op een enkele plek rijdt het wel langzaam. Vooral bij Amsterdam, daar waar de zomervakantie wel voorbij is. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer, nu 8 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Er dreigt ook wat file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Ridderkerk. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Het oponthoud is nu 5 tot 10 minuten. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, langzaam rijden en stilstaan tussen Tilburg en Oorschot over 11 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Daar moet even een spoedtransport langs. De linkerrijstrook is dicht.
0: Dankjewel, Wijnand.
1: Joep. Vrolijker zaken.
0: Ja, vrolijker zaken. Want er komen nog steeds heel veel vragen binnen voor onze Carmen Verhul. Ja. En vandaag was er iemand en ja, die vroeg zich af of jij je nog kan herinneren, Carmen. De allereerste uitzending van Daniel Roelofs zijn al op. Dat is inmiddels bijna een maand geleden.
2: Ja.
0: Daarin bespraken wij een item, een gadget waarvan jij zei, dat zou ik ook wel willen hebben.
2: Een gadget, dat zou ik ook wel willen hebben. Oh, dan moet ik even goed nadenken. Ja, kijk, op deze leeftijd is het heel moeilijk om je dingen weer te herinneren. Hè? Ja, dus ja. Ik weet het eigenlijk niet meer zo goed.
1: Carmen is jarig, hè, voor wie het nog niet gehoord had.
0: Ja. Zullen we het fragment even luisteren?
2: Ja, heel graag.
0: Dus drink voldoende, zoek de schaduw op, et cetera, et cetera.
1: Gebruik je nekventilator. Ja.
0: Ja. Heb jij een nekventilator, Carmen? Goedemorgen.
2: Nee, die heb ik niet, maar ik wilde wel een, nu ik dit hoor. Ja, nu weet ik het weer.
1: Nekventilator. Hier is je cadeautje.
2: Heb ik een nekventilator
1: van de harte namens de hele feestcommissie.
2: Dat zou echt wat zijn. Altijd al willen hebben.
1: Hier in Varen, in Pio Radio 2. Altijd al willen hebben. In Socutera, hebben we allemaal ingelegd.
2: Wat zou hierin? Oké.
1: Ja, het is...
2: Oh, maar dit is wel een high-tech, hoor.
1: Ja, dit is een premium modelletje.
2: Oh, dit is niet met zo'n finnetje gewoon. Even, nee, dat nee, je nee. Zegt, die koop je bij een bepaalde.
1: Je stijgt een beetje op, hoor, als je hem omdoet zo.
2: Oh. Krijg ik dit open?
0: Zeker op zo'n benauwde dag als vandaag.
2: Ja, ben je er heel blij mee. En wanneer moet je dit in je nek leggen?
1: Nou, niet als je het nieuws leest, want hij geeft 20 dB aan geluid.
2: Hij zit wel goed dicht, jongens. Ja. Ja. Oh ja, je hebt hem hoor.
0: Ah, neem rustig je tijd. Misschien moet hij ook nog worden opgeladen natuurlijk. Maar
2: Nee, maar dit is fantastisch. Hier, ik heb
1: is er bijna. Ja, daar gaat hij hoor.
2: Voor de mensen op de webcam. Jeetje, het lijkt wel een koptelefoon.
0: Ja, ja.
2: Hoe werkt dit?
0: Niet door elkaar halen.
2: Het lijkt wel een Satisfyer. Moet je kijken, wat een modelletje. Wacht, ik leg even de koptelefoon af. Zo. En dan moet hij zo, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
2: Wauw.
0: Moet er ergens een knopje op zitten. Er moet ergens een knopje op zitten, natuurlijk.
1: Ja, dat is...
2: Jeetje.
1: En dan een paar keer drukken, dan gaat hij harder, denk ik.
2: Nou, hier echt, ik wil niks zeggen, hoor, jongens, maar... Jeetje, maar het lijkt alsof je midden op het strand in Zandvoort staat.
0: Maar is het lekker?
2: Dit is echt zalig. Ja, maar je mag het niet proberen.
0: Daniel en Roelof. En Carmen, felicitaties. Mogen via de NPO Luister-app deze kant op, hoor. In Excess hoor je nu Need You Tonight. Goedemorgen.

0: Alex Warren, Fever Dream. Iedere dag iets wat je gehoord moet hebben.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Een heel goede plaat.
2: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Wat is het voor plaat? Echt een hele goede plaat.
0: Ja, en dat is aan jou om te bepalen of je dat ook vindt. Maar onze collega Bart Arens vindt het in ieder geval wel. Die draait hem al een paar dagen. Het is de nieuwe van Dikhout. Te veel is niet genoeg, hoor je nu in de ochtendshow.

The Script en Will I Am. Hall of Fame. Volgende week begint de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. We hebben al heel wat toffe artiesten bekendgemaakt. Maar er is meer nieuws over wat er volgende week allemaal te wachten staat. Je hoort het zo meteen.

0: You're the one that I want.
1: De rondvraag.
2: Heeft er nog iemand wat?
0: Ja, want ik zei het net al even. De KWF-week komt er dus volgende week aan. De wensweek voor KWF, waarin we veel wensen gaan laten uitkomen. Nou, als je wensen hebt, kun je die insturen via nprradio2.nl. Er is ook een waanzinnige line-up met allerlei artiesten. Die kan je natuurlijk ook vinden op de site. Hebben we al bekendgemaakt. Mm-hmm. Maar er is meer. Ja, we gaan namelijk ook in de middag dingen organiseren. 'S Avonds zijn al die grote concerten. Nou, daar kan je gewoon bij zijn. Maar 's middags worden er ook workshops en clinics en zo gegeven. Onder andere een radio-workshop van niemand minder dan the one and only Jeroen van Inkel.
2: Hey, dat is leuk.
0: Okay.
2: Ja.
0: Ja, dus daar kun je bij zijn als je een beetje wil leren radio maken. Rudolf van Veen komt een kookworkshop geven. Mm-hmm. En dan gaan we misschien ook nog wel een klein beetje bakken. Maar de echte bakworkshop wordt dan weer gegeven door meester-patissier Hidde de Brabant.
2: Dat ga ik doen, denk ik.
0: Ja, en er is ook nog een kindermiddag. Dus sleur die kleine vooral mee. Want we gaan op woensdagmiddag een kindermiddag organiseren. En daar hoef je helemaal niet voor aan te melden. Het is gewoon een kwestie van kinderen meenemen naar RCN, Het Grote Bos in Doorn. En er gaan allemaal leuke dingen op het vakantiepark gebeuren. Dus het is echt leuk om even te komen kijken. En alle uitzendingen van Radio 2 komen dus ook de hele week daar vandaan.
2: Ja.
0: Dus kom vooral ook even bij ons zwaaien en kijken.
2: Dat lijkt me heel gezellig.
0: Ja, dat is echt.
2: En jij loopt er in de middag in een mascottepark rond, toch? Dan mogen als Bollo de Beer, dan mogen ze tegen je aanduwen.
0: RCN doet niet aan Bollo de Beer.
2: Oh, jammer.
0: Oh, die mascottepark is altijd goor, joh. Ik heb één keer zo'n ding op moeten hebben.
2: Dat lijkt mij niks.

0: Sasha Bedingfield en Unwritten bij NPO Radio 2. En dan zit de ochtendshow er weer bijna op. En dat betekent dat we gaan naar the one and only, the legend, Barbra Streisand.
1: Goedendag, goedemorgen. Oh, die kon piano spelen, hoor, die dame.
0: Zo. Ja. Maar jij ook. Ben je er helemaal klaar voor, Bart?
1: Juist deze.

0: Het wordt niet makkelijker van het geneurie, hoor.
1: Oh, ja, maar ik word zo meegenomen door Bart. Ik kan niet stil zijn dan.
2: Oh. Bart, als jij zit te luisteren en je weet welke plaat dit is, dan kun je een audioberichtje opnemen voor Bart. En wie weet trap jij zo meteen de show af. Maak er wat moois van.
3: Dankjewel.
1: En wij zijn er morgen. Een Bart B-pop van deze artiesten?
4: I don't think about my life in terms of superstar. I'm just working girl. I always say, and it's the truth, that I am a workhorse that looks like a show horse.
5: Dit is NPO Radio 2. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
6: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Nu bij Dirk, honig pasta, 99 cent. Goeie prijs toch?
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
14: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: En hoe was het bij het ING servicepunt?
17: Hij is onderweg.
16: Wie?
17: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
16: Top. Koffietje, ik trakteer.
17: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
20: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
21: Sloopmelk.
20: Mona?
21: Ja, ook sloopmelk.
20: Milner?
21: Sloopmelk.
20: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
21: Sloopmelk.
19: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
0: weet niet wat jij te doen hebt tot aan de lunch, maar ik ga er even een fijn radioprogramma van maken met heerlijke muziek. Het heet Aan de Slag en het volgt zometeen op je radiootje na het nieuws van 9 uur. Gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het afscheid van Dolly Parton zal in kleine kring plaatsvinden. Dat gebeurt op verzoek van haarzelf, zo zegt de familie. Parton overleed gisteren op 80-jarige leeftijd. En bij de Country Music Hall of Fame in Nashville kwamen fans meteen samen om haar te eren.
22: I mean, she was a national treasure. I loved just her spirit and, you know, her ability to stay true to herself, but also reinvent herself. And yeah, it's very, very upsetting. I'm very sad to see her go.
3: De afgelopen jaren zijn er in Nederland zeker 12 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Redacteur Milo Hornstra bekeek rechtbankstukken en vertelt wat hij tegenkwam.
23: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
3: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermarteling dan wat er bekend is. De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de twee verwoestende aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. En die kosten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Deze week is het Pride Week in Zwolle met feesten en lezingen. Op zaterdag is er een protestmars om aandacht te vragen voor de soms moeilijke positie van de LHBTI-gemeenschap. De organisator vertelt waarom Pride ook in Zwolle nodig is.
24: Wanneer men aan Pride denkt, denkt ze toch vaak aan de bootparade in een Amsterdam of een Utrecht. Maar ja, daar leven ook gewoon hele andere mensen met hele andere gedachtes. Dus daarom denk ik dat een lokale Pride juist zo belangrijk is. Zodat je heel erg kan inspelen op wat er hier speelt.
3: Zo is er tijdens de Pride in Zwolle bijvoorbeeld ook aandacht voor religie en homoseksualiteit. Het weer, vandaag zon en wolken vanochtend en later op de middag in het zuiden een enkele regen- of onweersbui, maar het blijft warm, 23 tot 27 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen.
25: Goedemorgen Bart. Nou, tot dusver gebeurde er niet veel op de Nederlandse wegen, gelukkig maar. Maar er zijn nu wel wat aanrijdingen geweest met toch wel weer wat files. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam, 6 kilometer met bijna een half uur vertraging. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en De Meren, 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar zijn nog bergingswerkzaamheden nodig, de linkerrijstrook is dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Dordrecht en Ridderkerk 7 kilometer file met 10 minuten vertraging na een aanrijding. Maar daar zijn alle rijstroken weer vrij.
0: Dankjewel. Zomaar wat appjes die binnenkomen via de NPO Luisterapp. Dit is Brigitta.
26: Ooh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody.
0: En zo hebben wij ook Vincent. Ook die laat zich lekker gaan.
27: Oh, ik wil dansen met iemand. Ik wil de warmte voelen van iemand.
0: Gooi het meer los, Vincent.
27: Oh,
0: nog meer, nog meer, nog meer.
27: Van iemand waar ik van hou. Yeah!
0: Ja, en ik vind het ook wel leuk dat Anka gewoon speciaal onderweg naar de maan in de Space Shuttle ook een appje heeft gestuurd naar de studio.
28: Oh, what is it?
0: Bijna niet te verstaan, maar na die andere twee weten we een beetje wat ze bedoelt ongeveer. Het is Whitney Houston en die komt voorbij zo meteen.
29: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
30: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
31: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
32: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
31: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
10: Ik mag graag tuinieren.
11: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
12: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
13: Ik niet.
9: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
14: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
33: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Aan de slag.

0: Simon Lumineers met Ho Hey. Dat is verklaarbaar, want ze zeggen de hele tijd ho. En de hele tijd hey. Dus ik kwam op het idee. En als ik op een idee kom, dan moet dat er gelijk uit. De creativiteit moet ik dan gelijk omzetten aan iets, in iets hoorbaars. Ik heb de kerstversie van deze plaat gemaakt. Die ik binnenkort kan draaien over een paar maandjes. Dus de ho-ho-versie. Dus niet meer met hey erin, maar alleen... Help me verinneren dat ding draait met kerst. Wil je dat niet? App dan even ho.
1: NPO Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

In dit radioprogramma wordt handgeselecteerd. Lekkere hits stoppen er altijd in, zoals Martin Garrix en U2 net. Afgewisseld met top 2000 klassiekers zoals Dire Straits net. En ook zoeken we af en toe hier in de cd-kast op de Radio 2 Muziekzone naar zo'n lekker kreetje in de pap. Of hoe noem je dat tegenwoordig? De caramel drizzle in je frappuccino.

0: symfoniestukken, hè, dat orkest erbij. Heerlijk, dat liedje. Fantastisch geschreven. De Goo Goo Dolls, Iris naar Jennifer Lopez en Jenny from the Block. Het is 9:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer 1 kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. In het onderzoek naar de dode vrouw die zaterdagmiddag werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niks zeggen. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zegt dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. En een opvallende burgernetmelding in Sittard-Geleen gisteravond. Er is een boa constrictor gevonden en nu wordt de eigenaar gezocht. De slang kroop in de buurt van de Veeweg in Sittard en de eigenaar kan contact opnemen met de dierenambulance.
0: Is dat lange? Was het een kleintje?
1: Nee, het was een flinke.
0: Ja?
1: Ja, flinke. Ik zou hem niet in mijn tuin willen.
0: Nee, dat is wel...
1: Nee. Het weer, zon en bewolking. In het zuiden kan een regen- of onweersbui voorkomen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het wordt tussen de 23 en 26 graden.
0: Dankjewel. En dan verkeersinformatie van de ANWB. Wijnand Zwaar, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart. Nou, bijna overal rijdt het verkeer prima door vanmorgen. Toch zien we wel 2 uitzonderingen. En in die 2 uitzonderingen heb je meteen veel vertraging. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda-West en Reewijk 6 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. 3 van de 4 rijstroken zijn dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel 8 kilometer stilstaan met daar bijna 1 uur vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. De weg is daar tijdelijk dicht.
0: Dankjewel. Je komt eraan, Douwe Bob en Sera. En die zit gesandwiched tussen Will Smith, Getting Jigger With It. En van hey.

Dit is NPO Radio 2 met Douwe Bob. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Douwe Bob optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl.

0: Bigger With It op NPO Radio 2. De Beatles ga ik nu draaien.
1: Hé, hey Bartje.
0: Ja, wat?
1: Moet jij niet even een muntje gooien of zo?
0: Ja, dat hoort er wel een beetje bij. Dat doen wij echt al jaren in dit programma. Als ik iets van de Beatles draai, een kort liedje, dan gooien we altijd een muntje op. Zodat we, nou, als het kop wordt, dan draaien we nog een kort liedje van de Beatles. Het ding is alleen, ik zit net in mijn portemonnee te kijken en ik heb er helemaal geen kleingeld meer in zitten. Liedje van productie, heb jij nog een muntje? Portemonnee zit er nog
2: in.
0: Kijk in tas.
2: Nee, portemonnee heb ik niet. Maar ik heb dit kunnen we ook wel pakken.
0: Ja, wat?
2: Ik heb. Dit is een medaille van het Soester Wandelweekend van het weekend.
0: Een groot muntje.
2: Ik heb een medaille.
0: Ja, oké. Okay. En heb je duidelijke kanten ook? De voorkant is duidelijk de voorkant.
2: Ja,
0: de achterkant
2: staat het op. Soester Wandelweekend. En de achterkant is waar je de tijd zeg maar kan plakken.
0: Oh ja.
2: Dus dat is duidelijk.
0: Dus dat is de voorkant van het Soester Wandelweekend. Als ik daarop valt, dan draaien we zo meteen nog een plaat van de Beatles. Ja. Oké, dat doen we als deze af.

0: Radio 2. Ja, en traditie in dit radioprogramma, wat ik net zei, kort liedjes van de Beatles of van Elvis. Als die voorbij komen, dan gooien we een muntje op. En als het kop wordt, dan draaien we nog een liedje van die artiest. En we kwamen net op het idee, omdat we geen muntjes hebben, om daar gewoon maar een avondvierdaagse. Of wat is het?
1: Het Soester Wandelweekend medaille.
0: Ja. Die is voor jou. Maar die ga ik toch niet gooien nu naar jou?
1: Ja, gooi maar. En dan een kop of munt?
0: Muntje gooien. Ja. Kop is dus de voorkant van de medaille, voor de duidelijkheid. Valt hij erop, dan draaien we nog een plaat van de Beatles.
1: Okay.
0: Vang hem goed, hè?
1: Ja hoor.
0: Want je hebt er 3 kilometer hard je best voor gedaan.
1: En het is geworden kop.
0: Kop. Ja. We doen er nog eentje. Hoppa, nog een plaat van de Beatles. Is hij nog heel?
1: Ja.
0: Geen stukjes af. Ah, nu is

0: Tros. De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
5: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
6: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Hé, hey, wat is dat?
13: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
12: Doe maar duur.
13: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
11: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
17: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
18: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Let's grow! Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Kandidaat Niels had gisteren 14 vragen goed in het 60-secondenspel. Wil jij meespelen? Let goed op, want de selectievraag komt eraan na het nieuws van 10 uur met Carmen Veul. Carmen, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na het ongeluk aangehouden. Hij had te hard gereden. En de politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. Het overlijden van Dolly Parton komt ook hard aan bij haar Nederlandse fans. Hart van Nederland ging langs bij Country Wilma, die liedjes van Dolly Parton heeft gecoverd. Wilma vond haar prachtig.
0: Het gezicht, de uitstraling naar de mensen toe. Lief zijn voor goede doelen. Beeldschoon. Mijn god, die taille. Ja, lieve Dolly, nog één keer een kleine obade naar jou. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my
21: hand. Ja, Dolly Parton overleed gisteren, ze was 80. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen twee mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug. Hun telefoon was leeg en daarom begonnen ze om hulp te roepen. Het duurde uiteindelijk zo'n 1,5 uur voordat iemand het doorhad en de hulpdiensten belden. Na alle wandelvierdaagses deze zomer is het nu tijd voor mensen die minder mobiel zijn. In Dronten kunnen ze meedoen aan de scootmobielvierdaagse. 18 deelnemers verschenen aan de start. En onderweg kunnen ze al rijdend een praatje maken. En er werden stempels gezet.
1: Gezellig, toch?
22: Ja, geen scheve schelpenpaadjes en zo.
23: Uitkijk, hè? Oh.
24: Maar heeft u onderweg nog een beetje kunnen kletsen?
23: Jawel, we hebben gekletst naar jou, hoor.
25: En nou leer je elkaar een klein beetje kennen. En vandaag is het toevallig schitterend weer.
21: De scootmobiel vierdaags in Dronten duurt tot en met vrijdag. Het weer, zon en bewolking. In het zuiden kan een regen- of onweersbui voorkomen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het wordt tussen de 23 en 26 graden.
26: Dankjewel. Waar in Nederland is het even wat minder? Dat weet Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
27: Goedemorgen. Ja, het wordt geleidelijk aan ietsje drukker op de weg. Maar toch, veel files staan er niet. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar gebeurde een ongeluk, is voorbij Reewijk. De weg is weer vrij. De vertraging is daar nog zo'n 10 minuten. Het loopt daar ook vast op de A20 vanuit Rotterdam, tussen Moordrecht en knooppunt Gouwen. De vertraging is daar een kwartier. 10 minuten extra op de A16, Breda richting Rotterdam, bij Dordrecht. En op de A59 richting Den Bosch, tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Langzaam rijden over 7 kilometer. En daar ben je ook 10 minuten langer onderweg.
26: Dankjewel. Oké, Conti, de selectievraag voor het 60 seconden spel. Alhoewel, ik ga wat omdraaien. Het antwoord op de selectievraag is Nicole Scherzinger. Wat is de vraag? Nog één keer. Het antwoord op de selectievraag is Nicole Scherzinger. Wat is de vraag? Laat het weten via de NPO Luisterapp. En speel mee zometeen.
28: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
29: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.

0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Hey, wat is dat?
7: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
6: Doe maar duur.
7: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
17: Nu ja, hè, dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Aan de slag.

De Pussycat Dolls. En het nummer Don't Ya. Dat aangeboden is aan Paris Hilton. Die wilde dit als single uit gaan brengen. Ik vind het ook wel echt een liedje wat bij haar zou passen. Maar ze vond zelfs de beat niet vet. Vond ze niet leuk. Ze heeft hem afgekeurd. En daarna is het wel een hele grote hit geworden. In 2005 voor de Pussycat Dolls. Dus spijt? Ja, wellicht. Peter Frampton ervoor. Show It Away, de live versie. En zometeen naar New Radicals and Another. En 54 Ultra spelen wij het 60 seconden spel. Dus...

0: je verbazen. Soms kan ik die confrontatie wel aan.
1: Oké.
0: Ja.
1: En lukt het ook? Heb je ook echt het idee dat je als je die persoon een tijdje behandeld hebt, dat je echt denkt, nou, het is echt wel gelukt om van die persoon een iets mooier persoon te maken?
0: Ja, wel. Weet je, en ik doe het niet alleen. Er zijn natuurlijk meerdere hulpverleners betrokken. Maar als ik al een klein zaadje kan planten, dan heb ik mijn werk goed gedaan.
1: En dat is belangrijk, want ze moeten uiteindelijk ook voor de maatschappij in natuurlijk.
0: Zeker weten. En de maatschappij die veroordeelt ze toch. Dus ik ga dat niet doen. Dus als ik op die manier hun leven een beetje mooier kan maken en dat ze de juiste keuzes maken, dan heb ik mijn werk goed gedaan.
1: Mooi werk. En goed dat je doet. Een heleboel vragen liggen hier voor mijn neus. Ik heb er 20 gemaakt.
0: Ja.
1: En het is de bedoeling dat je er zoveel mogelijk... Oh, ik had even niks. Dat heb ik nooit tijdens het programma. Dat je alle vragen goed beantwoordt. En ik ben nu heel benieuwd hoe ver je gaat komen.
0: Nou, ik ook.
1: Huiskor staat op 14.
0: Oké. De lat ligt hoog.
1: De lat ligt hoog, maar goed. Denk daar niet al te veel over. Ga het spel lekker spelen. Ja. En we beginnen even met die bijzondere openingsvraag. Want het antwoord op de selectievraag is Nicole Scherzinger. Wat is de vraag dan?
0: Mijn vraag was, wie is een zangeres van de Pussycat Dolls?
1: Ja, heel mooi geformuleerd. En juist ook, hier is vraag nummer 2, want het was goed. In welke provincie liggen Zandvoort en IJmuiden?
0: Noord-Holland.
1: Waar staat de afkorting GFT voor?
0: GFT, groente, fruit, tuin, afval.
1: Over welke planeet zong de Nederlandse band Shocking Blue?
0: Venus.
1: Als je iemand terugpakt, dan geef je hem een koekje van...
0: Eigen deeg.
1: Wat is 39 plus 11?
0: 50.
1: Maakt de titel van de top 2000 hit van Yes af. Owner of...
0: A Lonely Heart.
1: In welke Nederlandse stad vind je een dolfinarium?
0: Harderwijk.
1: Kinderen die vragen worden...
0: overgeslagen.
1: En welke artiest zong over een paradijs bij het dashboardlampje?
0: Meatloaf.
1: Wat eet je traditioneel op een beschuitje bij een geboorte?
0: Muisjes.
1: Hoe noem je een horecaportier en een lunch met spiegelei?
0: Uitsmijter.
1: Van welke DJ zijn de hits Rainbow in the Sky en Love You More?
0: Paul Elstak.
1: En wat ligt dichter bij de Duitse grens? Zwolle of Enschede?
0: Enschede.
1: Hoeveel jaar is 2 eeuw?
0: 200 jaar.
1: En welk deel van de rails leidt een trein naar een ander spoor?
0: Wissel.
1: Ja, maar die was helaas 3 seconden buiten de tijd.
0: Oké.
1: Ja. Maar dat was toch vraag nummer 15 die je gewoon goed beantwoord toch hebt. En daar gaan mogelijk puntjes vanaf omdat je iets fout hebt geantwoord of hebt gepast. Maar die konden we niet vinden. Want je hebt gewoon alles goed geantwoord. Ja,
0: nou,
1: dat is lekker. Hè? Dat is lekker. Dus je komt op een totaal van 15 goed beantwoorde vragen.
0: Wow, woe!
1: Lekker, Debbie. Dus je staat op dit moment bovenaan.
0: Yes.
1: Lus je taart?
0: Heerlijk, altijd.
1: Ja, oké. Nou, mogelijk is hij voor jou. Maar dat is alleen zo als niemand er meer overheen gaat. Of iemand mag het even naar, maar eroverheen, dat is niet goed.
0: Nou, oké. Ja,
1: dus vrijdag spreek ik je mogelijk.
0: Ja, dat zou leuk zijn.
1: En is de aan de slag roomtaart wellicht voor jou. Debbie, een fijne dag vandaag, hè?
0: Ja, dankjewel. Voor jou ook. En een fijne uitzending.
1: The bitch is back. En dat gaat niet over Debbie. Elton John is hier.

0: en 54 Ultra. En talk to you.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Debbie uit Eindhoven, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
0: Jij gaat meespelen met het 60 seconden spel. Maar eerst kort even praten over jouw bijzondere beroep. Want jij geeft gedragstrainingen aan gedetineerden in gevangenissen.
2: Ja, onder andere, ja.
0: En dat lijkt me best wel een uitdaging. Want dat zijn niet types waar je zo even tegen zegt... foei, dat moet jij niet meer doen.
2: Nou ja, dat zal...

0: Mix is back uit 1974. Maakt het 10:30. Hier zijn ze hoor. De hoofdpunten van het nieuws.
1: Nederland krijgt een landelijk onderzoekscentrum naar long-covid en andere infectieziekten. Het geld van de overheid is bijna op. En daarom heeft de stichting long-covid nu geld vrijgemaakt voor onderzoekers van 4 ziekenhuizen. Het doel is een gerichte behandeling te vinden voor patiënten met uiteenlopende symptomen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar niemand raakte gewond. Bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Volgens de Amerikanen vervoerde de boot drugs, maar leverde daar geen bewijs voor. En de politie heeft op de A15 bij Rotterdam een snelheidsduivel opgepakt die 246 km per uur reed. Hij was ook onder invloed van alcohol en drugs. De automobilist wilde zijn auto niet aan de kant zetten, maar kwam tussen Ridderkerk en Zwijndrecht stil te staan omdat de tank leeg was. Het weer, zon en bewolking. In het zuiden kan een regen- of onweersbui voorkomen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het wordt tussen de 23 en 26 graden.
0: Dankjewel. Nou, er stond op die A15 geen file, dat weten we ook. Waar staan nu de files, Wijnand?
2: Ja, het is er maar eentje. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. En je bent er ongeveer een kwartier mee kwijt.

Dit is Dennis Wims en The Door. En die man is echt werkelijk overal op de radio wereldwijd. Zijn platen worden non-stop gedraaid. Maar er is zo'n moment dat een artiest zo'n wens heeft dat hij gewoon ergens wordt opgepakt. Dat hij ergens op de radio wordt gedraaid of op televisie. Of dat hij ineens in de winkel komt en denkt, hey, wat tof, ik hoor muziek. En ook voor hem kwam dat eerste moment. Alleen het was een plek waar hij niet zoveel aan had. Hij zat op de play van een tankstation. En hoort daar ineens, heel zachtjes aan dat speakertje in die plafondplaat. Hoorde hij dus even zijn platen voorbij komen. Hij was euforisch. Hij wilde het wel uitschreeuwen. Maar ja, dat ga je ook niet doen. Want je zit wel gewoon met je blote lineaal op dat toilet natuurlijk. Met de deur dicht, dat dan wel. Nee, nou, Noorderloos en Bloemverlot staat ervoor. En dit is Anouk.

0: 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Feels Part 2 van Somjeu. Tijdens de

Aan de slag voor Avondros op NPO Radio 2 met Sommieu en Feels Part 2. Oké, het is een beetje subjectief, maar het weer van vandaag en morgen is toch heerlijk. Het is warm, maar niet bloedheet. Zeer regelmatig een zonnetje, af en toe een klein verkoelend buitje. Oh, en zomers weer vraagt om zomers muziek op de radio. Lorca's hier, Ritmo de la Noche, samen met Coldplay.

0: Coldplay. Every teardrop is a waterfall. Ritmo Della Noche door elkaar.
1: Hey Bart, ben je weer lekker aan het mixen, jongen?
0: Ja, ja. En vooral ook om aan te geven hoe ongelooflijk die twee liedjes op elkaar lijken. Sterker nog, Chris Martin van Coldplay heeft ook wat centjes moeten overmaken, hoor. Nou, de oorspronkelijke bedenkers van dat fijne piano / synthesizer loopt. Goedemorgen, je luistert aan de slag. De lekkerste muziek van je ontbijt tot lunch. Met deze classic uit 1989 nu voor je. John Hiatt is dit. And have a little faith in me.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio, de specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
16: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
15: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
16: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
17: 30 augustus start de week tegen kanker.
18: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
19: Jij waarschijnlijk ook.
20: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
20: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
21: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
21: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
20: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
25: In de planning, dames en heren. Kings of Leon, Sex on Fire, Cool and the Gang gaat ook nog gedraaid worden met Fresh, Bente, Elvis Costello. Maar eerst luister naar het stemgeluid van Carmerville. Maar het nieuws van 11 uur.
26: Het gaat niet meer lukken om de Nederlandse gasvoorraad helemaal op peil te brengen voor de komende winter. En dat zegt de GasUnie. Er is veel te laat begonnen met het vullen, zegt economieredacteur Ruben Eg.
0: Het is een taak van energiebedrijven, commerciële energiebedrijven. Maar ja, de gasprijs is dit jaar nogal hoog door de oorlog rond de Persische Golf. En die prijs die zakt maar niet genoeg, dus ja, men wacht er dan maar toch gewoon. We hebben deze winter 115 terawattuur gas nodig. Dat is het doel. Ja, en de GasUnie zegt nu, dat halen we niet.
26: De gasopslag is nog maar nauwelijks voor de helft gevuld, maar er zijn nog geen zorgen voor tekorten in de winter. Alleen als het om een erg strenge winter gaat, dan kunnen er problemen ontstaan. In Lelystad kunnen vrouwen die net zijn bevallen sinds kort terecht in de thuiskamer. En dat is een plek waar ouders meer rust kunnen vinden dan thuis en waar ze dag en nacht professionele hulp krijgen. Deze moeder had er behoefte aan.
1: Ik ben binnen 2,5 uur zeg maar bevallen. En na 2 uurtjes mochten we dan weer naar huis. Waardoor ik zelf ook nog niet bij was gekomen van alles wat gebeurd was. En als je hier bent, heb je niets om je af te leiden. En dan kan je ook echt rusten. Echt op jezelf letten, op je kindje. En dat vond ik echt wel fijn.
26: Het gaat om een proef van een half jaar. En de thuiskamer is geen kraamhotel. Je kunt er niet bevallen. En het is ook niet bedoeld voor mensen die nog medische zorg nodig hebben. Vanwege het overlijden van Dolly Parton herhaalt de NTR vanavond de documentaire Dolly verenigt de Staten uit 2025. De film duikt in haar levensverhaal, haar jeugd in de Smoky Mountains in Tennessee en haar wereldwijde faam. De Queen of Country heeft ook heel wat andere muzikanten geïnspireerd, zoals Douwe Bob.
2: Ze zingt wonderschoon en zo waanzinnig zuiver. En dit is voor een tijd dat autotune en dat soort shit bestond, zeg maar. Zij overstijgt natuurlijk het genre country. Maar zij is misschien wel degene die dat genre groot heeft gemaakt. Ook in andere landen.
26: En een zeldzame Mondriaan gaat binnenkort onder de hamer. Het schilderij, compositie 3, is al 25 jaar niet meer in het openbaar gezien. Het komt uit 1920. Een belangrijk jaar voor Mondriaan, want toen keerde hij terug naar Parijs. Destijds het artistieke centrum van de wereld. Veilinghuis Christie's verwacht dat dit schilderij tussen de 23 en 35 miljoen euro gaat opbrengen. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden.
3: Dankjewel. Wijnand Zwaan bij de ANWB Verkeersinformatie met een verkeersupdate.
4: Ja, we zien een enkel probleem onderweg op de A2 vanuit België naar Maastricht. Daar staat het even stil bij de Koning Willem-Alexander-tunnel. 2 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De hoofdrijbaan is tijdelijk dicht. Op de A12 Arnhem-Oberhausen. Daar veroorzaken grenscontroles file vanaf Zevenaar met een kwartier vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 4 kilometer file. Daar stond even een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel stil. Maar de rijbaan is weer vrij.
3: Dankjewel. Als je heel graag wilt top 2000 shuffelen, laat het ons dan eventjes weten. App gewoon maar even het woord shuffle via de NPO Radio 2 app. Let even op je autocorrect. Dus geen snuffel, geen swaffel. Even shuffle en dan speel je mee zo.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
19: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
27: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
28: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
29: Hier, moet je opletten.
28: Chocomel?
30: Sloopmelk.
28: Mona?
30: Ja, ook sloopmelk.
28: Milner?
30: Sloopmelk.
28: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
30: Sloopmelk.
27: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
31: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Echt niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.

0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Aan de slag.

Cool in the Gang en Fresh. En het woord cool in Cool in the Gang is de bijnaam van de oprichter Robert Bell. Bedacht door vrienden in zijn jonge tienerjaren, omdat hij altijd zo rustig bleef in stresssituaties. You're so cool. En eigenlijk noemde hij de band Cool and the Flames, maar dat leek te veel op James Brown en de Famous Flames. En James Brown stond er bekend om dat hij zelden rustig bleef in stresssituaties. Dus om ruzie te voorkomen hebben ze er Cool and the Flames aangepast in Cool and the Gang. En die hoorde je zojuist voorbij komen met dat hele Friese liedje.

0: Had je deze aangezet of uitgezet, Jurgen?
1: Deze had ik aangezet, ja.
0: Deze had je aangezet, oké, ja. Goed. En Bente daarvoor, 3, 2, 1?
1: Niet mijn ding, nee.
0: En daarvoor Cool and the Gang Fresh, had je dat aangezet?
1: Niet vandaag.
0: En Kings of Leon, Sex and Fire?
1: Absoluut wel, ja.
0: Absoluut wel. Nou, dan weten we een beetje wat je leuk vindt. We gaan de Top 2000 Shuffle spelen en jij bent de hoofdrolspeler vandaag. Je bent 41 jaar, je komt uit Lichtenvoorde en houdt dus van muziek, neem ik aan.
1: Ja, ik ben 51, maar geen 10 jaar liggen.
0: Wat zei ik? Zei ik 61? 41. Oh, sorry. Big fans, wat ik zelf zeg. Ook een leeftijdsdingetje, denk ik. Jurgen, ja. Je gaat het proberen. En ik wil heel graag je eerlijke mening. Dus je hoeft het niet mooier maken dan het is. Dat heb jij net eigenlijk ook al een beetje bewezen dat je dat kan. Ben jij klaar voor je eerste fragment?
1: Jazeker,
0: komt-ie.
2: 1928.
1: Nee, die mag uit.
0: Foster the People and the Pumped Up Kicks. Is niks voor jou.
2: 693.
1: Nee, mag uit.
0: En dat weet je redelijk snel. Dus je houdt gewoon niet van dit.
1: Ja, is niet mijn ding.
0: Nee, dat rustige, dat is, daar word je agressief van. Smooth Operator gaat uit.
2: 1457.
0: Grupo Sportivo met Hey Girl is het ook niet. Nee. Nog twee.
2: 1494.
1: Ja, die mag aan.
0: Ja, en waarom deze?
1: Ja. Nou, ik heb ook een periode gehad dat ik reggae heel leuk vond. Ja. En zeker UB40, ja zeker.
0: Nou, wat goed zeg. Ja, dat we hem op mooi. Het randje gevonden hebben, want anders was het deze geworden.
2: 1188.
1: Nou, liever UB40 dus.
0: Ja, heel goed. Ja. King

0: Gaan. En ja, Jurgen was er heilig van overtuigd dat deze het moest worden. UB40 Kingston Town in de top 2000 shuffle. En dat maakt het 11:40. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Een flat in Apeldoorn wordt volgens Omroep Gelderland ontruimd, want er is mogelijk een drugslab gevonden. En daarom worden ongeveer 100 appartementen ontruimd. En er zou ook iemand zijn aangehouden. Het Amerikaanse vliegdekschip, waarvan de bemanning al ruim 257 dagen onafgebroken op zee zit, is onderweg naar een tussenstop in een Thaise haven. Dat meldt persbureau Reuters. De uitgeputte bemanning mag daar van boord en krijgt de rust voordat ze terugvaren naar de Verenigde Staten. Het lukt Nederland niet meer om de gasopslagen voor de winter te vullen tot het gewenste niveau. Het is een verantwoordelijkheid van de overheid en commerciële bedrijven, maar die kopen minder in door de hoge gasprijs. Dat levert niet meteen problemen op, maar maakt Nederland wel kwetsbaarder bij een strenge winter. Maarten van der Weijden heeft een cheque van ruim €700.000 overhandigd aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Hij bracht dat geld bijeen door een zwemtocht die hij door ziekte eerder moest staken dan gepland. De opbrengst is bedoeld voor onderzoek naar kinderkanker. Er was geen streefbedrag. Het weer nog zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. En het wordt 21 tot 26 graden.
0: Purple Disco Machine met Dopamine komt eraan na de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan.
2: Er zijn niet al te veel problemen onderweg. Een paar uitzonderingen daar gelaten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen, daar veroorzaken grenscontroles file vanaf Zevenaar. Een kwartier is de vertraging. Op de A76 van Geleen naar Aken, daar 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Kundenberg tot aan de grens. De A16 Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht, langzaam rijden over 8 kilometer. En daar ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel.

Ja, deze is al een weekje of drie niet met een breekijzer van deze playlist af te krijgen. Ik draai hem graag. Nieuwe single van de Nederlandse Aniek, Smoke, na Lenny Kravitz, die lekker aan het carpoolen was. Are You Gonna Go My Way? Op NPO Radio 2. Duran Duran.

2026 nog steeds met liefde gedraaid in de radioprogramma's deze op Radio 2. En ervoor Duran Duran en The Wild Boys. Het is 8 minuten voor 12. Ik begon dit radioprogramma met piano, zoals elke dag. En ik eindig er ook mee.

0: Petros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hey, wat is dat?
6: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
5: Doe maar duur.
6: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Ik betaal de 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
12: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
14: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst.

0: Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Zometeen natuurlijk een Dolly. Welk nummer zou je willen horen? Maar ook een Lenny en een Ella. Ook nog het nieuws van 12 uur. Dat is met Sydney Dijkers. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Annemieke. De politie in Zeeland doet vandaag onderzoek op de provinciale weg tussen Terholen en Vogelwaarde, waar begin juni een dodelijke aanrijding was. 3 kinderen en een basisschooldirecteur kwamen bij het ongeval om het leven. Ze waren onderweg naar een schoolkamp toen ze werden geschept door een auto. Deze verslaggever van Omroep Zeeland mag bij het onderzoek zijn, net als nabestaanden.
4: Ik denk dat het ook wel confronterend zal zijn, want vooraf mogen we de auto bekijken, maar dat geldt ook voor de familieleden. Die mogen ook de auto van dichtbij bekijken. Dus ik kan me voorstellen dat er best wel wat emotie vanmorgen bij zal zijn.
3: De politie gaat onderzoeken hoe hard de auto reed. De bestuurder, een man van 20, zit nog steeds vast. Nederland krijgt een landelijk onderzoekscentrum voor post-covid. Het moet ook leiden tot gerichte behandelingen. De stichting Long Covid heeft hier geld in gestopt omdat het overheidsbudget op is. En de onderzoekers die al jaren hiermee bezig zijn, anders dus moesten stoppen. Nu kunnen ze toch doorgaan, wat ook goed nieuws is voor mensen met vergelijkbare aandoeningen. In Zweden is een tweede verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de dodelijke aanval op een middelbare school daar. Het gaat om een man die afgelopen weekend al werd opgepakt bij een inval in de buurt van Stockholm. Hij zou de dader van 18 mogelijk hebben geholpen. Maar hoe, dat weten we nog niet. De man liep afgelopen vrijdag de school binnen met een zwaard. En daarbij kwam een meisje van 17 om en raakte 3 jongens gewond. En ook vandaag moeten mensen die met het vliegtuig vertrekken van Schiphol rekening houden met langere rijen. Want net als gisteren leggen beveiligers bij de veiligheidscheck het werk kort neer.
5: Het is echt zo strak weggezet dat je gewoon eigenlijk geen fatsoenlijk rustmoment kan creëren. Op een gegeven moment ook een mail richting de planning moeten sturen van ik moet nu echt mijn rust krijgen. Ik krijg 8 dagen verlof over het hele jaar tot nu toe. Dat is wel erg weinig. Ze hebben het uiteindelijk wel geregeld, maar je moet er echt zowat om smeken.
3: Vanwege die arbeidsomstandigheden staken ze dus. De stakingen zijn verspreid over de dag in totaal 5 keer. Het weer zonnig en 20 tot 25 graden vanmiddag. Morgen ook zon, maar dan broeierig warm met maximaal 29 graden. En in de avond gaat het dan flink regenen en onweren.
2: Oké, dankjewel. Je zegt het ook heel snel.
3: Ja. Nu nog even genieten.
2: Tim Schaap, files.
6: Ja, zeker. Op de A1 onder andere, Annemieke, richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderlo. 6 kilometer, 30 minuten. Komt door de werkzaamheden daar en ook door een spoedreparatie. En verder de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen 5 minuten vertraging voordat je de grens over kan.
2: Dankjewel, Tim. Er komt een boel muziek aan. Zometeen eerst Aerosmith en Sia, maar die derde...
7: 3 is voor jou.
2: Ja, die is voor jou. Dit wordt een dingetje misschien wel. Of veel makkelijker dan ik denk. La Tomatina. Dat is een feest dat gevierd wordt in Buñol in Spanje, bij Valencia. En er wordt gegooid met tomaten. Is dat zonde? Nou ja, het zijn vaak wel de overrijpen. Maar als je heel erg tegen verspilling bent, dan kan het wel een beetje naar overkomen. Maar die beelden zijn wel heel cool.
8: Ja.
2: Ja. Zou je dat wel eens willen doen?
8: Ik zou dat ontzettend graag willen doen.
2: Ik ook wel. Volgens mij doet het wel pijn. Zo'n tomaat in je kop.
8: Ja, hij kan wel hard aankomen inderdaad. Ja.
2: Nou goed, ik zoek een nummer over een tomaat. Huh? Ik ben zo benieuwd waar je dan mee komt. Het is wel een klus hoor. Maar ik denk dat het wel lukt.
8: Omdenken. Vooral
2: beetje
8: veel omdenken.
2: Associëren met tomaat. Ja.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
12: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: wakker.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
10: ik red me wel hoor.
9: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
12: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
14: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
13: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Annemiekes A-lunch

0: Dat is Sia, the greatest, over niet opgeven, doorvechten. En dat thema haalt ze wel vaker aan trouwens. Dat zit ook in Unstoppable, joh. En Bang My Head, dan heb je weer een mooi beeld. Ervoor nog Aerosmith, en die hebben het over Sex in the Lift. Ja. Bijna al hun nummers, hoor. Niet allemaal in een lift, maar goed, je snapt wat ik bedoel. Hele goedemiddag, welkom in de A-lunch op 26 augustus. Toch een bijzondere dag op meerdere vlakken, want het 26 augustus 2006 is... 26 bedoel ik. Wereldhondendag. Nou ja, honden zijn sowieso leuk. Maar er wordt vooral gedacht aan honden die zich inzetten om mensenlevens te redden en hulphonden. Nog meer dieren. Stichting Wakker Dier maakt de winnaar van... wat maken ze eigenlijk bekend, Nathan?
1: De, god weet het, liegenbeest.
0: Ja, oh ja, dat was het. In de verkiezing willen ze misleidende uitspraken over dierenwelzijn aanpakken. Ja. En dat zijn er een boel.
1: Ja, gewoon pakken yoghurt waar blije koeien op staan of zo, dat soort dingen.
0: Ja, dat is naar. Goed, stel heb ik ook nog voor je. En ja, er was ook nog iets met een tomaat. En respect voor alle mensen die iets leuks hebben verzonnen.
2: 3 is voor jou.
0: Ja, in verband met La Tomatina. In de buurt van, in de provincie Valencia, kan ik beter zeggen. Een plaat over een tomaat. Wat komt er allemaal binnen? Er wordt behoorlijk omgedacht. Er zit goed met de associaties bij de luisteraar. Desiree bijvoorbeeld, die zegt automatic for the people. Dan kan je alles pakken van R.E.M. van die plaat. Doris Day van Doe Maar, zegt Michel. Help je uit de puree. Vind ik ook leuk. Roy, die zegt, ja, het is niet over een tomaat, maar wel over La Tomatina. Lady in Red. Want als je meedoet, dan uiteindelijk. Hè. En Alexander, die komt met Last Ketchup. Heel veel mensen komen met Last Ketchup. Maar nog meer mensen zeggen, als het maar niet Last Ketchup wordt. Dus daar heb ik ook weer naar geluisterd. René en... en nog iemand die had ook een hele goede, dezelfde link eigenlijk. De SP.
1: Oké. Okay.
0: Ja, met als logo een tomaat.
1: Oh, ja.
0: Dus René zegt, rumor has it. Ja, mooi, maar mooi. En Maaike die denkt, ja, what about Bloody Mary, Lady Gaga?
1: Oh ja, zeker.
0: Tomatensap, leuk. En Esther, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Annemiek.
0: Je moet het maar net weten.
3: Ja, dat liedje van lang geleden natuurlijk. Maar ik dacht, er zit iets in die tekst over tomaten.
0: Ja.
3: Dus ik moest het wel even opzoeken wat het ook alweer was.
0: Nou, je hebt allemaal bewijs meegestuurd. Dank daarvoor, dan hoeven wij het niet meer te factchecken. Maar het gaat om Creeps, Ooh I Like It. En wat is dan de tomatenlink?
3: Ja, album heet Blue Tomato. En ze zingen daar ook over in dat liedje.
0: Nou.
3: A Giant Blue Tomato. Nou, die moet je ook niet tegen je hoofd krijgen, denk ik.
0: Nee, dat doet ook pijn. Maar zo nog trouwens een goede tip van iemand. Die zei van, ja, je moet de tomaten eerst uit het blik halen. Dat doet het minder pijn.

0: zonder licht, hè, sinds gisteravond.
1: Chosen Texas, Ella Langley. Het is de Zomerhit Award gaat naar, inderdaad, naar haar. Nou ja, lente misschien ook nog een beetje, want het nummer staat deze week voor de 19e week op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Nog één weekje en ze heeft het record van de langslopende nummer 1 hit voor een niet-kerstnummer in de geschiedenis van de lijst. Nou, denk ik dat er een ander nummer op nummer 1 gaat staan de komende week, maar je weet het nooit. Het is een leuk liedje, vind je leuk?
2: Denk jij dat er een Dolly Parton op nummer 1 komt staan?
1: Ik denk het haast. Ja. Je ziet hoe Amerika reageert, ja, dan zou je bijna denken.
2: Nou, qua sound kan het zo overgedragen worden.
1: In de UK is het wel vaak zo dat, ja, als een grote prominente artiest overlijdt, dan staat hij op 1. In Amerika weet ik het niet met al die lijsten. Nou ja, we gaan het een beetje in de gaten houden. Ga ik het over pulp hebben. Geen tomatenpulp, overigens. Vandaar dat ik hem niet genoemd heb net. Ook geen pulpmuziek. Nee, de band. Ze zijn fijn aan het toeren. Nog steeds eigenlijk. Vrijdag in Manchester. En ze komen dit

0: collega's. Oh jee, ga ik dit kunnen uitspreken? Het is een pop-up pub. Ja, met een jukebox vol met Jarvis Cocker's favoriete platen. Zo leuk, als je naar een concert gaat, ga je eerst even naar de Pulp Pop-up Pub.
1: Wauw.
0: I did it!

0: jij het nog een keer zeggen wat ze gaan doen in Manchester, Nathan?
1: De poppenpulpup.
0: Ja, of de pulpoppenpup. Ja. Ja, ik vind het wel echt ontzettend leuk bedacht. Inmiddels is het 12:30, dus Sydney is aangeschoven voor het NOS Nieuws.
2: Er is iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus. Het gaat om iemand uit de provincie Utrecht die het virus in Nederland opliep, zegt het RIVM. Mensen kunnen het West-Nijl-virus krijgen via muggen. Het RIVM benadrukt dat de kans om het virus op te lopen en er ook echt ziek van te worden nog steeds klein is. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in de coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalige PVV-kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan ook geen ruimte meer om bij te sturen. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie ontdekte die vannacht en vanwege het opruimen van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. En mensen met de boot kunnen gewoon weer door de sluizen heen van Noord-Holland. Vanwege de droogte kon dat de afgelopen weken niet. Maar de maatregel is ingetrokken vanwege de regen die is gevallen en nog moet vallen. Het weer, ja, nu nog veel zon en maximaal 25 graden. Morgen ook veel zon en warm, met later op de dag dan weer regen en onweer.
0: Dankjewel.

0: Ja, Pink, All I Know So Far. Ze plaatste een heel mooi filmpje met beelden van Dolly Parton en een ode aan haar eronder.
1: Annemiekes A-lunch.
0: Als een van de vele artiesten. Ja, Dolly is overleden, jongens. Sinds gisteravond hebben we natuurlijk heel veel al over gehoord. Veel muziek van Dolly, overal op internet mooie tributes aan de grootheid die ze was. Vanavond herhaalt de NTR de docu. Dolly verenigt de Staten van een jaar geleden. En je kunt hem ook online vinden trouwens. Veel Dolly muziek, zoals ik zei, overal. En behoorlijk wat schok ook. Wat shock. Wat dacht je van de musical 9 to 5? Die was bezig op het moment van de bekendmaking dat zij was overleden. Zo reageerde het publiek.
2: Before we begin tonight's performance of 9 to 5, we would like to take a moment to remember the remarkable Dolly Parton, who has sadly passed away today.
0: Ja, het publiek hoorde het daar ook, ja. Dat is ook wat, de hele musical om haar natuurlijk. Maar ja, wat ga je draaien? Een heel mooi oeuvre om uit te kiezen. Hilde, goedemiddag.
3: Goedemiddag Annemieke, wat fijn om jou weer te horen.
0: Oh, dankjewel. Ik vind het ook heel leuk om hier weer te zijn. Maar ja, bel je natuurlijk ook vanwege onze Dolly. Was jij fan of ben je fan van de muziek van Dolly Parton?
3: Nou, fan niet, maar het zijn toch altijd wel hele leuke liedjes om naar te luisteren. En dat is dan één zo'n liedje waar je dan vanmorgen weer langs komt. Here You Come Again. En toen zei ik van, dat vind ik nou echt een mooi nummer.
0: Ja, je kan er echt niet omheen, hè, om de muziek van Dolly Parton. Er is zoveel gemaakt, niet alleen die hits. Duik daar vooral eens in. Dat zeg ik niet tegen jou, Hilde, maar tegen de wereld. Want er zijn nog veel meer andere hele mooie. Ik ga hem draaien, Here You Come Again. Dankjewel.
3: Dankjewel, Annemieke.

0: Yeah, AC/DC. Thunderstruck, Bumpy Radio 2, de vorm Dolly Parton. Here we come again. Veel Dolly's natuurlijk op de radio vandaag. En de dagen die komen, vind ik. Dus blijf ze gewoon vrolijk aanvragen bij alle collega van NPO Radio 2. Zometeen een goed stel. Het is echt een heel goed stel. Wat ik leuk vind aan dit goede stel is dat je niet per se heel veel van muziek hoeft af te weten om er toch een ontzettende leuke link bij te verzinnen. Maar dat is allemaal zometeen naar het nieuws van 1 uur. Eerst heb ik de topsong. Lenny Monsoo, die heb hem. Hij heb hem met Wrecking Ball.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is Wrecking Ball van Lenny Monsoo. NPO Radio 2.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
3: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Zometeen gaspedalen. Ik heb nog stofzuigers in de aanbieding. En verdovende drugs. Maar eerst Sydney Dijkers met het NOS Nieuws van... Waar zitten we? 1 uur.
12: Ja, goedemiddag Annemieke. In een ziekenhuis in de provincie Utrecht is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt had dat in Nederland opgelopen. Het West-Nijl-virus komt voor in vogels en wordt overgebracht door muggen. Mensen die worden gestoken kunnen dan ziek worden. 80% van de mensen merkt er niets van, maar soms komt een patiënt te overlijden. Zoals nu dus. In Nederland ligt op dit moment nog zeker 1 andere patiënt in het ziekenhuis met een West-Nijl-infectie. De politie in Zeeland is nog bezig met een onderzoek naar het dodelijke ongeluk in juni in de buurt van Hulst. 3 scholieren en een volwassene werden op een fietspad naast de provinciale weg daar geschept door een automobilist die uit de bocht vloog. De politie wil nu weten of de berekeningen uit de eerste onderzoeken wel kloppen.
13: Het gaat nu vooral om de snelheid die we gaan meten. We gaan met verschillende snelheden over het wegvak rijden om te kijken welke snelheid het dichtst in de buurt komt of exact in de buurt is van de gemeten snelheid destijds.
12: De bestuurder van 19 werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen opgepakt. Hij had te hard gereden. Hij was die dag ook al een paar keer geflitst. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
14: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
12: Waar het bij kindermishandeling meestal gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en worden kinderen fysiek mishandeld en vaak ook opgesloten. En Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. En daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer, veel zon en maximaal 25 graden. Morgen ook veel zon en warm, met later op de dag dan regen en onweer.
11: Dankjewel Sydney. Over naar Tim Schaap, want nu wel files blijkbaar.
15: Jazeker, ja, het zijn 2 kort hoor. De A1 richting Amersfoort tussen Apeldoorn en Kootwijk. 4 kilometer en 10 minuten komt daardoor wegwerkzaamheden. En het is wat drukker voor de Benelux-tunnel, de A4. En dan komen we vanuit Den Haag. Vanaf de Keteltunnel een file van ongeveer 10 minuutjes.
11: Dankjewel Tim.
16: Dit is een goed stel hoor.
11: Nou ja, heel goed stel dus, wat ik net al zei. Ja, laat die titels en artiesten even door je hoofd swirlen. En met een beetje mazzel kom je op een link. Ook als je denkt dat die link al veel, door veel mensen wordt ingestuurd, stuur hem toch in. We hadden gisteren weer, of eergisteren weer, een prachtig voorbeeld daarvan. Iemand die dacht, ja, dat weet iedereen. Ja. En dan toch winnen.
16: Die zit waarschijnlijk nu al met een gloednieuw peper en zoutstel thuis.
11: Zeker, jongen. Ja, met zeker. Dat peper en zoutstel. Want dat kun je inderdaad winnen. Stuur het door via de NPO Luister-app. Als je een link weet tussen deze twee platen. Muzikaal mag, textueel mag. Totaal buiten de box. Belachelijk mag. Persoonlijk mag. Het gaat om Passenger met The Wrong Direction. En R.E.M. met Drive. Dat moet lukken.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
3: Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
4: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
5: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
4: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
5: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
4: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
5: Hoppa!
4: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
2: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Het Koninklijk Concertgebouworkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
3: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Annemiekes A-lunch.
4: Avrotros.

0: R.E.M. Drive en de voornog Passenger. The Wrong Direction. Wat is nou toch de link?
1: Het is een goed stel, hoor.
0: Nou ja, een goed stel is het sowieso. Dat mag duidelijk zijn. Oh, Nathan, jij bent ook druk, hè? Het is niet dat jij even een mop moet kan vertellen.
2: Ik kan hoesten.
0: Nee, laat maar. Ik los het zelf alweer op. Ja hoor. Wat voor link kun je daar nou tussen verzinnen? Nou, er wordt behoorlijk wat bedacht. Kees, die grijpt even terug naar vorig weekend. Hij zegt, doet me direct aan Max Verstappen denken. Want die reed afgelopen weekend toch echt de verkeerde kant op. Ja, dat is een ding. Dan hebben wij Jeroen. En die zegt, Passenger en R.E.M. die hebben allebei over verlies gezongen. Passenger, let her go. En R.E.M. losing my religion. Kijk, dat is weer een hele andere link. Mooi is dat. En Karin, die zegt, ja, als je passenger bent, passagier, diep in je rem slaapt, dan kun je zomaar the wrong direction driven. Ja, wat moeten we daar nog aan toevoegen?
3: Ja, dat is mooi.
0: Ja. Patrick, die zegt, 2 keer een zingende Michael. Tada! Want passenger is natuurlijk niet geboren als passenger, maar als Mike, oftewel Michael Rosenberg en Michael Stipe. Ja, 2 zangers met een bijzonder stemgeluid, zegt hij ook nog, kenmerkend, met daarom zowel liefhebbers als haters. Ja, ik vind die passenger is een ontzettend leuke man ook.
4: Ja.
0: Live optreden is echt was, moet dat zeggen inmiddels?
2: Nou, zou het niet gewoon echt optreden?
0: Ja, wel, maar niet heel vaak in de buurt of zo.
2: Nee, zo.
0: Of, ja, tenminste, ik heb een tijdje onder een steen gelegen, dus ik weet het allemaal niet meer.
2: Jij hebt hem een beetje losgelaten, begrijp
0: ik. Let him go! Nou ja, als je hem live ziet spelen, is echt fantastisch. Hij doet alles in zijn eentje.
2: Ja.
0: En dan denk je, wat doet dat kleine mannetje daar op dat grote podium? Nou, je bent gewoon gefascineerd. Maar als je hem heel veel op de radio hoort, kan je af en toe wel eens denken... Nou ja. En aan de lijn, Carina, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Wat is jouw link?
5: Nou, als je lekker op de weg rijdt met je passagier naast je en je komt erachter dat je de verkeerde kant op gaat, moet je ineens boven op de rem.
0: Bam! Helemaal goed!
5: Hoppa.
0: Ja, alle ingrediënten zitten erin, Carina. Helemaal goed. Ik ga dat peper en zoutstel naar je opsturen.

0: met zijn hamer.
1: Jawel.
0: Dat ga ik niet nog een keer uitleggen, hoor. En trouwens ook nog even een dingetje over Passenger. Nathan, we hebben het notabene zelf als link bedacht.
2: Ja.
0: En dan vergeet ik het gewoon weer. Dat hij inderdaad in maart komt met zijn optreden.
2: In AFAS.
0: Ja.
2: Ja,
0: nou, dat is toch hartstikke leuk.
3: Ja. Annemiekes A-lunch.
0: Maar daarvoor Sarah Larsson, Midnight Sun. En ja, het is een ongelooflijke, immer voortdurende triomftocht die onze Sarah Larsson heeft. Die is al 3 keer heel populair geweest. En dan weer. En dan weer een tijdje om. En dan weer bam, bam, bam. En nu is ze echt enorm. Stond ook op Pukkelpop en daar kreeg ze op het podium de slappe lach. Daar zijn beelden van en die heb ik natuurlijk ook, althans het geluid daarvan. Omdat Belgische fans elkaar optilden om een dolfijn na te doen. Het is een soort handelsmerkje van er. Nou, hoor hoe leuk zij er dat vindt. Dat is ook zo'n leuke lach ook. Ja, echt. Maar je moet even uitleggen, Nathan. Zijn de mensen in het publiek, die tillen iemand anders op.
2: Ja.
0: Met z'n tweeën of drieën, want dan lig je zo half horizontaal. En dan beeld je een dolfijn uit.
2: Ja, dat is een soort handelsmerk van haarzelf.
0: Ja.
2: Die pose doet ze op het podium.
0: Precies.
2: Maar dat hele publiek besluit dat dus allemaal tegelijk te gaan doen. En ze houdt het niet meer.
0: Nee, daar houdt ze niet meer. En ik vind het leuk, want dat moet deels natuurlijk afgesproken zijn.
2: Zeker.
0: Of mond op mond. Zo van, hé, dat we met z'n allen laten doen.
2: Mag ik nog even een land spreken ook voor haar?
0: Oh, ja.
2: Want zij begint te lachen.
0: Ja?
2: En je hoort geen andere zang.

0: Het is allemaal live.
1: Dat betekent...
0: Komt niet uit een doosje. Ja. Dammit.
1: Dat gebeurt nou best wel vaak dat je tegenwoordig iemand de mist in ziet gaan. Maar je hoort wel gewoon de zang doorgaan.
0: Dat je het concert hoort doorgaan.
1: Dus Sarah zingt gewoon alles lekker live.
0: Ook weer duidelijk. En dat dansje wat iemand dan op het podium mee mag doen.
1: Ja, Lush Live, leuk.
0: Allemaal leuk. Nou ja, trouwens, zo groot is ze. Als je op Google zoekt naar Sarah Larsson, dan vliegen er dolfijnen door het beeld. Dan ben je een hele grote, hoor. Nog zo'n vrolijkert. Ja, met één grote hit dan. Je hebt wel meer gedaan, maar toch.

0: Oh. Ook zo'n blijert, onze genies. Kindsterretje was het eerst. Maar ook als jongvolwassene groot succes. Ze doet nog van alles trouwens. Ze is ook actrice en zo. Maar ze speelt ook een actieve rol in het promoten van eerder opsporen van borstkanker. Omdat ze het zelf ook had. Ik zit hier te wachten op Tim Schaap. Tim is er helemaal niet.
1: Nee, nog niet, denk ik.
0: Nee, dat is toch ook goed nieuws?
1: Ja.
0: Het is best wel lullig als je een baan hebt dat iedereen blij is dat je er niet bent.
1: Nou, dat moment hadden we net even tegenovergesteld toen Sydney de studio binnenkwam.
0: Ja, dat is ook altijd lullig als je nieuwslezer bent in dit programma. En het is rond 1:30. Je komt vrolijk met je nieuws de studio binnen. En wij zeggen allebei, ah shit.
1: We hebben nog geen goede kop bedacht.
0: Maar voel je welkom, Sydney.
2: Je hebt nog even.
0: Met je nieuws.
2: Toch? Ja. Eerst het andere nieuws namelijk. In Nepal worden namelijk honderden toeristen vermist na een overstroming. Eén van hen is ook een Nederlander, zegt het toerismebureau daar. De overstroming werd veroorzaakt door hevige regen in het Himalaya-gebergte. Zeker 17 mensen zijn ook omgekomen. Rusland heeft bevestigd dat de directeur van de Amerikaanse CIA naar Moskou is gekomen voor gesprekken met de Russische inlichtingendienst. Gisteren gingen er al berichten rond dat de CIA-directeur er zou zijn, omdat er een Amerikaans vliegtuig was geland. Wat er is besproken is niet duidelijk. En op Schiphol is ruim 30 kilo cocaïne gevonden dat verstopt zat in een onderdeel van een graafmachine. Het materiaal kwam uit Panama. De douane ontdekte die drugs toen ze het ding door de scanner haalden.
0: Was dat precies toen ze even aan het staken waren? Dat,
2: dat waren andere beveiligers, ja.
0: I know. Ja, Oké, het weer.
2: Doorheen, inderdaad. Het weer, zon en wolken, 21 tot 26 graden. Morgen ook zon en warmer. Later op de dag dan wel regen en onweer.
0: En dan die goede kop.
3: Ja. Goede kop.
0: Wij trouwens in allerijl nog, volgens mij, ik kijk naar Nathan. Ik zie aan zijn hoofd dat hij een kop heeft bedacht.
2: Ik,
0: ja.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ik heb er ook een.
2: In Leiden is de jacht namelijk geopend op kippen die er al een tijdje rondscharrelden in de wijk. De gemeente wil ze nu echt weg hebben. Ze hebben het al meerdere keren geprobeerd. Omdat de hanen mensen daar vroeg wakker maken en de kippen ook ongedierte aantrekken. Dus ze zijn er niet zo blij mee. Nou, de meningen over het verdwijnen van de kippen zijn in de wijk wel een beetje verdeeld.
4: Wat vind jij van de kippen? Heel lekker. Op een bord.
5: Ik woon hier al meer dan 30 jaar. En altijd zijn die kippen er geweest. We hebben ze al 100 jaar, dus laat ze gewoon, weet je. En het is altijd erg leuk als ze jonkies hebben.
4: Het is natuurlijk ook wel heel gezellig.
2: Ja, die kippen die gevangen zijn, die gaan dan naar de kinderboerderij. Maar snel zal die operatie niet gaan. Ik zei het al, het is al meerdere keren geprobeerd. Elke keer als ze weggehaald worden, worden er weer nieuwe kippen gedumpt in de wijk.
0: Ja, dat is een
2: goeie, is niet duidelijk.
0: Goede anonieme actie is dat.
2: Ja.
0: Hoezo kip weg? Hier.
2: Stil protest.
0: Ja. Oh, ik verzin nu weer een kop. Maar ik ga eerst naar jou. Ja.
2: Oké. Nou, de gemeente die was wel eens de kippen bij, maar dat gaat gehaand mis.
0: Oh, jou hoor. Ja. Nathan, jij hebt er ook een?
1: Ja, ze worden bij de kinderboerderij naar binnen gekukeld.
0: Oh, dat vind ik ook mooi. Ja. Ik vind die kippenactie, die zou je eigenlijk je kip lekker puh moeten noemen. Ja. Ja. Nee, maar mijn kop is, Leien heeft de leien om de kippen.
1: Leien?
0: Ja. Mooi. Nou, mocht je een goede kop hebben, kom maar door.

0: Ook een reactie van Ilse Lange natuurlijk als het gaat om het overlijden van Dolly Parton. Zelf uit de countryhoek, enorme fan. Ze noemt er zelfs een mentor. En ze maakte samen met Frank Everblij het programma Dolly for President 2 jaar geleden. Is dat niet zo gek dat hij zich ook even liet horen? De vorige nog Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Weet je, er is iets geks met dat nummer, Nathan?
1: De Rouge, bedoel je of niet?
0: Ja, nou ja, ik hoor dat nummer altijd in de top 2000.
1: Ja?
0: Maar daar is ook wel eens midden in de nacht.
1: En dan ben je net
0: wakker? Zolang ik bij Radio 2 ben, heb ik hem elk jaar nog gehoord.
1: Wauw.
0: En één keer bijvoorbeeld, dan had ik de uitzending van 6 tot 8 ochtends. En dan reek ik naartoe.
1: Ja, en dan was
0: hoorde die gekke van het Hof mijn Roes aan het draaien. Echt, denk ik, oh, verdomme, ik heb hem weer gehoord. En toen ging ik erop letten. Grappig, hè? Ja, dat dus. Net ook een bericht van Sydney in de Kop over Leiden. Het houtkwartier, daar lopen kippen. En die lopen daar al decennia lang. Maar nu moeten ze toch echt weg vanwege klachten van de buurt. Vanwege volksgezondheid, ratten en zo. En
1: hanen
0: die 's ochtends, of bijna in de ochtend, voor je deur staan te kwaken, te kukelen. Ja, er worden wel al dieren naar de kinderboerderij gebracht, maar dan worden ze ook daarna weer aangetroffen in de buurt.
1: Ik heb een tijdje gewoond op een plek waar dus 2 hele grote hanen rondliepen. En die gingen dan...
0: Liepen, ik hoor, in verleden tijd. Mag je door?
1: Nou ja, ik woon er niet meer. Misschien lopen ze er nog steeds.
0: Okay.
1: En die kukelden mij dus wakker. Ik was toen geen ochtendmens, laat ik het netjes zeggen.
0: Ja.
1: En toen heb ik wel eens een keertje, 's ochtends vroeg om 6 uur, zag ik hem echt aankomen lopen.
0: En ik dacht, bah!
1: Maar even zo'n plekje zoeken. Altijd onder mijn raam, om zich heen kijken. Ja, dit is een goede plek. En daar trok hij dan zijn borst open, recht onder mijn raam.
0: Ja,
1: die doet het erom. Dan had ik een schoen op mijn raam gezet. En dan kon ik zo mijn schoen naar beneden laten vallen. Zo, poep, een schrokkie. En dan had ik weer een kwartiertje slaap.
0: En dan deed hij de dag erna alsnog. Ja. Nou ja, veel leuke koppen komen er binnen. Want daar vroeg ik ook om. Bart die zegt, de Leidse wijk wordt dankzij hangkippen tokkiebuurt. Even mee stoppen, jongen. Nou ja. En Tijl die zegt, bewoners hebben het op de stok met kippen.
1: Oh, mooi.
0: Ook leuk bedacht. Nou, kom maar door met je goede kop. Oh, deze kip. Een... Eels, ja.

0: Dua Lipa, die gaat nu voor het Eggie. Genoeg
1: kop.
0: Genoeg geprobeerd. Nou ja, dat geldt ook voor de goede koppen trouwens. Want het is de officiële uitleg van de goede kop. Die Sydney net, althans Sydney had een bericht in het nieuws over Leiden. Daar hebben ze in het Houtkwartier kippen rondlopen. En die lopen daar al jaren rond. Maar toch hebben heel veel buurtgenoten gezegd, buurtbewoners gezegd, van willen ze nou weg hebben. Want ja, dat trekt ongedierte aan. En die hanen onder onze ramen, daar zijn we zat. Nou, ze worden gebracht naar een kinderboerderij. Maar dan worden ze vrolijk weer teruggebracht naar de wijk. Nou ja, laatst is daar nog niet over gezegd. Hebben we een goede kop? Dat is een beetje het ding. Maxim, die zegt, sorry, dit wordt een kip zonder goede kop. Nou, dat vind ik dan weer een hele mooie. En Gabi, die zegt, niet iedereen pikt het dat die kippen weg zouden moeten. Vind ik ook mooi. Ernst, de gemeente wil kippen omleiden. Wauw, dank je Ernst.
2: Heel mooi.
0: En Hella, ja, is ook weer een hele mooie. Nog geen Leidse sleutel tot oplossing gevonden.
2: Heel mooi.
0: Het is een gepaste stilte.
2: Snap ik, ja.
0: Ja. José, of José, die zegt, ga eens weg met je cursor. Kippen zijn hier leidend voorwerp. En Damir, die zegt, nou, dit is keihard dit hoor, Damir. Ja. Kippie-pandemie. In Leidse wijk.
2: Kippie-pandemie.
0: Kippie-pandemie.
1: Kippie-pandemie.
0: Ernst-Jan, heel mooi. Leidse kippen ontzet.
2: Ja.
1: Zo.
0: En Ido, die maakte van, laat hen toch lekker blijven. En van hen naar Han. Han, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Annemieke.
0: Een hele goede kop van jou, laat maar weten.
3: Dankjewel. Kippen in Leiden moeten uitwijken. Of uitwijken.
0: Ja, precies. Uitwijken.
2: Uitwijken.
0: Dat een andere wijk gaat bevolken. Helemaal goed, ja. Han. Stuur even als je wil natuurlijk een foto van je eigen goede kop. Dan kom je hier in de Eregalerij Dier Goede Koppen, die er overigens vandaag weer staat. Dus dank daarvoor, Nathan. Morgen weer een goede kop. Tim, die gaat het zo meteen overnemen, want Paul is op vakantie. Kunnen we contact met Tim maken, denk je?
4: Hallo?
0: Oh, ja.
4: Ja, sorry, daar ben ik.
0: Heel goed, daar ben je dan.
4: Hallo.
0: Zeg, Tim.
4: Ja?
0: Ik heb een keuze.
4: Oh, A of B.
0: Ja, gisteren was je heel filijn. Ik bedoel, heel relaxed over het feit dat ik een minuut uitliep.
4: Ik was heel relaxed erover.
0: Ja.
4: Ik zei dus, dat het mijn schuld was.
0: Dat zouden we nu weer kunnen doen.
4: Uh-huh.
0: Maar dan heb je wel Queen, I Want to Break Free.
4: Prima.
0: Met meteen jouw mooie stofzuigermoment in het Tot Café. Of Gabriel Rios, Broad Daylight. Lekker zomer.
4: Goh, en dan moet ik dus kiezen, A of B.
0: Ja.
4: Goh, ik ga toch voor Queen.
0: Jij gaat voor Queen?
4: Ja.
0: Bij deze?
4: Ja.
0: En heel veel plezier zometeen.
4: Dankjewel. Komen we dan uit?
0: Nee, dan loop ik anderhalf minuut uit.
4: Ah ja, oké.
0: Oh, iets meer zelfs. Sorry.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
2: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
2: Hit it!
0: Voor die

0: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
4: Sloopmelk.
3: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
4: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X-processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Twee uur geweest. Zometeen hoor je muziek van The Rolling Stones. Jonas Blue ga ik verdraaien. Eerst de headlines en die hoor je van Sidney Dijkers. Sidney, goedemiddag.
10: Goedemiddag Tim. In Nepal wordt een Nederlander vermist na een zware overstroming, zegt het toerismebureau van het land. Ook honderden andere toeristen zijn zoek. Het water steeg daar plotseling en een enorme vloedgolf nam alles met zich mee. Hele dorpen in Nepal zijn weggevaagd. Zeker 17 mensen zijn omgekomen, maar het dodental kan nog verder oplopen. De bewoner van de woning in Apeldoorn, waar vanochtend een drugslab werd gevonden, is opgepakt. Eerder in de nacht kreeg de politie een belletje, vertelt verslaggever Onno Beukers.
11: Vannacht werd de politie gewaarschuwd dat hier overlast was van vuurwerk. Zo rond 2:30 toen is de politie hier naartoe gekomen. En toen ze bij die woning aankwamen, ja, toen vonden ze daar iets wat wel verdacht veel op een drugslab leek. Naast ook verboden vuurwerk wat werd aangetroffen.
10: Na de vondst werden zo'n 100 woningen ontruimd. Een deel van die mensen mogen inmiddels weer naar huis. De moeder van het Belgische jongetje Timeo is compleet verslagen nu het lichaam van de kleuter waarschijnlijk is gevonden. Het jongetje was al bijna 2 maanden vermist, samen met zijn vader. Ook zijn lichaam is gisteren waarschijnlijk teruggevonden. De moeder gelooft er niets van dat de vader Timeo mogelijk zelf iets heeft aangedaan. Ze denkt dat de twee door een afrekening om het leven zijn gebracht, want de vader ging namelijk volgens haar om met veel foute personen, zoals het zegt. En de schade is enorm in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray, waar eerder deze maand een grote natuurbrand woedde. De grond is helemaal zwart geblakerd en de bomen zijn ook allemaal zwart en kaal. Bijna alles is weg. Boswachter Henk mocht als eerste weer een kijkje nemen. En één ding viel hem wel extra op.
12: Ja, dit is ongelooflijk. We staan midden in het gebied. Alles om ons heen is verbrand. En dan staat hier nog een jeneverbes en wat heide. Ja, ik vind het wel een plekje voor hoop en troost, zou ik zeggen. Dus dit doet mij wel goed. Je zit ook bessen aan, die kunnen zich weer natuurlijk gaan verspreiden.
10: Een paar jeneverbessen dus. Het zal ook nog een aantal weken duren voordat het gebied ook weer toegankelijk wordt voor publiek. De boswachter verwacht dat in oktober de wandelpaden in het gebied bij Venray weer zijn hersteld.
9: Ja, jenever, oplossing voor alles.
10: En uiteindelijk het hele gebied. Ja. Het weer, veel zon, maximaal 25 graden vanmiddag. Ook vanavond droog en uiteindelijk een graad of 15. Morgen eerst veel zon en broeierig warm, maar later op de dag regen en onweer.
9: Tim Schaap van de ANWB, hoe staat het op de weg?
13: Ja, op de meeste plekken gaat het gelukkig vrij soepel. Wel een paar problemen in de regio Rotterdam. Ik begin op de A16 naar Breda toe. Daar heb je file vanaf knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer en ongeveer 20 minuten. Dan de A15 naar Gorkum vanuit Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Alblasserdam. 20 minuten door bergingswerk. Je hebt 2 reisstokken minder. En op diezelfde A15, maar dan juist richting de havenstad, file voor Hendrik Ido Ambacht. Vanaf Sliedrecht bijna 3 kwartier door een politieactie zijn 2 rijstroken afgesloten. Ster.
14: Leren mediteren. Zen.nl Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Social Deal Dierentuindeals, steek 1 en actie, bo!
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie olifant.
22: Op 30 augustus start de week tegen kanker.
23: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
24: Jij waarschijnlijk ook.
25: Iemand die je dierbaar is.
26: Of was.
25: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
26: En de beste zorg.
25: Voor wie geef jij?
27: Doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
27: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
25: Doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
30: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
31: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
30: Of,
32: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
31: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
30: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
33: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
34: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
35: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
36: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
37: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
38: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
37: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
39: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
40: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
41: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
40: Wat dan?
41: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
40: Oh, mag ik mee?
41: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
39: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
42: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

middagdip heen als een persoonlijk soortje brandstof. En straks muziek van Texas. Uiteraard ga ik de nieuwe van Fontaine C3C draaien. Die is zo goed. Marianne ga je horen. Ja, en we gaan volgende week gave dingen doen. Op een vakantiepark. Het heeft alles met KWF te maken. Hoe en wat. En wat jij daaraan hebt, hoor je zo meteen. Ken je die voetballer nog? Rooney, Rooney. Nou, was ook een band. Rooney!

0: Say What You Want. Straks draai ik de nieuwe van Fontaine's DC voor je. En volgende week dan gaan we iets bijzonders doen hier bij NPO Radio 2.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
2: Voor KWF.
0: Live vanaf het vakantiepark Het Grote Bos in Doorn. En je bent van harte welkom om te kijken naar de radioprogramma's. Te luisteren bij ons natuurlijk. Maar er zijn ook heel veel concerten die daar plaats gaan vinden. Douwe Bob zal er spelen, bijvoorbeeld Direct. Maar er is nog veel meer. Stel je nou eens voor, hè? Jeroen van Inkel. Mag ik toch wel een icoon noemen, nietwaar? Stel voor dat jij gewoon radio gaat maken met Jeroen van Inkel. Een soort workshop. Wat zou je daarvan zeggen? Dat gaat echt gebeuren. Je kunt je gewoon aanmelden op het park. Je kunt het allemaal checken via radio2.nl. Daar staat het complete programma. En dan zou je dus gewoon met Jeroen van Inkel radio kunnen gaan maken. Of hij gaat je in elk geval de kneepjes van het vak bijleren. Dus dat is mooi. Of ben je misschien een sportliefhebber. Dat je denkt van ja, ik wil echt een keer een gave sportclinic meemaken. Dat kan met FC Utrecht bijvoorbeeld. Zij zorgen daarvoor. Voetbalclinic op dinsdag. Nou, die hele week van de leuke workshops en activiteiten. Die kun je gewoon allemaal checken via radio2.nl. En ze zorgen wij ervoor dat je een geweldige week hebt. Bij de radio of gewoon ook op het park, Het Grote Bos in Doorn. De nieuwe van Fontaine's DC nu, Marianne.

0: No Mercy. Eens even kijken hoe het staat bij de ANWB. Tim Schaap die kan ons dat precies vertellen. Dag Tim.
1: Jazeker, goedemiddag Tim. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Onder andere in het noorden van het land. De A7 vanuit Groningen naar de Afsluitdijk. Bij knooppunt Heerenveen en Bermbrand. Daarom 10 minuten extra vanaf Tijnje. Verder drukt op de A15 naar Rotterdam vanuit Gorkum. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht. Ongeveer 4 kilometer en 10 minuten. En dan naar Brabant voor de A16 vanaf de Belgische grens richting Rotterdam. Vanaf Rijsbergen vielen tot aan knooppunt Zonzeel. 4 kilometer en 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Straks dan hebben we top op 14. Wat stond er in de hitlijst toen jij 14 jaar oud was? Eerst het laatste nieuws, dat hoor je van Sydney Dijkers.
2: Ja, goedemiddag Tim. Een verpleger van een woonzorgcentrum in Oorschot, die was opgepakt vanwege de dood van een bewoner daar, wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van een andere bewoner in dat zorgcentrum. Het gaat om een medewerker van 26 jaar. Hij blijft voorlopig vastzitten. Ja, 21-leider Eertmans heeft opnieuw een gesprek met minister Heijnen van Financiën gehad over de Prinsjesdagbegroting. Daar heeft het kabinet de oppositie voor nodig, want zelf hebben ze geen meerderheid. Eertmans zegt dat hij wat toenadering in de gesprekken merkt, maar dat er nog geen akkoord in zicht is. De VS heeft alle aanvragen en afspraken om een migrantenvisum te krijgen stopgezet. Ambassades krijgen nu eerst een intensieve training. Volgens de Trump-regering moeten medewerkers beter kunnen achterhalen of mensen gebruik willen maken van de sociale voorzieningen in de VS. En de Australische politie is een klopjacht geopend op dieven die honderdduizenden oesters hebben gestolen van een kwekerij ten noorden van Sydney. De eigenaar is een derde van zijn voorraad kwijt. Vooral richting kerst is dat een probleem als ze veel worden verkocht daar. De oesters zijn omgerekend zo'n €214.000 waard en de kweker denkt dat de dieven ze zelf willen proberen te verkopen aan het eind van het jaar.
0: Waar was het ergens, zei je?
2: In Sydney.
0: Oh ja. Het zien we weer graag.
2: Ja, de hele dag droog en zonnig bij graad 25. Morgen ook eerst veel zon en warm, later regen en onweer.
0: Dankjewel. Hoeveel liedjes zijn er gemaakt over het Noorderdierenpark? Nou, eentje. En die hoor je nu. Dat zingen ze toch?

0: Morissette. You learn? Klaar?
1: Goed zo.
2: Top op 14. Top op 14.
0: Ja, we gaan naar de hitlijsten van toen jij 14 jaar oud was. En dat doen we vandaag met René. René, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Tim.
0: Goedemorgen. René, je bent geboren op 2 april 1959.
3: Ja, dat is een tijdje terug.
0: Dat is een tijdje geleden. Maar je bent een jonge god, joh. 59, kan je ook schelen. En je bent... goed zo, heel goed, heel goed. En je was... je werd 14 op 2 april 1973. Hoe zag het leven van René er op 2 april 1973 uit? Kun je dan een beetje voor me schetsen?
3: Ik had een permanentje, al lang haar. Ja. En ik zat op de middelbare school. Ja. Op de MAVO. En ik was druk bezig met voetballen in Beverwijk, bij de Kennemers.
0: Oké.
3: En lekker buiten en weinig tijd voor school, zou ik het zo maar zeggen.
0: Ja, natuurlijk. Voetbal was belangrijk. Heb je die voetbalcarrière nog een beetje kunnen voortzetten in je verdere leven?
3: Ik ben tot in de jeugdopleiding geweest van de Kennemers, de junioren nog. En daarna ben ik gestopt.
0: Nou, heb je het letterlijk verder geschopt dan ik? Want ik heb de F'jes gedaan en toen vond ik het wel weer best.
3: Oh, dat was ook leuk.
0: Ja, zeker leuk.
3: Hey, we gaan naar de hitlijst. Dat was in mijn tijd nog niet.
0: Nee, dit is waar. Ja, dat klopt. Dat was een andere indeling natuurlijk. Goed,
3: maar gewoon de pupillen.
0: We pakken de top 40 erbij, de hitlijst van toen jij 14 jaar oud was. Je gaat 5 liedjes horen, korte fragmenten. Ja, aan jou de keuze welke we helemaal gaan draaien.
4: 5.
0: Heb je enig idee wie dit is?
3: Ik heb ook geen idee.
0: De Buffoons en Michael Donna. Nou, we gaan snel door naar de volgende.
4: 4.
0: In mijn tijd, zoals het dan zo heet, nog gecoverd door de Fugees. In jouw tijd, het origineel. Ja.
3: Die koppen vind ik beter.
0: Oh ja, deze is van Roberta Flack, dus het origineel.
4: 3.
0: Wat zeg je?
3: In de Kaagman.
0: Ja, precies. Earth and Fire en Maybe Tomorrow. Ja, ik mag nooit jouw kant op sturen, maar wat een fijne plaat is dit.
3: Ja, dat was ook een mooie dame.
0: Zeker wel,
3: nou,
0: zeker wel.
3: Dat was je al 14 jaar wel bekeken tot natuurlijk.
0: Nee, dat begrijp ik wel.
4: 2.
0: Zeg jij dit iets?
3: Ja, ver in een groot plaatje, hoe heet je alweer?
0: Schumann geef ik je.
3: Nou, heel weinig indruk op me gemaakt.
0: Martijn met Schumann, nee, we gaan maar weer volgen.
3: Een beetje voor de wat harde muziek, de rock en zo.
0: De rock, ja. Dit is niet echt rock, maar het neigt wel. De Osmonds.
3: Ja, dat was mijn jeugdfavoriet.
0: Ja. Echt waar? Daar bij de gaan dat dan ook worden?
3: Ja, tuurlijk.
0: Of ga je voor Earth and Fire?
3: Nee.
0: Heel goed voor jou.
3: Ik ga voor mijn jeugdfavoriet, dus die draai ik wel grijs.
0: Dan ga ik hem nog een keer helemaal grijs voor je draaien. Dankjewel voor het meedoen in elk geval. En ik wens je een hele fijne dag, René.
3: Ja, dankjewel en goede uitzending.
0: Terug naar toen jij 14 jaar oud was.

Taylor Swift, Shake It Off. Heerlijk, straks lekker in de hangmat liggen en jou het werk laten doen. Dat klinkt een beetje lullig, maar het is wel het allerleukste werk dat er is. Tenminste, dat vind ik. Gewoon muziek uitzoeken voor heel Nederland. Wat dacht je daarvan? In andere woorden, welke track wil jij horen? 10 minuten gaan we een mix maken van jongens en van meisjes. En van liedjes die jij leuk vindt. Laat het even weten met de NPO Luister. Dan gaan we dat zo meteen gewoon in elkaar vlechten. Dus jouw favoriete muziek op de radio. Het kan nu doorgegeven worden met...

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
19: Het is bijna 3 uur. Zometeen muziek van The Scene en 10 Minute Takeover. Hè. Wat zou je graag willen horen? Laat het weten met de NPO Luisterapp. Nu het laatste nieuws. Dat hoor je van Sydney Dijkers. Sydney, goedemiddag.
20: Goedemiddag Tim. Er zijn inmiddels meer dan 30 lichamen geborgen na de zware overstroming in Nepal. Maar de kans is groot dat het aantal nog verder gaat oplopen. Mensen waren niet voorbereid op die overstroming, zegt correspondent Davy Boerema.
21: Vrijwel vanuit het niets komt er een muur van water aan die ja echt alles op zijn pad lijkt te verwoesten. Mensen proberen weg te rennen, maar die zijn eigenlijk gewoon kansloos. Gebouwen langs de rivier worden meegesleept, bruggen zijn vernietigd, waterkrachtcentrales, hele infrastructuur is weggeslagen. En er zijn dus bijna 400 vermisten gemeld.
20: Het toerismebureau van Nepal zei eerder dat er ook een Nederlander wordt vermist, maar het is nog niet duidelijk of dat ook daadwerkelijk zo is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt het nog niet te kunnen bevestigen. Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt het terecht dat Feyenoord geen fans meeneemt naar de komende twee uitwedstrijden. Afgelopen weekend gooiden Feyenoord-supporters tijdens een uitwedstrijd tegen Cambuur met vuurwerk, waardoor 7 mensen gewond raakten. Bruls zei gisteren dat zolang er geen mensen daarvoor zijn opgepakt, er sowieso geen Feyenoord-supporters welkom zijn bij de wedstrijd die de club volgende week moet spelen tegen NEC in Nijmegen. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag ook in het ziekenhuis daarvoor. Het West-Nijl-virus komt voor in vogels en wordt overgebracht door muggen. Als je daardoor gestoken wordt, kan je ziek worden, maar de meeste mensen merken niks, zegt het RIVM.
22: Maar ongeveer 20% kan wel klachten ontwikkelen en 1% kan zeer ernstige klachten, neurologische klachten ontwikkelen. En dat gaat vaak om mensen met onderliggende ziekte, waardoor ze verminderde weerstand hebben.
20: Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus momenteel heeft. En in Amerika is een familiediner compleet uit de hand gelopen. Een man schoot 8 van zijn familieleden neer, onder wie zijn ouders, oma en een jongere zus en haar 4 kinderen. Daarna stak hij het huis in brand en schoot hij ook zichzelf dood. Volgens een ander familielid leefde de man als kluizenaar en was hij net door zijn ouders uit huis gezet. Het weer droog en veel zon bij maximaal 26 graden. Morgen een groot deel van de dag nog droog en zonnig bij lokaal 30 graden. Maar later veel regen en onweer.
19: Dankjewel, Cindy. Gaan we naar de AWB, daar zit Tim Schaap. Waar staat het stil?
23: Nou, op 2 plekken gelukkig maar. Onder eerste A12 richting de Duitse grenscontrole. 2 kilometer vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuutjes nu. En drukte bij Biddinghuizen op de N305 vanuit Dronten naar Almere. Voordat je de N302 op kan. Een file van 2 kilometer en 20 minuten. Dat komt door een kapotte auto.
24: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel.

0: wakker.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
9: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
10: ik red me wel hoor.
9: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
11: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
19: Nu hou hè, dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
19: Nu haal hè, dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: wil meedoen aan een wedstrijd. American Idol bijvoorbeeld. Als je dan niet wint, is het verder ook helemaal geen enkele ramp. Dat overkwam Cameron Whitcomb ook bijvoorbeeld. Deed dus mee aan American Idol. Wist niet te winnen, maar hij pakte meteen een hit met Medusa. En hij haalt dat succes gewoon lekker vast met Kingdom of Fear, de nieuwe single. Het is tijd om jouw favoriete muziek door te geven met de NPO Luister. En we gaan een mix maken met alle de goede nummers die we binnenkrijgen. Zoals dat nummer van Wout. Wout, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Tim.
0: Waar zat jij aan te denken?
1: Ik zat te denken aan Word Up van Gun.
0: Oh, ja, je had natuurlijk Cameo. Dat is dan het origineel uit de jaren 80. En Gun maakte daar een soort van alternative rock versie van, toch?
1: Ja. Even de stevige versie.
0: Ja. En hoe kwam hier in één keer op? Was het gewoon een verstandsvlaag?
1: Ik heb hem ooit eens in een verleden op de radio gehoord. En sindsdien heb ik hem in de lijst staan. Dus ja, dan kom je nog
0: voor de lang. Ja, mooi is dat. Ik leerde het kennen via, ik weet niet of je dat nog kent, de What's Up CD-serie.
1: Ik denk dat voor mijn tijd is.
0: Dankjewel. Mag ik vragen hoe oud je bent, Wout?
1: Ik kom uit 99.
0: Goed. Dit is Gun, What Up. Dankjewel. Dag. Geniet ervan.

0: Kim Wilde en You Keep Me Hanging On. Want zeg maar één, dat heb ik al heel lang niet meer gehoord. In de 10 minute takeover is het tijd voor de allerlaatste. En die komt van Paul. Paul, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat kan jij wel gebruiken, beste Paul? Vertel het mij eens.
1: Ik heb wel een beetje funk gebruiken naar zo'n dag als vandaag. Oh, een beetje druk op mijn werk.
0: Oh ja, joh, wat voor werk doe je als? Vraag maar.
1: Ik zorg voor de telefonie op mijn werk en alles wat ermee te maken heeft. Ja. Dus ja.
0: En dat was gewoon vandaag een hele drukke dag. En toen dacht jij, funk, daar heb ik zin in. Ik wil even lekker uit mijn bol. En toen dacht jij meteen aan...
1: Prince met Musicology.

Prince en Musicology. Paul Jeffrey, die is heel blij hiermee. Die zegt, oh, dat hoor je echt nooit op de radio. Dus dankjewel voor het draaien. Nu moet je Paul bedanken, want die kwam ermee. Musicology van Prince, tot zover. Deze prachtige 10-minute takeover. Kensington, sorry.

0: sorry. Straks kun je weer een waterfles winnen in de moeilijkste vraag. Eerst gaan we naar het verkeer, naar de ANWB. Daar zit Tim Schabers. Goede Tim, waar staat het stil?
1: Ja, zeker. Helaas op een paar plekken. Onder meer door een bermbrand in beide richtingen bij Woerden. Je hebt minder rijstroken. Allereerst op de A12 richting Utrecht. Daar zijn twee rijstroken dicht en is de vertraging een half uur. De andere kant op, richting Den Haag, een file van 20 minuten vanaf afrit Nieuwegein. Komt daarom dat er maar één rijstrook dicht is. Verder de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Del. 6 kilometer, ongeveer een kwartier vertraging. En tenslotte nog de N247. Amsterdam-Hoorn tussen Het Schouw en Volendam. 5 kilometer, 20 minuten bumper aan bumper.
0: Heb je nu nog even tijd voor een ijsje te halen of zo? Of,
1: Of een kruiswoordpuzzeltje.
0: Ook leuk. Tijd voor de headlines, Joy van City Dekkers.
2: Goedemiddag Tim. Nepal zegt dat er zeker 380 toeristen worden vermist na de grote overstroming in het land. De grootte van de ramp wordt door Nepal omschreven als onvoorstelbaar. Hele dorpen zijn weggevaagd daar. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van een meisje van 15 dat in die instelling verbleef. De een krijgt 4 jaar en 9 maanden cel voor verkrachting, de ander 6 maanden voor aanranding. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Lisa Westerveld. Die wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten genomen, erkent ze tijdens de corona-enquêtecommissie. Maar dat de wet lang bleef gelden, was volgens haar niet goed. En nog altijd stromen de eerbetuigingen aan Dolly Parton binnen. Het Britse Koningshuis heeft nu ook een video online gezet waarin de militaire band voor Buckingham Palace een klassieker van Dolly Parton speelt. Kijk of jij het weet.
0: Ah, 9 to 5. Ja, dat kennen ze dan niet in het Koningshuis. Maar hallo, leuk.
2: Ja, het Britse Koningshuis en het leger roemen vooral ook de gratis boeken die Dolly Parton via haar Imagination Library naar miljoenen kinderen stuurde.
0: Mooi is dat.
2: Het weer de hele dag droog. Vanavond een graad of 15 uiteindelijk. Morgen ook eerst veel zon en warm. Later wel regen en onweer.
0: Dankjewel. Cyril met Stumbling In hoor je zometeen na deze van Robert Palmer, Johnny and Mary.

0: Tambelin in. Stel je nou eens voor, hè, een waterfles van Paul, van Avrotros.
1: De moeilijkste vraag.
0: Kun je gewoon winnen? Heel simpel door even een moeilijke vraag op te lossen. Antwoord in te sturen met de NPO Luisterapp. Dan gaan we je bellen in de show en dan stellen we nog één vraag. Die is hartstikke makkelijk. En dan heb je die waterfles gewoon binnengehaald. Let op, je komt ie. In het nummer Spice Up Your Life van de Spice Girls komen verschillende soorten dansstijlen voorbij in de tekst. Noem er eentje. Als je echt heel cool bent, mag je er ook wel twee noemen. Nou, ik weet er wel drie. Mag ook. Maar eentje is voldoende. Laat even weten met de NPO Luisteren. Welke dansstijlen komen er voor? Dansstijl komt er voor in het nummer Spice Up Your Life van Spice Girls.

0: potverdorie. Melissa zegt ja, lekker. En ik zal je eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik hem hoorde, dacht ik van ja, leuk, nothing but these, leuk. Maar nu denk ik, ja.
1: De moeilijkste vraag.
0: Moest gewoon even gooien als kool. Baby Cool hoorde je Evelien. Die hoor je trouwens straks bij Ruud. Goed, we gaan snel naar de moeilijkste vraag. Stefan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Jij hebt iets met de Spice Girls, vertel.
2: Jazeker, dat was mijn eerste concert ooit waar ik heen ging.
0: Oh, wat vet. Hoe oud was je?
2: Ik was 11 jaar.
0: En waar was het concert? Weet je dat nog?
2: Het was in de Gelderdome. Ah, ja, ik zat helemaal aan de achterkant en we hadden een verrekijker mee. En dan konden we goed kijken.
0: Vet, zeg. Of verrekijker nog niet. Oh, wat goed, zeg. In de nummer Spice Up Your Life van de Spice Girls komen verschillende soorten dansstijlen voorbij. Noem er eentje.
2: De salsa en bijvoorbeeld de moonwalk.
0: En de moonwalk, hartstikke goed. Dan ga ik nog even een makkelijke vraag stellen. Die is voor jou echt heel erg simpel, denk ik. Als fan zijnde. Posh Spice trouwde met David Beckham. Wat is de voornaam van Posh Spice?
2: Victoria.
0: Ja, had je al meteen heel goed gefeliciteerd. Jij wint ook nog eens een keer de waterfles van NPO Radio 2, Paul. Ik wens je daar veel plezier mee. En ik ga hem nog even draaien voor je. Spice Girl, Spice Up Your Life. Draai je het eigenlijk nog wel eens?
2: Heel soms. Ik word er wel gelukkig van.
0: Ja, dat snap ik. We gaan terug naar toen jij 11 was en je daar met een verrekijker helemaal achteraan zat. Wie was je favoriet trouwens, even?
2: Dat was Jerry.
0: Wij snappen elkaar.
2: Heel goed.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Hey, wat is dat?
13: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
12: Doe maar duur.
13: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
14: Wat een grote zaal. Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil opa, het begint.
15: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
16: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
14: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
17: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, €1,89.
18: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
19: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
23: Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: En zo werd het 4 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers.
1: Goedemiddag Ruud. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van een andere bewoner, zegt het Openbaar Ministerie.
2: De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 hoogbejaarde mannen. Die mannen die woonden in het woonzorgcentrum en daar was de verdachte werkzaam.
1: De 26-jarige verpleger werd afgelopen zondagochtend opgepakt nadat een van die bewoners van het zorgcentrum om het leven was gekomen. De verpleger blijft voorlopig 2 weken vastzitten. Het is nog niet duidelijk wat de grote overstroming in Nepal heeft veroorzaakt. Een gigantische stroom water verwoestte hele dorpen daar. Tientallen mensen zijn omgekomen en honderden worden nog vermist. Wetenschappers denken nu dat door een aardbeving in één keer veel water uit een gletsjermeer naar beneden kwam. Alle bewoners van de ontruimde flats in Apeldoorn kunnen weer terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit naar de vondst van een drugslab. Er moesten chemicaliën, vuurwerk en wapens uit een van die woningen gehaald worden. En Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag. Toen raakten Cambuur-fans gewond nadat vuurwerk van Feyenoord-supporters in hun vak werd gegooid. Feyenoord is nog op zoek naar de daders daarvan, zegt verslaggever Guido van Gorp.
3: Er zijn camerabeelden opgevraagd en de club die meldt ook dat het onderzoek in volle gang is. En ze verwachten binnen enkele dagen erover meer informatie te kunnen geven. Ze denken dat ze zeker tot vrijdag nodig hebben om meer informatie daarover te kunnen delen.
1: Ja, er komen nu geen uitsupporters mee bij de wedstrijden tegen NEC en PEC. Het weer vanavond droog, met de komende uren ook nog veel zon. Vannacht is het uiteindelijk een graad of 15. Morgen eerst wat wolken, later wel meer zon. En dan iets warmer dan vandaag met maximaal 30 graden. En 's avonds dan veel regen en onweer.
0: Dankjewel, Sydney. Dat geluid op de achtergrond is een van een lompe collega van mij die een koffieautomaat van 800 euro probeert te slopen. Nou. Bij de ANWB zit Tim Schaap. Tim, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag Ruud. Hallo. Het is al vroeg druk onderweg. We zitten al tegen de 300 kilometer aan. Wat opvalt is onder meer een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 richting Utrecht vanaf de Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord. 5 kilometer, nu nog 10 minuten. Kan nog eens op gaan lopen. Dan de A2 Utrecht en Bos. Opvallend druk tussen Everdingen en Waardenburg. 13 kilometer, 30 minuten. Dan op de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht nog file tussen Houten en Harmelen. 12 kilometer en een kwartier. Eerder was er 1 rijstrook dicht rond Bernbrand. De weg is daar nu weer vrij. En een ongeluk bij knooppunt Bankhof hoeft tenslotte op de A50 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Valburg een half uur vertraging.
0: Duncan, lompe lul. Je hebt dat
5: dekseltje zit in het water. Is
0: ja, en dan ga je gewoon hier op je luie reet zitten. En
5: maar dat krijg ik nu toch ook?
0: Hoezo? Dat komt toch op een gegeven moment gaat die koffie toch...
5: Dat doe je toch lekker zelf?
6: Dat als je wacht tot het water eruit is, kan je het heel makkelijk uitkrijgen.
0: Fucking gents hier.
7: Zometeen bij de Wild in de Middag.

0: Libre Fiverken, punte neo.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
1: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
4: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo!
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie olifant!
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu
14: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Inmiddels alles loopt, zeg hier. Ik heb zelf water gehaald. Het luie zwijn had ook nog warm water in gedaan. Nu is hij grote bek natuurlijk, maar het is eind augustus. Dat betekent september, oktober. Over 8 weken is weer een eindejaarsgesprek. Dus,
1: Hij heeft zijn laatste, denk ik.
0: Nee, we houden hem expres een jaar nog. Dat kan een jaar lang aan pesten. Dus.
1: Oh ja.
0: Dat was Fleetwood Mac Everywhere. En even voor alle duidelijkheid. Je kunt nog kaarten kopen. Kaarten voor Emily de Wild. Zij gaat namelijk het theater in met Fleetwood Mac. Nou, niet met, maar over Fleetwood Mac. Zij gaan het album dus duiden. En dan gaat ze mee in Nederland toeren. Zegt heel leuk.
2: Krijgen wij niet gewoon kaarten van haar?
0: Nou, dat denk ik niet. Want het is een super dure productie. Dus ja. Ik weet het echt niet. Het
1: moet allemaal bekostigd worden.
2: Ja, ja, dat is waar.
1: En wij gunnen ook de opbrengsten van de kaartverkoop. Ja, dus we betalen dat keurig zelf. Ja,
2: oké, okay. Dus we hebben een personeelsuitje.
0: Dat hoop ik dan, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Leuk.
0: Personeelsuitje. Zeg, over personeelsuitje gesproken. Ik heb begrepen dat ik zit nu natuurlijk in een, of nu natuurlijk, ik zit in een ingewikkelde periode in mijn leven, wel eens met een vrouw uitga.
1: Oh ja.
0: En nou heb ik begrepen dat je van witte ui niet uit je mond stinkt, maar van rode wel.
2: Nou, daar geloof ik echt helemaal niks van.
0: Is dat zo?
2: Gadverdamme, heb jij wel eens iemand geroken die net haring heeft gegeten met witte uitjes?
0: Nee, maar, oh, is dat zo?
2: Dat is echt. Dat
0: maar komt het door de haring?
1: Of door de ui?
0: Door de ui.
2: Ja, door allebei.
1: Oh. Okay. Maar jij bent hier dus mee bezig, Ruud. Als jij in die ingewikkelde fase van jouw leven dus af en toe uit eten gaat met een vrouw, dan bestel jij witte of rode ui, omdat je anders...
0: Nee, juist niet.
2: Nee, helemaal geen ui.
0: Nee, maar iemand zei tegen mij, nee, dan moet je geen rode ui nemen. Dan stink je uit je maula. Maar niet als je witte ui neemt. Maar ik hoor even net zeggen, nee, want witte ui met haring, dat stinkt ook.
2: Ik vind sowieso, voor de zekerheid zou ik geen ui doen. Want echt, het is een afknapper hoor, Ruud.
0: Is dat zo?
2: Iemand die uit zijn bed stinkt.
0: Ja, zeker. Zeker naar ui.
2: Ja.
0: Dus, oké, geen bedrijfsuitje.
2: Maar zoen jij op de eerste date?
0: Nee, maar dat...
2: Nou, dan kan je gewoon ui eten.
1: Dat is wel waar, ja.
0: Nee, maar je wil ook niet die stank.
1: Heb je dan zo'n flesje deo, maar dan voor in je mond? Hoe noemen ze dat spul nou? Een mondspray. Ja. Heb jij dat bij?
0: Deo voor in je mond. Ja. Mondspray. Ja,
1: heb jij dat bij je dan?
0: Nee, dat heb ik wel smintjes. Maar dat is reclame. Ja, maar Mentos.
2: Op die mondspray heb ik ook commentaar.
0: Want
2: dat, nou, dat kan ook een beetje ruiken alsof je gezopen hebt.
0: Oh.
2: Want er zit een beetje soort alcoholachtig luchtje in.
1: Als je op date gaat, dan ben je toch aan het zuipen?
2: Nou, niet iedereen. Maar dat, ja...
0: Zie je, wat doen mensen dan? Ze moeten over drogeren en dan iemand meenemen.
1: Ja. Wil je ook een beetje mondspray? Huh?
0: Ja. Goed, even de Gijs. Ja. Evelien.
2: Zal ik?
0: Wat is jouw nieuws?
2: Ja, ik zit enorm in die dollyfuik sinds gisteravond al.
0: Ja, oh man,
2: het is toch echt... En er komen op mijn Insta en dat soort dingen allemaal van die mooie spreuken voorbij. Maar ik heb één tip. En dat is een podcast die gemaakt is over haar. En dan leer je niet alleen Dolly Parton veel beter kennen, maar ook heel Amerika en hoe Amerika in elkaar zit. En dat heet Dolly Parton's America. Dat is in 2019 gemaakt. En je wordt helemaal meegenomen ook in hoe eigenwijs zij was als jonge meid al toen ze muziek wilde maken die echt ergens over ging. En dat ze weggestuurd werd. En het is waanzinnig.
0: Ik vind haar ik vond haar zo een en te gek wijf. Ja. Echt niet normaal. Echt niet te geloven.
2: En ik weet nog dat ik op de middelbare school zat en dat ik, nou ja, dan vond ik dus You Are vond ik heel mooi, maar dat durfde ik aan niemand te vertellen van mijn vriendinnen, want die waren allemaal met Prince en George Michael en weet ik veel wat. En dan zat ik een beetje zijig te doen op Dolly Parton.
0: Ja.
2: Maar ik heb gewoon gelijk gekregen.
0: Vind je dat de mooiste plat?
2: Nou, dat weet ik niet.
1: Ik vind dat lastig. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik zit niet heel goed in het oeuvre van Dolly Parton. Maar dat komt ook omdat ik weet niet of dat helemaal klopt, maar dat is misschien een beetje na mijn tijd.
0: Nou, heel veel Toto is ook na jouw tijd.
1: Ja, dat is wel waar. Alles
0: van, dus,
1: dat is waar.
2: Ja. Nee, ik denk wel dat zij ook in de top 10 van de top 2000
0: gaat komen. Ja, dat denk ik ook. Zij gaat mooi dood wat top 2000 dan gaat.
1: Islands in the Stream staat bij mij heel hoog in mijn op
0: beste van haar.
2: Ja, Here We Come Again vind ik ook heel mooi. Ja, en dus haar versie van I Will Always Love You.
0: Ja, zeker. Huh? En Dancing Queen.
1: Dat vond ik misschien wel de mooiste, ja.
0: En Highway to Hell.
2: Ja, waarschijnlijk heeft ze die ook een keer gedaan. Hè? Want zij deed ook zoveel covers.
0: Ja, man.
2: De gekste dingen deed ze.
0: Gijs.
1: Ruud, Evelien, herkennen jullie dit geluid? Ben ik even benieuwd naar.
0: Oké. Ja, dit is de wasdroger.
1: Ja, of de wasmachine.
0: Ja.
1: Dit is dus een
0: van een kutmerk.
1: Nou, precies. Ik was dus vanmiddag even op de koffie bij iemand die zo'n kutmerk had. Maar dan begint dus dit deuntje als de wasmachine klaar is. En dat duurt 30 seconden.
0: Is het Samsung?
1: Is het Samsung, ja.
0: Ja, Samsung.
1: En toen zei ik, joh, waarom zet je dat niet uit?
0: Het is een natte hond.
1: Die kunnen dus gewoon uitzetten. Maar
0: als
1: er zijn dus
0: als
1: mensen...
0: Als ik dit hoor, dan ruik ik natte hond. Serieus, als ik dit hoor, denk ik... Nee, dat is een natte hond.
2: Een gekke associatie.
0: Ja, ik heb die twee dingen weggedaan. Niemand wilde ze hebben.
1: Wat, die natte hond?
0: Nee, ja, die
2: en de wasmachine.
0: Ik had namelijk... Ik had eerst wasmachine. Ja? En daar van Samsung. Ook de droger.
1: De droogmachine.
0: Dat was een hele nare tijd.
1: Naar avontuur, ja.
0: En toen was ik ineens alleen. Misschien was het natte hond. Oh. Niet uitjes, een natte hond.
2: Oh.
0: Ja.
1: Raar verhaal.
2: Maar... Goed. Maar mensen die willen het kennelijk, is dat jouw vraag? Of je dan meteen je was eruit wil halen?
1: Nee, je kunt dus dat geluidje uitzetten, zodat je niet 30 seconden gestoord wordt door dat deuntje. Maar ik was dus vanmiddag bij iemand die zei, nee, is toch gezellig, laat ik lekker aanstaan. Dat snap ik niet. Dat je, maar 30 seconden, dit door je hele huis.
0: En dat je een beetje op André Rieu is.

0: was 1997, Backstreet Boys and Everybody, Backstreet Back. En ook nog Harry Styles. Die kwam uit een andere boyband en American Girls. Dames en heren, dit is de middagshow. En ik vroeg me net, zijn er mensen die bewust het geluid van hun wasmachine aan laten staan? Wasmachine.
1: Best wel veel luistervrienden.
2: Echt?
1: Zoals bijvoorbeeld Kim, die zegt, ik herkende het deuntje gelijk. Dit doet mijn wasmachine ook. Mijn man heeft het geluidje uitgezet, maar dan weet ik niet wanneer hij klaar is. Dus hij is weer aangezet.
2: Oh.
3: Ja, maar je kan toch wel... Vroeger onthielden we toch ook gewoon dat je een wasje in de machine hebt zitten?
0: Ja, maar vroeger vonden we natte hond ook niet zo heel erg, denk ik.
3: Ja, natte hond is altijd... Ja. Niet fijn.
0: Gadverdamme.
1: Sylvie zegt, ik hoor een Samsung Echo Bubble. Vet irritant, maar wel handig omdat ik anders na uren bedenk... oh, er zit nog was in mijn wasmachine.
0: Oh ja.
1: En Lotje stuurt, dat wasmachientje is... dat wasmachine deuntje moet ik zeggen... is gebaseerd op iets van Schubert.
3: Jij zit lekker in de klassieke muziek.
1: Heel erg
0: Schubert. Schubert. Nou moet ik Gijs even helpen. Want Gijs komt niet heel vaak in
1: de Randstad.
0: In buiten. Hij had ook nog nooit van bechamel gehoord.
1: Hey, kende jij dat?
3: Ja, dat is heel lekker in de lasagne.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Bechamel, dat... Ja, ik op een gegeven moment... dat vind ik toch mooi.
1: Nou, Lotje zegt, Schubert is een ware klassieker. Ik laat hem aanstaan, ik zing altijd mee. Mijn vriend wordt er niet goed van, maar ja.
3: Die forellen.
0: Ja, oké.
1: Als jij het zo dan herken ik hem wel.
0: Nu hoor je Schubert wel.
1: Ja, inderdaad zeg. En even kijken, ga je van ui uit je mond stinken? Dat vroeg jij je af.
0: Ja, of je van ui inderdaad niet meer op date kan.
1: Nou, René stuurt, ik eet op mijn eerste date juist altijd knoflook. Als ze blijft, weet je zeker dat het geen heks is.
0: Ja, oké. Ja, dat snap ik.
1: Maar... William stuurt, ui ga je van meuren. Ja. Dat is een gegeven.
0: Oh, sowieso.
1: Maar Priscal...
3: Ja, ook uit je oksels.
0: Oh ja?
1: Pardon?
3: Ja, ik vind soms denk ik wel eens, heb jij heel veel ui gegeten? Want je zweet en je stinkt naar ui.
0: Hè?
3: Nee, dat is echt... Heb je dat nooit bij iemand geroken?
0: Wacht even.
3: Het komt ook uit je poriën.
0: Ga je van ui ook onder je oksel steken? Komt het daardoor? Maar sommige mensen eten geen ui en die stinken ook naar ui.
1: Hey, ja, dat is...
3: Dat kan ook, maar dan zijn ze misschien heel zenuwachtig.
0: Oh.
1: Priscal is groenteman. Hij weet hoe het zit. Ik heb hem teruggebeld.
0: Ah, Priscal, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Kijk, de witte ui is wat minder scherp als de rode ui. Maar volgens mij, als je van elkaar houdt en je stinkt een beetje uit je mond, is dat toch...
0: Ja, daar zijn we nog niet, Priscal.
1: Zit nog voor het houden van.
0: Ja, zit nog voor het houden van.
4: Dus nog voor het houden van, ja. Ja, kijk, het is natuurlijk een heel droge zomer geweest, dus de uien zijn ook wat kleiner. Ja. En misschien is de stank dan ook wat minder.
0: Oh, dat is het dus.
4: Maar een beetje hoor.
0: Maar is het niet zo, des te verser de uien zijn, des te minder werkt het ook zo of niet?
4: Ja, dat klopt wel. Inderdaad, als je vooral de nieuwe oosteuien komen, die zijn wel lichter van kleur.
0: Ja.
4: Alleen het heeft niks met rode uien te maken, maar dat zijn gewoon de normale uien. Dan zijn ze wel eens scherper inderdaad. En ja, daar ga je een beetje van winden.
0: Ah, winden.
3: Nou, daar zijn jullie zeker helemaal nog niet.
0: Oh nee, ja. Dat je
3: bij elkaar windjes laat.
4: Dat is helemaal niet romantisch.
0: Nee, goed. Priscal, dankjewel. Het is een heel hoop duidelijk voor me geworden. Nou goed, dat... winden.
1: Maar ga je nu iets anders doen in jouw datingleven, Ruud? Ben ik benieuwd naar.
0: Ik ga een uivervanger zoeken.
1: Een uivervanger?

0: eivervanger.
1: Eivervanger.
0: Oh ja.
1: Ja.
2: Ik denk ook dat als je ze even bakt, ja, dat het dan minder is ook.
3: Ja. De vriendin of de ui?
2: De ui.
0: Maar dat je windjes, dat soort dingen.
2: En windjes laat. Oh, de...
0: ja, ik zie het zo naar dat je op een gegeven moment wel dat moment hebt dat je dat durft. Weet je, dat je eerst de deken omhoog doet.
1: Nee, maar dat hoort ook niet. Heel veel mensen denken nu, oh ja, dat is inderdaad waar.
3: Nee,
1: ik komt toch nooit dat moment? Nee,
2: bij mij komt dat nooit.
0: Net als zeg maar naar de pleeggaan met de deur open.
2: Met de deur open. Ja,
0: dat gaat bij mij ook nooit gebeuren.
2: Er zijn mensen die, kijk, mijn man bijvoorbeeld, die vindt het echt heerlijk. Die zegt altijd, schaam je niet, laat het allemaal lekker gaan.
0: Nee.
2: En ik vind dat, want ik zeg altijd, oeh, sorry, als er per ongeluk eentje uit popt. Ja. En dan zegt hij, joh, laat gaan. Hij laat het zelf ook gaan. Dat vind ik vreselijk.
0: Maar jij dan, Gijs?
3: Nee, ik ben daar niet van.
0: Ja, nog niet van? Of je bent er nooit van?
3: Ik ben er nooit van geweest.
0: Nee, ik ook niet. Ik ben heel preuts.
3: Dat we geen scheetjes laten bij elkaar in de buurt.
2: Nee, het heeft niks met preuts te maken, volgens mij. Het heeft te maken met leuk gevonden worden.
0: Maar ik vind zeg maar poepen op je werk vind ik ook gewoon niet te doen.
2: Nee, maar als je moet, dan moet je.
0: Ja,
3: wat heeft dat nou hiermee te maken, poep op je werk?
2: Nou ja, met de deur

0: Papi Papi. Dit is de middagshow.
1: En dit is het Radio 2 weerbericht. Vanavond koelt het af tot een graad of 15. Het blijft droog. Morgen begint droog. Veel zon. Maximaal 30 graden. S'avonds wel regen en onweer.
0: Tim Schaap bij de ANWB, hoeveel heb je?
2: Ja, 4 op een rij, maar het was er een moeilijke keuzeroute. Er stond 440 kilometer. Maar goed, hier komen ze dan. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel, 18 kilometer, 20 minuten. Ook de A7 naar Hoorn vanuit Zaanstad heeft de selectie gemaald. Tussen Purmerend en Avenhoorn een half uur. Komt door bergingswerk na een ongeluk, de rechterrijstrook is daar dicht. De A27 dan, Utrecht-Gorkum tussen De Bilt en Lexmond, 20 minuutjes. En tenslotte de A50 naar Os vanuit Arnhem. Tussen Valburg en Bankhoef, 8 kilometer en 35 minuten. Door bergingswerk heb je daar 1 rijstrook minder.
0: Dankjewel, tot zo weer. Tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Sidney Dijkers. Sidney, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ruud. Het aantal doden na de overstroming in Nepal blijft maar verder stijgen. Inmiddels zijn zeker 95 mensen om het leven gekomen. En er worden nog honderden mensen vermist. Mogelijk ook een Nederlander, maar dat is nog niet echt duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het ook nog niet bevestigen. Justitie heeft 4 jaar cel geëist tegen Fred H. Dat is de voormalige bassist van De Heideroosjes, die punkband. Hij zou zeker 7 jaar lang kinderporno in zijn bezit hebben gehad en ook hebben verspreid. De Europese voetbalbond UEFA zou op het punt staan om de boycottplannen tegen wereldvoetbalbond FIFA in te trekken. Mogelijk wordt het morgen bekendgemaakt. De UEFA was boos op de plannen van FIFA-baas Infantino om aandelen te verkopen rond het WK. Ze nemen volgens bronnen nu genoegen met de belofte van de FIFA dat ze nooit meer met zo'n plan zullen komen. En over windjes gesproken. In de VS gaat juf Felicia viral op social media. Zij had namelijk een oplossing bedacht voor kinderen uit haar klas die een windje moeten laten, want ze heeft daar de scheethoek.
4: This is our fart corner. This is our fart corner. If you need to fart, simply come over here, fart, take about 10 seconds, get you a little spray going on, go sit down.
3: Ja, scheetjes moet je gewoon laten gaan, vindt de juf. Anders krijg je er namelijk buikpijn van. De juf kan het bijna ook niet geloven, maar haar video is al meer dan 50 miljoen keer bekeken. En ze krijgt vanuit het hele land spuitbussen nu met lekkere luchtjes toegestuurd.
0: Ah, oh, mooi. De fart corner heet
3: de fart corner.
0: Mooi, mooi.
5: Ja. Zullen wij een scheetjeshoek dan in de studio maken? Kan je even...
3: Wel een spuitbus nodig.
0: Dat, de meeste van onze collega's hebben wel ongeveer die leeftijd dat we dat al moeten doen.
1: Ja, binnen de NPO bedoel je?
0: Ja, precies.
1: Scheetjes verdieping wordt het dan.
0: Ja, die laten dat toch gaan. Even terug naar de hoek. Maar dan moet de hele radio uit die hoek komen. Zeg maar.
1: Ja, voor een microfoon met een hele lange kabel.
0: Ja, precies. Zit hier bij, blijf je nog even?
3: Ik blijf nog even.
0: Het is namelijk heel gezellig nieuws. We hebben een nieuwe top 5 over 5.
5: Die gaat vandaag over onterecht ontslag. Want een man die al 25 jaar in dienst was van een groothandel in vlees is begin dit jaar op staande voet ontslagen. Nou, wat had hij gedaan? Hij had meerdere keren zonder overleg hamburgers meegenomen naar huis.
1: Dat kan natuurlijk niet, maar de kantonrechter oordeelde dat het ontslag niet terecht was.
0: Oh.
1: Hij had daarvoor niet ontslag op staande voet mogen krijgen.
0: Daarom
1: vragen wij ons af wat er allemaal besproken is in de rechtszaal.
0: Ja, meedenken kan via de app van NPO Luister. Hier zit er mijn tekst.
1: Sorry, excuus, het liep een beetje door.
0: Wat wordt er gezegd in de rechtbank? Pardon, ik krijg helemaal kikker in mijn keel.
1: Ik ga wel even in de hoek
0: staan. Emotioneel. Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister. Gijs.
1: Nou, wat wordt er gezegd in de rechtbank? Ik ben opgepakt voor saus.
0: Oh ja, dat is voor mensen hier buiten de rand. Dat betekent straattaal voor niks.
1: Cies.
0: Saus betekent, ja, dat is helemaal onzin.
1: Onzin, precies.
0: Zit ie?
3: Ja, maar meneer de rechter, ik wilde hier helemaal geen slaatje uitslaan.
0: Mooi.
1: Slaatje, ja. Mooi. Ja.
5: Wat wordt er gezegd in de rechtbank? We maken gehakt van hem.
0: Mooi. Wat wordt er gezegd in de rechtbank? Ben ik hier echt voor ontslager?
1: Ja. Ja, ja, is toch...
0: Super lachen. Er is maar één. Zometeen gaan we het hebben over geld.

0: wat een goede plaat blijft, hè. Robbie Williams, Millennium. Ook nog Purple, Disco Machine en Kungs. Dat was een samenwerking, een collab.
1: Collaboration.
0: Ja, collaboration. Substitution. Lekker woord. Dit is de middagshow.
2: Politiek. Politiek.
3: Polyblablaatiek.
2: Politiek bla bla praatje. Politiek praatje.
0: Nou, ik zeg maar, want anders hoor je het van iemand anders en je wilt dat van mij gehoord hebben. Maar over een paar weken is het weer Prinsjesdag en moet de miljoenen nota weer klaar liggen. Maar komt het kabinet er wel op tijd mee klaar af, dat die af is? Zeg. Want het is nog steeds niet rond. Michiel Jurjens is politiek verslaggever van BNR. Michiel, goedemiddag.
4: Dag Ruud, goedemiddag.
0: Ik heb met de NPO gesproken, je mag 4 keer in totaal BNR zeggen.
4: Jij hebt het nu al 1 keer gezegd.
0: Nee, jij mag het 4 keer zeggen.
4: Ik mag 4 keer zeggen.
0: Ja, okay, maar zonder het aan te prijzen, want dan krijg je het commerciële eigenschap.
4: Ja, nee, precies. Ik zal er rekening mee houden. Komt
0: dus
4: helemaal
0: alleen informatief. Zeg maar, ja. Jullie zijn er natuurlijk heel druk bezig geweest bij jullie radiobedrijf. En hoe komt het dat het nog helemaal niet rond is? Dat moet toch al lang in kan en kruiken zijn?
4: Ja, je zou denken, hè, nou, die begroting die komt wel rond. Er is inderdaad voor het einde van deze maand, dus maandag is er een deadline. Dan moet de begroting met alle financiële plannen van het kabinet naar de Raad van State. Die gaat daar dan goed naar kijken. Dan wordt het beoordeeld en dan kan het met Prinsjesdag gepresenteerd worden. Dat gaat wel gebeuren. Maar we zitten in een gekke situatie, omdat dit een minderheidskabinet is. Het was altijd zo dat de coalitie tot een begroting komt. En dan wist dat er in ieder geval in de Tweede Kamer wel een meerderheid voor was. En je kan immers pas geld uitgeven als een meerderheid in de kamers daarachter staat. Maar dat is nu niet zo. Dus het kabinet moet eigenlijk 2 dingen doen. Ze moeten er met elkaar uitkomen. Wat willen we zelf? En dan moeten ze ook nog op een of andere manier ervoor zorgen dat oppositiepartijen dat willen steunen. Ja. En die staan dus heel sterk. Die kunnen daar heel veel voor terugvragen. En er zal uiteindelijk iemand moeten gaan bewegen. Maar dat lijkt niet te gebeuren tot
0: nu toe. Michiel, de NOS, jullie collega's, roepen muurvast, rommeltje en kleurloos.
4: Ja, muurvast, dat was iets wat Jesse Klaver, de leider van PRO, zei afgelopen maandag, toen hij gesprekken was komen voeren. En ja, ik moet ook zeggen, het gaat er ook wel chaotisch aan toe, hoor, deze dagen. En ook als ik collega's, verslaggevers hier spreek, dan vragen we ons allemaal een beetje af, waar zitten we nou naar te kijken? Want er worden oppositiepartijen uitgenodigd voor gesprekken, dan gaan gesprekken soms toch weer niet door, worden ze een dag verplaatst. Dus ook die oppositiepartijen, die zitten hier een beetje in het Tweede Kamergebouw te wachten tot ze op mogen komen draven. En het is voor iedereen heel erg zoeken, omdat dat minderheidskabinet nieuw is. Maar ja, het naar buiten toe, het beeld ontstaat toch wel dat het hier een rommeltje is. Daar ben ik het wel mee eens, ja.
0: Hoe is het eigenlijk met de herkenning of de herkenbaarheid van PRO?
4: Nou, de PRO heeft vanaf het begin eigenlijk dat dit kabinet begon zich gekeerd samen met...
0: Nee, maar hoe wordt het... Snappen mensen PRO dat het zeg maar een oude partij is in een nieuw jasje?
4: Oh, op die manier. Nou ja, hier in de Haagse bubbel zijn we er al wel weer aan gewend dat GroenLinks PvdA dat nu PRO is.
0: Ik heb nog steeds... Ik ben natuurlijk gewoon... Ik zit daar niet in. Maar als ik PRO zie, dan ben ik zo... Hé, PRO? PRO wat? PRO Palestijn? Of PRO Zak? Of...
4: Ja.
0: Snap je?
4: Ja, nou dat was ook wel een beetje een van de ideeën achter die naam. PRO, dat klinkt natuurlijk positief. En ze zijn inderdaad PRO van alles. En wat nu steeds het verhaal is, en Jesse Klaver blijft dat steeds herhalen, is dat het allemaal eerlijker moet. En dat gewone werkende mensen, dat die niet de rekening zouden moeten krijgen van bijvoorbeeld al dat extra geld dat dit kabinet aan defensie wil gaan geven. Oh ja. Dus de strategie van Klaver is om gewoon steeds maar hetzelfde verhaal te blijven vertellen.
0: En gewoon overgeven als de vijand komt.
4: En zich vooral niet overgeven aan dit kabinet. En het kabinet zegt dan steeds wel, ja, ook wij bewegen wel richting PRO toe en wij zijn bereid om stappen te zetten. Klaver blijft dan zeggen, nou, ik zie die stappen niet. En het moeilijke is, ja, wij zitten niet daar binnen aan tafel. Dus wij weten ook niet precies in hoeverre er nou wel of niet of een klein beetje bewogen wordt. Het zou ook zomaar kunnen dat we ergens de komende dagen toch iets gaan horen over een akkoord tussen die partijen. Maar ja, dat weten we gewoon niet.
5: Maar uiteindelijk zou je toch denken dat de 3 coalitiepartijen en de rest toch ook gewoon met elkaar een beetje naar voren wil gaan bewegen, of wat?
4: Ja, en het is dus inderdaad de vraag wie als eerste met zijn ogen knippert en een beetje over zijn schaduw heen wil gaan stappen.
0: Dit is echt een Dit is dus eigenlijk gewoon een...
1: Stare-down?
0: Ja, stare-down, ja. Zo'n boksding.
4: Zo, waar we Rico Verhoeven kennen.
0: Ja, dat is dus...
4: Dat is wel een beetje wat er gebeurt inderdaad aan die onderhandelingstafel.
0: Allemaal maar, over de rug van de kiezer.
4: Nou ja, en er moeten uiteindelijk natuurlijk compromissen gesloten worden. Zo doen we dat in Nederland. Maar bij compromissen hoort ook wel dat je iets inlevert. En dat je slecht nieuws naar buiten moet brengen. En er is natuurlijk geen enkele partij die de eerste wil zijn die dat moet gaan doen. Dus daar zitten we allemaal op te wachten.
0: Maar het kabinet wil vrijdag al een klap geven op de Prinsjesdagstukken. Maar als die helemaal niet... leveren ze dan maar gewoon wat in.
4: Nou, heel kort gezegd, dan leveren ze een begroting in.
0: Ja.
4: Maar nog zonder dat daar steun in de Tweede Kamer voor is. Dus dan gaan we Prinsjesdag krijgen, de troonrede van de koning. Dan krijg je daarna de algemene beschouwingen. Dus twee dagen debat daarover. En dan gaan die onderhandelingen, en dat is voor het land misschien niet heel goed, maar ook wel weer leuk om te gaan volgen. Dan gaan die onderhandelingen ook gewoon in het publieke oog geplaatst
0: worden. Mooi wat je zegt, voor het land niet goed, maar wel leuk om naar te kijken.
4: Ja, en ook voor ons bij BNR. Nu heb ik het één keer gezegd.
0: Ja, nog een keer.
4: Ja, dus bij BNR blijven we het in de gaten houden. Dat was twee. En bel me vooral weer en luister tot die tijd ook lekker naar BNR.
0: Nee, dat
4: BNR,
0: is sturend. Nee, dat is het sturend wat je ziet.
5: Nee, je mag wel zeggen, wij van BNR...
0: Je zou kunnen luisteren eventueel naar...
4: Naar BNR.

0: De 84 Alpha Phil en Dick Pick in Japan. Ook nog Bruno Mars en On My Soul. Zometeen, dames en heren, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Een man die al 25 jaar bij een groothandel in vlees werkte, kreeg begin dit jaar de zak omdat hij een paar hamburgers mee naar huis had genomen. Zonder dat gewoon even te vragen. Ja, dat mag dus niet, vond zijn baas. Ontslag op staande voet kreeg hij, maar de rechter die denkt daar heel anders over.
2: Want na een kwart eeuw trouwe dienst mocht hij niet zomaar op straat worden gezet vanwege een paar meegenomen burgers. En wij vinden het leuk om dan een beetje, laten we het zeggen, te filosoferen over wat er dan wordt gezegd.
0: In de rechtbank.
2: Ik denk, dat laat ik voor jou.
0: Ja, daarom vragen we in de top 5 over 5 wat er wordt gezegd in de rechtbank. Alles welkom via de NPO Luister-app.
2: Nou, Nicole heeft diezelfde NPO Luister-app gebruikt. Wat wordt er gezegd in de rechtbank? Zijn baas vond het gedrag onverteerbaar.
0: Ja, wat wordt er gezegd in de rechtbank? Paul, dankjewel voor het meedenken. We'll meet again.
1: Ja. En Damir die zegt, wat wordt er gezegd in de rechtbank? Ik heb vleeselijke spijt.
0: Racist.
3: Dit is NPO Radio 2. Ster.
4: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt,
6: ik red me wel hoor.
5: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
4: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
7: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
13: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
18: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
0: Over 30 seconden is het 5 uur tijd voor NPO Radio 2 en Nationaal. Hier de Sydney Dijkers. Sydney, goedemiddag.
19: Goedemiddag Ruud. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft enkele telefoontjes gekregen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met familie of vrienden die in Nepal zijn. De ravage in het land is enorm door een overstroming. Een vloedgolf verwoestte meerdere dorpen. Zeker 95 mensen zijn omgekomen en honderden worden nog vermist. Het gaat niet meer lukken om de Nederlandse gasvoorraad helemaal op peil te brengen voor de komende winter, zegt de GasUnie. Toch zegt klimaatminister Stientje van Veldhoven dat er geen reden voor zorg is.
20: Nee, ik heb steeds gezegd, we gaan ervoor zorgen met de vultaak die de overheid nu invult, dat we voldoende gas hebben voor een normale winter. Daarvoor lopen we gewoon op schema. En daarnaast heeft de markt natuurlijk de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij al hun leveranties kunnen afleveren. Dus dit loopt eigenlijk zoals verwacht.
19: De energiebedrijven hebben gewacht met het inkopen van gas omdat de prijzen sterk zijn gestegen en ook hoog blijven door de oorlog in het Midden-Oosten. Moederbedrijf Meta van Facebook en Instagram heeft geschikt met 29 Amerikaanse staten. Die klaagden het bedrijf aan omdat de apps erg verslavend zijn voor kinderen. Meta heeft afgesproken dat het zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen uit gaat geven en ook de platformen gaat aanpassen, maar op welke manier is nog niet bekend. En de dood van Dolly Parton maakt veel los nog in de wereld. En wat opvalt, van links tot rechts, iedereen eert de Queen of Country. Ze was bij conservatieven in Amerika geliefd, aangezien ze open was over haar christelijke geloof. En tegelijkertijd was ze ook zeer belangrijk voor de queergemeenschap.
21: If you're gay, you're gay. If you're straight, you're straight. And you should be allowed to be, you know, how you are. And who you are. I do not believe that we should criticize and judge other people. I think we should be accepting and loving. We are all God's children.
19: Vanavond is ook de documentaire Dolly Verenigde Staten uit 2025 opnieuw te zien bij de NTR om 22:30 op NPO 2. Het weer vanavond droog en een graad of 15 uiteindelijk. Morgen ook eerst droog met zon en maximaal 30 graden. Broeierig warm wordt het, want 's avonds vocht, regen en onweer.
0: Sydney, dankjewel. Tim Schaap bij de ANWB. Hoeveel heb je, Tim?
22: Ja, in totaal 500 kilometer nu, Ruud. En daar zijn 4 files om even bij stil te staan, letterlijk en figuurlijk. Op de A2 richting Den Bosch, file tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer, dik een half uur. Dan een ongeluk bij Rijswijk op de A4, als je onderweg bent vanuit Amsterdam naar Den Haag. Vanaf knooppunt Hoogvliet ongeveer een half uur extra. Dan ook een ongeluk op de A15, Gorkum-Nijmegen. Bij Bemmel is de weg afgesloten, onbekend hoe lang het daar duurt. En op de A7 naar Hoorn, file vanuit Zaanstad. Voor Avenhoorn 20 kilometer en een uur extra. Er ligt nog brandstof op de weg en daarom is 1 rijstrook dicht om het schoon te maken.
0: Dank je, tot zo weer.
23: Zometeen bij de Wild in de Middag.
24: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Joujou.
27: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
28: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
29: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
28: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
30: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pot bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
31: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
32: Ah!
1: Mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
31: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
32: Hé, wat doe jij nou?
31: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jagen op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
33: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
34: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.
35: NPO Radio 2.

0: top 2000 momentjes dat het zo als het einde zit te wachten. Dam, dam, dam.
1: En dan ben jij alweer in dat top 2000 café. Dus.
0: Nou, dan ben ik niet zozeer in het top 2000 café. Maar dan ben ik wel weer. Tenminste, als hij in onze uren valt, dan ben je weer met het verhaal bezig over hoe vaak hij in de top 2000 heeft gestaan en sinds wanneer.
1: Hoe lang is het eigenlijk nog tot de top 2000?
0: Dat is heel leuk dat je dat vraagt. Dat heb ik allemaal bijgehouden. Dat is 119 dagen.
1: Oh, dat is snel?
0: Ja, niet normaal, hè?
1: Dus ongeveer een derde jaar is dat?
0: Want ik weet nog dat we zeiden nog 100 dagen tot Ruud de Soleil. Nou, we knipperden met onze ogen. En toen duurde het nog een half jaar. Nee, maar toen was het zover, weet je nog? Het
1: ging heel snel opeens. En dat is nu straks ook met het
0: Ja, dat gaat heel snel.
1: Voordat je het weet, sta je weer barkruk in de lucht te houden.
0: Zal ik jullie wat vertellen?
1: Nou.
0: Ik stond gisteren oog in oog met mijn kerstboom.
1: Sorry?
2: Met jouw kerstboom?
0: Ja, ik heb zo'n nep kerstboom.
2: Waarom heb jij allemaal nep dingen?
0: Dank je. Leuk voor al die exen. Maar, nee. Ja.
1: Maar, nou, die waren aardig echt, hoor.
0: Ja.
1: Ja.
2: Die exen?
1: Ja, die waren allemaal.
0: Jongens. Oh,
1: sorry, pardon.
0: Maar, nee, ik kon toevallig. Ik was aan het doe het zelf. En toen was ik in de zeg maar, doe het zelf kast.
1: Oh ja.
0: Het was een opruimding. En daar kwam ik de kerstboom tegen. Toen dacht ik, 100 dagen. 100 dagen.
1: En toen? Was het een gevoel van, oh, daar heb ik zin in? Of ik moet er niet aan denken?
0: Nou, ik dacht wel van, het gaat heel snel. Want het is bij ons nu 100 dagen, zeg 119 dagen. Maar voor de kerstboom is het nu veel eerder.
1: Dat
0: want
1: is
0: in
1: waar.
0: Nederland doen we al vanaf 1 december kerst.
1: Ja, of eerder.
2: Nee, 6. Ik doe altijd 6.
1: Vanaf Waarom? De wintertijd doe ik.
2: Nee, ik doe altijd na Sinterklaas de kerstboom.
0: Ik doe het nooit aan Sinterklaas.
2: Ja, nou, en dan kan je het nog steeds op 6 doen.
0: Nee.
1: Zit wat in.
0: Ja,
1: maar ben je zo
0: ook wel 8 doen.
1: Dat is toch leuk?
0: Gewoon omdat het kan.
1: Voor de sfeer is het toch leuk om gewoon op tijd de boel een beetje in te zetten?
0: Nee, ik ben laten in. Bij mij komt dat door Michiel Vos. Onze langdurige vriendschap.
2: Die zijn natuurlijk die Amerikanen.
0: Die Amerikanen zijn knettergek, maar dat hebben we wel een beetje overgenomen.
2: Ja.
0: En we zijn er dan meestal een keertje ergens einde jaar, tussen september en november. En dan neem je dat toch mee. Op een of andere gekke manier. Als je in New York bent geweest rond oktober, november, dan is gewoon Sinterklaas. Gewoon kerst.
2: Ja. Ja, maar die kerstboom daar bij dat ijsbaantje.
0: De
2: Rockefeller, dat is wel heel gaaf.
0: Goed. Hoe ver kun je uitdijen over een plaat?
1: En hoe kwamen we hier eigenlijk op?
0: Weet ik ook niet meer. 1983, dat alles bij mij nep is. Of zo.
1: Oh ja, en je exen.
0: Oh ja. Spinner Belly en Colt. Colt, tweede gedeelte.
2: Colt, is het ook koud?
1: Oh,
2: is het koud? Oh,
0: Gold. Tweede gedeelte van dit radioprogramma en de nieuwe top 5 over 5.
2: Ja. Vandaag gaat het over onterecht ontslag. Een man is begin dit jaar op staande voet ontslagen bij de groothandel voor vlees, waar hij al 25 jaar in dienst was. De reden? Hij had meerdere keren zonder overleg hamburgers meegenomen naar huis.
1: De kantonrechter heeft geoordeeld dat het ontslag niet terecht was. De man had na een kwart eeuw werken bij deze vleesverwerker niet op staande voet ontslagen mogen worden.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
0: Wat wordt er nu gezegd in de rechtbank?
3: De top 5 over 5.
2: Nummer 5.
0: Next Avot. Ernst en Raymond, of Raymond. Wat wordt er gezegd in de rechtbank? Hij dacht gebakken te zitten, maar hij krijgt nu toch rouw op zijn dak.
1: Oh, ja.
3: Nummer 4.
2: Wat wordt er in de rechtbank gezegd? Martin zegt, in de rechtbank vrijgesproken, dat geeft de hamburger moed.
4: Nummer 3.
1: Tom op 3, wat wordt er gezegd in de rechtbank? Nou ja, het is niet fry, maar we zien het door de kipvingers.
3: Nummer 2.
2: Arjen zegt, ze houden je al 25 jaar een worst voor, maar telkens lijkt het op een worst vlees scenario.
0: Oh. Wat wordt er gezegd in de rechtbank?
4: Nummer 1.
3: Nummer 1.
0: Diana en Erik, dankjewel voor het meedenken. U bent niet ontslagen, u bent namelijk spekkoper.
1: Ah. Ja.

0: Everything But The Girl Missing in de Todd Terry single mix. Ik weet niet waarom ik dat hardop zeg, maar het staat hier Todd Terry. Is ook een andere mix, want ik heb toevallig deze... Nou, dat is helemaal niet toevallig. Ik heb deze plaat thuis liggen.
1: Het is gewoon toch het origineel, is
0: ja,
1: het?
0: Ja, dit is het origineel, dus ik snap dan niet helemaal dit gedoe erover.
1: Nee, het origineel is heel rustig.
0: Oh, dit is gewoon verhipte.
1: Dit is de remix.
0: Oh, dan heb ik alleen maar deze plaat. Heb ik alleen maar hippe plaat.
2: Dit is het origineel, ja.
1: Met de koelbel. I'm walking down your street
0: again. Oh, kleine koelbel. Oh ja.
2: Mooi hoor. Nou, weet ik niet. Vind je het mooi?
0: Ik heb ook apart tot... Nou goed, dat kom ik dit neem ik morgen mee.
2: Leuk, zin in.
0: Ja. Dit album heb ik alleen de single, sorry, daarvoor. 1995, Everything But The Girl. Ook nog Another en 54 Ultra en Talk To You. Dit is de middagshow. Koert Hessels is vader van een zoon met autisme. Hij besloot wat verhalen over zijn zoon op te schrijven voor vrienden en bekenden. En schrijver Kluun die las het en besloot... ja, dit moet echt een boek worden. Dus...
3: E-reader aanrader.
0: Is het boek Ik heb een zoon, onze e-reader van vandaag. Koert, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Waarom is jouw boek Ik heb een zoon een e-reader aanrader?
4: Mijn boek is een e-reader aanrader omdat het inzicht geeft in de denkwereld en de levenshouding van een jonge autist van begin 20. En daarnaast hoop ik ook als je het boekje leest dat je denkt, ja, wij hebben natuurlijk best wel een ingewikkelde wereld, zeker voor hun. En ja, het aanpassingsvermogen van een autist is gewoon veel beperkter. Dus die mensen hebben het gewoon ook vaak lastig en moeilijk om mee te kunnen in deze wereld, ja. Deze snelle wereld.
0: Autisme is in het spectrum, hè?
4: Zeker.
0: Ja. Maar zijn we niet allemaal stiekem een beetje in het spectrum?
4: Ja, eens goed. Iedereen heeft iets van autisme weg. Mm-hmm. Jij, ik, mijn zoon. En de een heeft het wat meer en heeft
0: Gijs
4: er meer last van. Sorry?
0: Gijs bij ons.
2: Ja, sorry.
4: Gijs ook, oké. Okay.
0: Ja. En waarom vond jij het nodig om jouw zoon uit te lichten? En niet gewoon autisme?
4: Nou, ik ben een observator, wetenschapper. Dus het was vaak hilarisch. Hè. Ik heb ook ontzettend vaak om me moeten lachen. Ook pijnlijk en schrijnend. En ja, ik vond het boeiend om... Ik heb eigenlijk nooit een boekje gelezen dat alleen maar observeert. Wel wetenschappelijk. Dus ik denk, joh, ik ga al die verhalen eens opschrijven. Want ze zijn heel bijzonder. En ja, toen liet ik het aan Kluun zien. Zei, ja, dit moet je echt wat verder uitbreiden en uitgeven. Dus zo is het eigenlijk gekomen.
0: Oké. En Kluun zei het dus tegen jou, dat moet je uitgeven. Vond je het ook lastig omdat het over je kind gaat?
4: Ja, vond ik lastig. In zoverre, ik heb eerst gevraagd aan zoon, want zo noem ik hem in het boek. Vind je het goed? Nou, hij vond het prima. En het klopt ook, zei hij. En het moeilijkste vond ik eigenlijk de schrijnende, pijnlijke momenten. Die, ja, het is natuurlijk best wel lastig als je hoort van je zoon dat hij een mislukkeling is of een loser tijdens het avondeten. Ja, reageer daar maar eens op.
1: Ja, dan kan je... Ja. Hoe moet ik het leven van jouw zoon voor me stellen? Want kan hij gewoon werken of zelfstandig wonen of juist niet?
4: Nou, het is best wel oké. Okay. Best wel vrij normaal, wat wij normaal noemen. Hij werkt, beschermd en doet hij 4 dagen in de week. En hij doet zijn dingetje, altijd in hetzelfde ritme. Een podcast luisteren, muziek luisteren, gamen, voetbal kijken, voetbal spelen, strips lezen, boeken lezen. En dat ritme, dat gaat dagen zo door. Altijd hetzelfde.
0: Oké. Okay. En je noemt je zoon...

0: gewoon werken of zelfstandig wonen of juist niet?
1: Nou, het is best wel oké. Okay. Best wel vrij normaal, wat wij normaal noemen. Hij werkt, beschermd en doet hij 4 dagen in de week. En hij doet zijn dingetje, altijd in hetzelfde ritme. Een podcast luisteren, muziek luisteren, gamen, voetbal kijken, voetbal spelen, strips lezen, boeken lezen. En dat ritme, dat gaat dagen zo door. Altijd hetzelfde.
2: Oké. Okay. En je noemt je zoon, net ook weer, bewust niet bij zijn naam. Waarom?
1: Nou, dat wilde hij niet. Hij wil niet bekend worden of op de een of andere manier mee gelieerd worden. En dat beschermt hem ook een beetje in Ruud.
2: Ja, dat snap ik. Het boek Ik heb een zoon van Koert Hessels, jij dus, ligt nu in de boekhandel. Waarom ga ik het vanavond lezen, Koert?
1: Nou, ten eerste wil ik nog even aanvullen dat alle opbrengsten minus de drukkosten naar het autismefonds gaat. Okay. Dus dat is ook voor een goed doel. Maar je leest het A, omdat het soepel geschreven is, eerlijk is, droevig, pijnlijk, hilarisch. Ja, en inzicht geeft, wat ik jou ook in het begin al zei, in het autisme, in het wereldje van autisme.
2: Ja, en er wordt ook gelachen. Het is eigenlijk een lachende traan, als ik jou zo goed hoor.
1: Zeker. Het is natuurlijk heel vreemd als je met z'n allen voetbalwedstrijd aan het kijken bent en je zegt opeens hardop, vind jij ook niet dat de buurman en de buurvrouw naar hond stinken? Ja, dat is toch wel, dat is wel een bijzondere opmerking. En dan daarna nog een keer herhalen, omdat hij dacht dat ik het niet gehoord had.
2: Koert Hessels, dankjewel. Het boek ligt in de winkel. Ik heb een zoon. NPO Radio 2.

0: deze plaat. Een Hosselaar en de Firestone. Sidney, als ik jou zou vragen, wat zou je liever willen zijn? Een Hosselaar of een Firestone?
1: Nou, doe dan maar een Hosselaar.
0: Ja, ik ook. Ergens?
2: Ik denk ik ook wel, want ik ben wel graag... Ik regel dingen.
1: Ja.
0: En Neef?
3: Ik ben graag een Firestone.
0: Ik ook.
2: Maar wat doet een Firestone?
0: Dat weten we niet, dat is geheim. Ja. Dat behandelen we morgen pas.
2: Oh, dat vind ik wel spannend. Ja.
0: Maar Hosselaar vind ik ook wel leuk.
3: Ja.
2: Ik vind jou ook wel een beetje een Hosselaar.
0: Ja, vind je een Hosselaar?
2: Ja. Als jij graag denkt, nou, ik wil koffie, dan hossel jij koffie.
0: Al 10 jaar koffie hier. Dit is mijn 6e koffiemachine.
3: Ja. Maar hossel je die dan ook gratis altijd?
0: Nee, nooit. Ik heb... nee, man.
3: Dat vind ik hosselen.
0: Nespresso en korting, daar moet je bijbetalen nog. Je mag blij zijn dat de winkel open gaat voor je.
2: Als we zeggen, kun je er een mooi prijsje van maken, gaat er 50 euro bovenop.
0: Ja, precies. Ja, voor een straf dat je korting vraagt. Ja, korting, gek, ben je gek geworden. Dat was Keiko, waar is dan ook nog Summer and My Body Isn't Ready.
2: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint droog met veel zon. 30 graden, maar s'avonds veel regen en ook wat onweer.
4: Verkeersinformatie van de
0: Tim Schaap, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag Ruud. Het is druk onderweg. 470 kilometer als we alles bij elkaar optellen. Meerdere dingen die opvallen naast de dagelijkse files, zoals de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam. Bij Den Haag-Zuid is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel file, 30 minuten vanaf Hoogmade. Dan op de A7 richting het noorden, problemen tussen Zaandam en Avenhoorn. 18 kilometer en een uur extra. Er ligt brandstof op de weg na een ongeluk en dat moet worden schoongemaakt. Daarom is de linkerrijstrook dicht. Dan goed nieuws op de A15, Gorkum-Nijmegen bij Elst. Daar is de weg weer vrij. Eerder was de weg helemaal dicht door een ongeluk. Nu heb je daar slechts een kwartiertje vertraging. En tenslotte nog een ongeluk bij Moordrecht. De A20, Hoek van Holland, richting Gouda file vanaf knooppunt Terbrechtseplein. 7 kilometer en ongeveer een uur.
0: Dankjewel, tot zometeen weer. Het NPO Radio 2 NOS-journaal van 6:30. Hier is Sidney Dijker. Sidney, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Ruud. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken, waarschuwt het Rode Kruis. Volgens de hulporganisatie is er nog steeds overstromingsgevaar voor mensen die verder stroomafwaarts aan de overstroomde rivieren wonen. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Lisa Westerveld. Die wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent ze tijdens het coronavoor met haar. Maar dat de wet lang bleef gelden was volgens haar niet goed. En nu de zomers in Nederland en Zuid-Europa steeds vaker erg heet zijn, zoals afgelopen zomer, blijkt binnen kamperen een grote in een omgebouw. Blijkt binnen kamperen, wil ik zeggen.
0: Zijn we familie van elkaar?
1: Nou, af en toe kom ik er ook even niet uit. Binnen kamperen in een grote omgebouwde hal blijkt steeds populairder. Dat wilde ik zeggen.
3: Waarom zou je dat doen?
1: Ja, nou, lekker cool. Indoor camping in Amsterdam Zuidoost is al echt, heeft al meer gasten getrokken dan heel vorig jaar. Die loods die staat daar vol met campers en caravans. En waarom ze dat doen, dat gaan ze nu zelf vertellen.
6: I love caravan and inside it's a good idea.
7: The weather is very good this time. And we have here climatic. It's not so hot.
1: Nee, het is de cooler. Het populairst zijn overigens de roze caravans en de strandhuisjes zonder strand. Overigens slapen die meeste bezoekers er alleen, want na het ontbijt gaan ze gewoon Amsterdam in.
0: Hé? Maar ik snap, dit is serieus met je...
1: Het is een grote hal inderdaad, met allemaal huisjes en kunstgras. En je kan er op het veld spelletjes spelen.
3: Hier is iemand heel hard om aan het lachen dat ze daar geld aan verdienen, of niet?
0: Is dit niet gewoon een verslag van Lowlands, wat je zin doet?
2: Nee, het is volgens mij ook best wel goedkoop. Ik heb ook wel eens gekeken dan naar een hotelkamer.
0: En jij ook
2: naar
0: dit?
2: Nee, naar een hotelkamer in Amsterdam, naar een concert of zo. En dan was alles vol. Maar dan kon je nog wel voor 16 in een caravan in een loods slapen. En dan hebben ze dan kunstgas neergelegd. Oh, ja. En dan is het zogenaamd binnen kamperen. Maar nou, dan lig je gewoon in een muffe caravan.
0: Je kunt toch mij gewoon bellen bij mij logeren als je naar zo'n country festival wil.
2: Ja, dat ga ik inderdaad jou even bij mijn sneltoetsen zetten.
0: Ja,
2: dat is een goed idee. Heb jij kunstgras dan ook? En een ontbijt de volgende ochtend?
3: Hij heeft alles kunst.
0: Oh ja, dat was het, ja.
3: Dat zeg ik niet.
0: Waarom zeg je dit? Waarom is
3: nou,
0: anders...
3: dat komt omdat jij vertelde dat je...
0: Nee, ik heb
3: die plant
0: sorry,
3: van jou.
0: Ik heb een yucca... ja. Ik heb een yucca plant in de auto liggen. Dat is een echte die je neemt te dunken. Neem je hem mee zo of niet?
3: Nee, ik wil hem.
2: Is hij dood?
0: Nee, nieuw.
2: Oh, dan neem ik hem mee.
0: Oké. Okay. Nee, ik heb een yucca plant. Op een of andere manier ben ik daar gehecht aan geraakt. Dat op die plaats, tot een stukje autisme in mij, dat daar moet een yucca staan. En ik kan er niet aan wennen als daar een andere plant staat. Dus, alleen, die gaat de hele tijd dood. Dus ik heb bij zijn winkel al echt 10 yucca's gehaald. Geen grap. En die gaan dus iedere 6 maanden dood. En ik heb ze geprobeerd met water, zonder water, met mest, zonder mest, met licht, zonder licht. Alles, echt alles gedaan.
3: Praten?
0: Nee, dat niet.
3: Ja, moet je ook nog proberen.
2: Maar toen zei je dus, volgens mij aan het begin deze week, zei jij, ik heb een kunstjuka, dan kan die niet meer kapot gaan.
0: Ja, precies. Dus ik kreeg de kunstjuka binnen in een doos. Geen grap. Gisteren is helemaal opengemaakt. Dus ik pak die juka eruit. En ik, hé? Ik pak zo'n blad vast. Ik denk, dat lijkt wel echt.
3: Dus zo goed het
0: dus ik heb die juka uitgepakt. En toen dacht ik, wow! Nou, dit is echt het beste. Mijn zoon erbij zei, kijk, wow! En dat zand, kom ik in zand. Daar viel een beetje op. Ik zei, kun je het helemaal, die gang vies. En die hal. En maar ik was helemaal van slag. Van, wow, ik heb nog nooit zo'n goede nep juka gezien. Waarop mijn zoon zei, dus echt.
1: Dus, binnen een maand dood.
0: En die heb ik in de auto gelegd. En ik ben vandaag op zoek gegaan naar een nep juka. Die heb ik gevonden.
3: Maar ik vind dat dus het zielig voor die echte juka, dat hij nou bij jou achter in de auto ligt en dat je hem aan Duncan probeert te slijten.
0: Nee, hij heeft hem aan. Jij wilde hem toch ook hebben? Het is een hele mooie juka.
3: Dus, ja, nee, maar ik ben ik heb groene vingers.
0: Ja, dat weet ik. Maar ik wil.
3: Ik praat tegen plantjes.
0: Je hebt echt zin, dat helpt
3: ja,
0: het ook?
3: Ja, vind het leuk.
0: Nee, ik geloof het ook wel dat je doet.
3: Nee, joh, ik geef geen enige van. Goeie plek voor.
0: Maar de juka is dus iedere keer dood. En,
1: leeft deze nog?
0: Die nieuwe is staat gewoon te wachten op zijn nieuwe eigenaar.
1: Okay.
0: En die, maar dus op die plek wil dus niks groeien. En dus ik dacht, dat.
2: Maar waarom heb ik hem dan gewoon niet teruggestuurd?
0: Dat kon niet. Het was een niet terugstuurbare...
2: Yucca.
0: Oh, dat heb je soms. Er is maar één. Een lang verhaal, zeg. Zometeen dieren...

1991. Joe Public, Live and Learn. Ook nog The Weeknd en In Your Eyes. Aankomend weekend verschijnt er een nieuwe film, Spa Weekend. Een groep vriendinnen gaat op een verwenvakantie. En die gaan daar onder andere yogaan met geiten. Je hoort het goed. Ze gaan yogaan met geiten.

0: Dieren dokter Martin!
1: Martin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruud.
1: Koe knuffelen, yoga met een geit. Is het niet gewoon dierenbeulen?
2: Nou, dat hoeft niet dierenbeulen te zijn, hoor. Zo kun je doorgaan, hè. Je hebt met lama-achtige doen ze van alles.
1: Ja.
2: Je hebt allerlei sessies met paarden, want paarden zijn heel gevoelig. Hè? Dus als je heel dominant bent, dan reageert dat paard anders dan wanneer je heel onderdanig bent.
1: Dat is dan een familieopstelling met paarden, wat ze doen dan?
2: Ja, dat soort dingen.
1: En als een paard merkt dan dat je een hufte bent, dan bijt hij ook.
2: Ja, dat kan. Ja? En een paard... Vroeger had ik IJslanders. Die stonden in Egmond in het duingebied. En als ik dan een dag op de praktijk heel hard had gewerkt... dan was ik gefrustreerd en dan wilde ik even snel op een paard springen. En dan kwam ik aan en dan bleef die hele kudde, 20, 30 dieren... die bleef gewoon op 200 meter afstand van mij. En als ik relaxed was, dan kwamen ze dan allemaal naar me toe. Dus op zo'n grote afstand... deed ik schijnbaar iets of straalde ik iets uit waardoor ze wegbleven. Dus echt
3: Maar dat is toch gewoon toeval, Martin? Dat kan toch niet?
4: Nee. Ik ben een keer, ik werd heel vaak van paarden afgegooid. En mijn vriendinnetjes vond daarom altijd leuk om aan mij te vragen of ik mee ging paardrijden.
2: En
4: toen heb ik een keer tegen een vrouw die ook veel van paarden weet... heb ik verteld dat dat altijd gebeurde. Toen zei zij, hoe denk je dat dat komt? Ik zei, nou, omdat ik doe alsof ik paarden onder de knie heb... maar eigenlijk heel onzeker ben. En toen zei zij tegen mij, dan moet je dat de volgende keer... even tegen dat paard zeggen. En toen dacht ik, nou, ik kan ook gewoon niet meer gaan paardrijden.
1: Oké, maar wat vind je hiervan?
2: Ja, ik vind het wel heel leuk, hoor. En het is met en er zit misschien wel een... Ik moet er harder over nadenken, maar er zit misschien wel een kern van waarheid in. Het is met paarden ook zo dat je zit alles bepaalt. Hoe zit jij op een paard? Hoe relaxed ben je op een paard? En dat paard, dat voelt dat en die gaat met jou mee. Een paard is natuurlijk echt een kuddedier, dus paarden volgen heel erg.
1: Ja.
2: Over die... dus met paarden werken hartstikke goed, ik snap dat. Dan, met geiten weet ik eigenlijk
1: niet. Ja, precies. Yoga met geiten. We hebben yoga... geitenmelk natuurlijk, wat populair werd. En,
4: geitenkaas.
1: Geitenkaas. En nu dus, geitenkaas, geitenmelk en nu geitenyoga. Is dit omdat het een geit soort van populair is geworden? Is dat het?
2: Ja, dat weet ik niet. En een geit verdient het ook niet populair te zijn, hoor.
1: Want?
2: Ze stinken een beetje, ze ontsnappen altijd.
1: Wat doe je lullig over geiten?
2: Nee, dat is gewoon de realiteit. Een geit is geen paard en een geit is geen pup. Ik snap dat geitenverhaal niet. Ik heb trouwens wel eens die yoga-sessies. Ik heb wel eens een filmpje gezien. Dan deden ze yoga met puppies. Dat is in Amsterdam yoga met puppies. En dan zag je zo'n mevrouw die obviously te veel van kroketten hield. En dan zag je dat hele gebouw boven zo'n klein puppy hangen. Dan dacht ik, Jezus, als dat maar niet instort, dat arme dier.
1: Je bent niet alleen aan het geitshamen, ook aan het vetshamen. Daarom zit je altijd in dit programma. Maar Martin, heel even, hè. Wat heb je tegen geiten? Wat is dat? Heeft de geit jou een keer iets aangedaan?
2: Nee, helemaal niks. Ik heb zelf schaapjes. Hartstikke leuk. En weet je, daar kun je wat mee en zo. Maar geiten en ezels ook. En alpaca's, weet je, dat zijn niet helemaal mijn dieren. Die zijn eigenwijs. En je kunt er niet echt wat mee. Ze luisteren bijvoorbeeld niet. Ze ontsnappen altijd. Ik weet het niet.
4: Okay. Dus jij bent gewoon heel dominant eigenlijk. Je wil gewoon dat iemand naar jou luistert.
2: Nee, dat is ook weer. Ik heb 26 jaar met iets van 20 assistenten gewerkt. Als ik zo dominant was geweest, dan was ik al dood geweest.
1: Ja, is ook weer zo. Zeg, er komt een luisteraarsvraag binnen.
3: Zeker, van Barjon. Zij appt Martin. Ik ervaar in mijn buurt erg veel overlast van hondenpoep. Wat is de meest makkelijke en vooral hygiënische manier om dit op te ruimen?
2: Ja, dat is heel vervelend. Dat vind ik echt een serieus probleem. Vooral in stedelijke gebieden. Eigenlijk altijd in stedelijke gebieden ben je ook verplicht om het op te ruimen. En ja, de makkelijkste manier is gewoon die overal wordt aangeboden. Overal wordt heel keurig worden hondenzakjes, poepzakjes aangeboden. Die pak je, je gaat met je hand erin, je pakt die keutel op en je vouwt het zakje binnenste buiten. En het is gewoon hygiënisch schoon en klaar.
1: En gooi het bij de buren naar binnen. Door de brief.
2: Nou, nee, het moet trouwens bij het restafval. Je mag het ook niet gooien bij GFT.
1: Dat mag ook niet.
2: Nee, het moet bij het restafval, maar dat is eigenlijk heel makkelijk. En ik vind dat ook heel netjes dat die dingen er staan. Dus alsjeblieft, doe dat.
4: Ja. Het is trouwens...
2: Ja, daar moet je van wennen. Maar je moet dus weten wat ik als dierenarts allemaal aan heb gezeten.
1: Ja, dat geloof ik.
4: Er is een warme drol niks bij.
3: Het gaat weer over die assistenten.
2: Daar is een warme drol niks bij. Nee, absoluut. Weet je, over die hondenpoep wil ik eigenlijk nog wel wat zeggen. Ja. Als het mag.
1: We hebben geen tijd. Nee, maar heel kort.
2: Heel kort. Lachwekkend idioot is dat de bosbeheerders in de omgeving van Bergen en Schorel bedacht hebben dat honden uitsluitend aan de lijn mogen, het hele jaar door, want de stikstofdepositie van de keutels die ze dan achterlaten, die zou te hoog zijn als ze niet aan de lijn zitten. Ik vind dat zo, daar is gewoon 100 vierkante kilometer bosgebied en weet ik veel. En dan mogen die honden niet meer
1: boos,
2: loslopen.
1: Hè? Je bent boos.
2: Ja, je
1: ik zou niet op een paard gaan zitten nu. Die komen niet
2: naar je toe. Hey Ruud, ik zit gewoon weer in een bootje in Amsterdam.
1: Oh, heel goed. Heel goed. Martin, dankjewel. Dames en heren, dat was onze dierendokter Martin.

0: Shanna Spyro en Great Expectations. Sorry, mijn S. Expectation. Toch, tot zover dit radioprogramma. Yoga met geiten. Als je meer informatie over wil hebben, ik heb geen idee.
1: Ja, dan kun je de film kijken. Spa Weekend is dus allemaal te zien in de bioscoop, denk ik.
0: Daar ging het over,
1: ja.
2: Gaan jullie daarheen?
0: Naar
2: die film?
0: Nee, ik kan niet.
1: Het is blijkbaar wel een beetje een afgeleide van The Hangover. Dat is dan wel weer een grappige film. Volgens mij van dezelfde makers, een beetje daarop geïnspireerd. Maar dan met vrouwtjes.
0: Vrouwtjes?
1: Ja, The Hangover is natuurlijk met mannen die te veel drinken en dan niet meer weten wat er gebeurd is. En dit is een beetje dan de vrouwelijke variant. En die gaan dan niet drinken, maar yoga met geiten.
0: Oh ja. Zometeen na 6 uur. Emily Claire de Wild. Emily, wat staat er op het menu?
2: Nou, goed dat je erover hebt, want we gaan bellen met Ramon Brugman. Die zegt, die is nu terug van vakantie. Is kok van Binnenste Buiten onder andere, van 24 Kitchen. En het valt hem op dat in het buitenland er altijd rijp fruit in de schappen ligt en in Nederland altijd hard fruit.
0: Ja, dat
2: sorry, super irritant.
0: Ik kan me net zo boos maken over mijn dode yucca. Maar ja, dat vind ik echt dat vind ik een ding, ja. Het is gek, hè, dat je geen dag vers fruit, tenminste, apklaar.
2: Gewoon keiharde peren, keiharde nectarines. Ja. En hij is daarin gedoken waarom dat is, volgens mij. Zo is heel leuk. En
0: dat wil ik wel weten. Hoe laat is het?
2: Dat is 7:10.
0: Dan ga ik weer in de auto zitten zometeen.
2: In 80 seconden voor de 80's hebben we de Motels met Suddenly Last Summer.
0: Summer. Leuk.
2: Lekker melancholisch eindzomerplaatje.
0: En heb jij al een Dolly Parton marathon gehouden?
2: Gisteravond, ja. Ja, was mooi. Ja, dat kwam precies. Dat nieuws kwam binnen om 8 uur.
0: Ja.
2: En toen zei Morad, wil je anders blijven? En toen hebben we tot 10 uur programma gemaakt over
0: mooi.
2: Dolly Parton.
0: Ja, ik
2: en,
0: heb het gehoord.
2: Ja, daarna nam Tim het over.
0: We hebben thuis aan radio.
2: Oh ja? Nieuw. Niet alleen in de auto?
0: Nee. Ik heb de auto binnengezet. De deur open.
2: Jij woont in de auto,
0: ja,
2: zeg maar.
0: Maar het was mooi. Maar, vind je dit zeg maar het meest verschrikkelijk qua muzikanten? Qua die grootte?
2: Van mensen die overleden zijn, bedoel ik. Nou, ik heb ze wel nu allemaal. Of ik werk gewoon, of er gebeurt iets als ik radio maak.
0: Ik vond Dolly Parton echt groter.
2: Ja, iemand zei volgens mij, zij is de vrouwelijke Elvis. En dat snap
0: toch?
2: Ik wel.
0: Ja, dat.
2: Ja, die hebben we nog. Mick Jagger afkloppen. Keith Richards afkloppen. Ja. Phil Collins afkloppen. Ja,
0: dat heeft ze zelf al gedaan.
2: Maar, Madonna vind ik ook.
0: Oh ja, Madonna
2: is ook een grootheid.
0: Ja.
2: Maar we hoorden ook iemand over Cher. Cher, ja, nee, die is onsterfelijk.
0: Ja, die is gewoon weer in elkaar. Die was al drie keer dood.
2: Die was al drie keer, ja, precies. Ja.
0: Zeg, en verder?
2: Nou, dat is heel veel leuke muziek. En we hebben nog Songs of Life op vakantie. Dus een bepaalde plaat die je altijd doet denken aan die ene vakantie. Die misschien wel heel leuk was of juist in het water is gevallen. Dan kan je me appen met de NPR Luister app.
0: Ik moet me even goed voorbereiden. Want Gijs is eigenlijk altijd voorbereid. Ik weet niet waarom. Of hij is gewoon heel goed.
1: Dank je.
0: Even, jij goed? Ben je erbij?
2: Ik ga mijn best doen.
0: Oké, wacht. Oké, ik hoop niet. Madonna, ik doe het goed.
1: Ja. Als je het erover...
0: Dat is dus...
2: Volgens mij was het Ruud. Die hem had, toch?
0: Zo heet ik dus ook. Dan ben ik de winnaar.
1: Echt waar?
2: Toch? Ja, toch? Ja. Of was het Gijs?
1: Nee, ik zei überhaupt helemaal niks.
0: Ja, hij was overdonderd door mijn snelheid.
2: Wist jij het, Gijs?
1: Dat het Madonna was?
2: Ja,
1: ja, maar het oeuvre van Madonna zit niet heel erg top of mind bij mij.
0: Nee,
1: dat doe ik me eruit zo op deze manier.
0: Goed, wij gaan vechten.
3: Dit is NPO Radio 2.
0: Dames en heren, veel plezier met Emily. We zijn er morgen weer.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
8: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
12: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
11: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
2: Het is 6 uur. Goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Sydney Dijkers. Sydney, goedenavond.
17: Goedenavond, Emily. Het dodental van de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot boven de 100. Ook zijn er honderden mensen nog vermist. Veel daarvan zijn toerist. Hulpverleners kunnen het getroffen gebied moeilijk bereiken en inmiddels is het donker, wat de zoektocht nog moeilijker maakt. Inmiddels lijkt er wel meer duidelijkheid te zijn over hoe het allemaal kon gebeuren, zegt correspondent Davy Boerema.
18: Wetenschappers zowel uit Nepal als China zeggen dat er eerder op de dag een aardbeving was in Tibet. 4.4 was die aardbeving en dat heeft voor een lawine gezorgd. Die lawine heeft een rivier afgesloten, maar door de kracht van het water is die natuurlijke dam die ontstaan is ook weer doorgebroken. Dus dat zou verklaren wat je ziet op die beelden, dat het eerst zo rustig was en dan opeens zo'n stortvloed aan water komt.
17: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook een aantal telefoontjes gekregen van mensen die geen contact konden krijgen met vrienden of familie in Nepal. Justitie eist 4 jaar cel tegen Fred H., dat is de voormalige bassist van de Heideroosjes. Hij zou zeker 7 jaar lang kinderporno in zijn bezit hebben gehad en ook hebben verspreid. Fred H. zegt dat hij zelf nooit een kind heeft misbruikt, maar geeft wel toe dat hij actief deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. TikTok en Instagram hebben filmpjes offline gehaald van jongeren die met hoge snelheid door het verkeer scheuren of gevaarlijk inhalen. De platformen komen in actie nadat Nieuwsuur had ontdekt dat er veel van die filmpjes daar rondgaan, soms ook gemaakt door kinderen onder de 18. Het is vooral stoerdoenerij, zegt journalist Koen Grutters van Autovisie.
19: Dat komt ergens vandaan, hè. Als je met verkeerspsychologen spreekt, die zullen ook zeggen, jongeren die hebben een enorme bewijsdrang. Maar tegelijkertijd hebben zij dus nog heel weinig risicobesef en vaak heel weinig rijervaring. En die combinatie, die is onwijs gevaarlijk. En zodra mensen in een auto stappen, dan wanen ze zich anoniem. Want he, je zit veilig in een cocon en niemand herkent jou meteen. Zo denken mensen vaak. En dus gaan zich achter het stuur veel idioten gedragen. En dit zijn dan echt de extremen daarvan.
17: Afgelopen weekend stierven in Engeland nog 7 mensen toen spookrijdende jongeren in botsing kwamen met een politiewagen. En de 5e etappe van de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De Brit van 21 was na ruim 173 kilometer van Falset naar Roquette de snelste in de sprint. Brennan won eerder ook al de 2e etappe. Tadej Pogacar houdt nog steeds de rode trui. Het weer vanavond droog en een graad of 15 uiteindelijk. Morgen eerst droog met zon en maximaal 30 graden. Het wordt broeierig warm in de middag. 'S Avonds volgt dan regen en onweer.
2: Dankjewel Sydney. Dan de files bij de ANWB is Tim Schaap. Hi Tim.
20: Hey hallo. Ja, helaas is het nogal wat drukker Emily. Er staat nog bijna 250 kilometer file onderweg. Onder andere 14 van die kilometers op de A7 richting het noorden. Wel goed nieuws daar. Bij Avenhoorn is de weg eindelijk weer vrij. Eerder was er 1 rijstrook dicht omdat er olie op de weg lag. Vanaf Zaandijk een file van ongeveer 3 kwartier. Die kan nu dus wel langzaamaan gaan oplossen. Verder een ongeluk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Het gebeurde bij Moordrecht. 1 rijstrook is er dicht en je hebt 50 minuten vertraging vanaf Rotterdam-Krooswijk. En tenslotte drukt op de A27 Utrecht richting Breda. Voor de Merwedebrug 12 kilometer en een half uur extra. Houd er natuurlijk ook nog rekening mee dat zware vrachtwagens daar niet overheen mogen rijden.
2: Dankjewel.
21: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost, Autotaalglas.
25: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
26: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
27: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
28: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
29: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
30: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
31: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
32: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt.
0: Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: geweldige Madonna Into the Groove. Hele goede avond.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hey, welkom bij een nieuwe editie van Het Oor. Fijn dat je luistert naar Radio 2 en naar mij. Ik ben Emily, hoi. Goedenavond. Wij zijn er eigenlijk voor mens, dier en aquatisch knaagdier. Ook van harte dus met Wereldhondendag. Mocht je in het bezit zijn van zo'n hele lieve, brave hond, geef hem of haar dan nog even een lekkere knuffel. Ook namens mij gefeliciteerd met Hondendag. Het is ook nog een paar dagen zomer, hè, voordat de meteorologische herfst begint. Oeh, dat zei ik wel heel lekker. Eén keer. Hoorde je dat, Rox? Meteorologische herfst?
2: Meteorologische herfst.
0: Oh, jij kan het ook. Ja. Oké, cool. Maakt niet uit. Anyway, een prima aanleiding om in het verhaal achter Suddenly Last Summer te duiken van de Motels. Ik heb het over deze. Je hoort hem straks in 80 seconden voor de ethisch. En wanneer is fruit nou rijp genoeg? Daar vindt onze lievelingschef Ramon Brugman iets van, nu die terug is van vakantie uit Frankrijk. Hoor je allemaal zometeen eerst Green Day.

Alex Warren en Passenger. Je bent bij het oorbelok wat hier op NPO Radio 2. Ik hoorde laatst de Coming Up van Paul McCartney. En toen dacht ik, dit klinkt eigenlijk gewoon als een soul-funky plaat. Uit de jaren 70. Het is toevallig uit 1980. Het was ook meteen de motivatie voor John Lennon om te denken, nou, misschien moet ik na het horen van deze plaat van Paul

0: die heel veel heeft geschreven over de relatie van die ze met haar vader en haar moeder had. En dat die toen zijn gescheiden in haar jeugd. En dat ze daar ontzettend veel last van heeft gehad.
1: Een enorme vechtscheiding geweest.
0: Inderdaad. Het halve album gaat daar ook over. Zo ook hier Family Portrait uit 2002. Pieter die zegt, hi Emily, mijn Toyota zit vol aangebakken vogelpoep. Door de hitte is helemaal in de lak gebrand. heb ik ook. Voor iedereen een goede tip om weer eens naar de wasstraat te gaan. Nou, dan kan er wel een plaatje bij je. Heel goed, Pieter. Lekker toch?

0: schone auto, Sydney?
1: Probeer ik schoon te houden.
0: Ja?
1: Want als vogels erop poepen, is het heel slecht om het erop te laten zitten. Ja. Dus ik denk altijd van, oh, dan moet ik het er wel even afhalen. Dan pak ik een doekje vanuit thuis, zeg maar. Dan loop ik weer naar buiten en dan ga ik zo schrobben. En ik voel me altijd een beetje bekeken door mijn buren en zo. Van, dat er iemand met zijn hond voorbij loopt. En dan denk ik, dit zit niet nou weer te doen.
0: Hoezo, is het dagelijks of uur? Dat je elke uur daar staat te schrobben?
1: Er worden wel menig vogelpoepjes op de auto gelaten.
0: Mm. Ja, en hoe is die van binnen? Is die ook vies of schoon?
1: Nee, vrij schoon.
0: Ik heb het idee dat er een verschil in zit tussen mannen en vrouwen. Dat bij vrouwen de auto best wel smerig is van buiten en van binnen. En bij mannen zie je altijd spik en span, alles schoon. En,
1: Ik vind het wel lekker. Ja? Een frisse auto.
0: Ja. Mijn boeit het dan wat minder, maar goed. Het is 7:30, de NOS Headlines krijg je dus van Sydney.
1: Ja, goedenavond Emily. Acteur Tim Curry is overleden, is zojuist bekend geworden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde die in Home Alone 2 als hotelconciërge.
2: Housekeeping.
1: Curry had al langer gezondheidsproblemen. Hij was 80 jaar. De man die is opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een vrouw die onlangs in Venlo werd gevonden, is een man van 22 uit Tegelen. De man werd dinsdag opgepakt. Die dode vrouw werd zaterdag langs de Maas gevonden bij Venlo. En de politie gaat ervan uit dat ze om het leven is gebracht. Ook burgemeester Snijders van Zwolle noemt het goed dat Feyenoord geen supporters meeneemt naar de komende twee uitwedstrijden, nadat de fans met vuurwerk hadden gegooid bij Cambuur en mensen daar gewond raakten. Feyenoord moet binnenkort spelen tegen PEC in Zwolle en ook tegen NEC in Nijmegen. Burgemeester Bruls van die stad vond het ook al een verstandig besluit van Feyenoord om fans thuis te laten. En over de hele wereld is natuurlijk Dolly Parton vandaag geëerd. De Queen of Country overleed gisteren op 80-jarige leeftijd. En in vrijwel heel Amerika hangt nog steeds de vlag. De rest van de week nog half stok. Ook bij de 16-jarige Dolly uit Utrecht kwam het nieuws hard aan.
3: Ja, ik hoorde het hier van mijn moeder. Ze zei, nou, ik heb wat slecht nieuws. Dolly Parton is helaas overleden. Ik was natuurlijk wel heel erg verdrietig, want ik ben naar haar vernoemd. I'm begging of you, please
1: don't take my man. Je hoort het al, ze is er niet alleen naar vernoemd. Ze speelt ook muziek van Parton en ook vaak met haar ouders.
0: Wat leuk zeg, echt generatieoverstijgend.
1: Ja,
0: dus.
1: Precies, weer overgedragen. Ja. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. En morgen eerst vrij zonnig en ook broeierig warm. 25 tot maximaal 30 graden wordt het. En dan 's avonds vanuit het zuiden stevige regen en onweersbuien.
0: Dankjewel Sydney. Hoe is het op de weg? Nou, als iemand het weet, is het wel Tim Schaap. Hi Tim.
4: Jazeker, op dit moment tenminste wel hoor. Want straks dan pak ik ook lekker de fiets, ga ik er vandoor. Maar op dit moment zie ik inderdaad nog het een en ander aan file staan. Onder andere op de A20 richting Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer, 20 minuten. Komt nog door een eerder ongeluk. De weg is wel weer helemaal vrij. Op de A27 file Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Voor de Merwedebrug 20 minuten. De A67 dan, Belgische grens Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hocht 4 kilometer en een kwartiertje. En drukte bij Nijmegen op de A325 komende vanuit Arnhem. Tussen Elst en Lent 3 kilometer en 20 hele minuten.
0: Dankjewel. Jij op dit moment peren liggen die niet eetrijp zijn. Waarom hebben ze daar dan in Zuid-Europa geen last van? Dat vraagt Ramon Brugman zich af. Hoor je zometeen?

Dit is Fields Part 2 van Somjeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu

0: Volgende week woensdag treden ze live op voor onze wenswerk voor KWF. Komt allen, je hoeft je niet aan te melden. Je kan gewoon langskomen in Doorn. Om 8:30 beginnen ze, geloof ik. Dus als je Sommieu wil zien, of Direct, of Davina Michel, of Ilse Lang, of Douwe Bob. Rondé komt volgens mij ook. Kijk even dan op NPO Radio 2 voor de tijddingen. Als er iets leuk is aan op vakantie gaan, is het toch natuurlijk wel het proeven van lokale gerechten en lokale producten. Zo sprak ik vorige maand met mijn lievelingschef Ramon Brugman over al die zoete lekkernijen over de grens. Maar wat valt er nog meer op? Het fruit in de buitenlandse supermarkten is vaak al rijp genoeg om direct te kunnen eten. Terwijl wij toch wel vaak met van die halve stenen aan nectarines zitten. Hoe kan dat toch? Hi Ramon, hallo.
1: Hi.
0: Hoe
1: kan dat toch? Ja. Nou ja, kijk, weet je, natuurlijk in Frankrijk, ik ben afgelopen zomer op vakantie geweest in Frankrijk, en dan heb je van die nectarines, van die perziken liggen, allemaal van dat zomerfruit, wat dan als je er een klein beetje in knijpt, voel je dat het zacht is, het sap komt er al bijna uit, en dat komt natuurlijk omdat het gewoon in die landen groeit, dus het is zonrijp voordat het geplukt wordt, en dan een paar dagen later begint dat fruit al zacht te worden, en ligt het gewoon in de supermarkten.
0: Ja. Maar of zou het ook een beetje voorkeur van ons kunnen zijn? Van de Nederlander, zeg maar, dat wij liever niet superrijp fruit hebben?
1: Nee. Het heeft echt te maken met... kijk, als je in Nederland kijkt naar het fruit dat wij in Nederland eten... Wat gewoon uit Nederland komt. Hè, dus bijvoorbeeld de kersen, de aardbeien, de pruimen, appels, peren, dat soort dingen. De appels en peren die zijn niet top natuurlijk. Hè, dus zometeen einde zomer komen die in de winkels. Nieuwe appels, nou, super sappig, hard, heerlijk. Maar we willen ook dat exotische fruit hebben. En als we dat uit Frankrijk halen of nog uit verdere oorden, dan moet dat hard geplukt worden, dat moet vervoerd worden, en voordat dat dan hier ligt en in de supermarkt ligt, en dan komt het allerbelangrijkste, wij willen graag dat we het allemaal kunnen scannen. Dus het moet allemaal in een bakje zitten, opgepropt met elkaar. Ja, als je dan rijp fruit daarin doet, dan blijft er weinig van over natuurlijk. En het stomme is, we hebben dus met z'n allen geaccepteerd dat wij het lekker vinden dat we nectarines eten die net zo hard zijn als een appel. Terwijl dat helemaal nergens op slaat, want een nectarine die hoort zacht te zijn. Als je je tanden erin zet, hoort het sap over je kin naar beneden te druipen. Maar dat vinden wij allemaal prima of zo. Ja, ik weet niet.
0: Ja, maar is het niet gewoon subjectief wat rijp is? Want Roxanne en ik hebben allebei een echtgenoot, die niet dezelfde persoon is trouwens, maar een echtgenoot. En die allebei eten, zeg maar, peren als ze hard zijn, want als het sappig is, hoeft het niet meer. Ja, en dat zou ik nooit, ik niet.
1: Nee, maar ik vind dat heel raar hoor.
0: Ik vind het ook heel raar.
1: Fruit moet je eten als het op zijn best is. En dat is eigenlijk als het zon gerijpt is, dan geplukt en dan tot je nemen, zeg maar. Maar ja, kijk, als je bananen neemt, hè, die komen allemaal groen vanuit verre oorden, komen ze hierheen. Dan gaan ze in rijpkasten. Dat zijn gigantische hallen met waar een soort gas in die hallen geplaatst wordt. Waardoor die bananen van groen naar geel komen. En dan worden ze in de supermarkt gelegd en dan zijn ze soort van rijp. Terwijl als je ze in die landen eet, dat ze aan de boom groeien terwijl ze rijpen, nou, dan weet je niet wat je eet. Je hebt nog nooit een echte banaan gegeten als je niet in het buitenland bent geweest.
0: Ja, maar dat kan natuurlijk niet, hè? Want we zitten met allemaal import, export, allemaal dat soort dingen. En we willen allemaal bananen. En we willen ze ook allemaal, zeg maar, hartje winter wil ik ook een banaan. Het hoort natuurlijk niet.
1: Nou, is dit ook wel het slechte voorbeeld misschien, maar het is wel hoe het werkt, zeg maar.
0: Ja.
1: Wat me nog meer opvalt, ook in Nederland, en dat vind ik wel heel jammer, zoals de producten die we dan in eigen land hebben, hè, dus bijvoorbeeld Hollandse aardbeien, daar zijn we hartstikke goed in. Daar hebben we kassen vol van. En die zijn normaal gesproken, zijn ze hartstikke lekker. Maar afgelopen jaar had ik bij de supermarkt alleen maar waterbommetjes. Alsof die ook niet meer lekker mogen zijn. Dus wat ik altijd doe, ik ga één keer in de week, ik woon in Harderwijk, ga ik gewoon naar de markt en dan heb je prachtige aardbeien te koop. Dus daar haal ik tegenwoordig mijn aardbeitjes. Maar het gaat wel erg ver de laatste tijd, hoor. Dus, en dat viel me zo op in Frankrijk, dat daar dus op de markt het meest lekkere fruit is. En een Fransman die gaat echt niet zo'n harde peren, wat jij zegt, of een harde nectarine eten. Die wacht totdat die perfect is. En wij vinden het met z'n allen maar prima dat we half rijp fruit eten.
0: Maar ben jij meer voor, zeg maar, dat we allemaal op de markt ons groente en fruit kopen dan versus de supermarkt?
1: Nou, ik ben sowieso wel van de markt, hè. Dus Vroeger was op de markt was het ook echt een stuk goedkoper. Nou, dat is niet altijd meer zo. Maar je kunt nog wel gewoon zelf je groente uitkiezen. Dus of je fruit. Dus je kunt zelf even kijken. Nou, ik wil niet zo'n dikke pruim. Want in de supermarkt is alles volverpakt. En is het assortiment heel klein. En op de markt is er gewoon veel meer te kopen. En je kunt gewoon uitkiezen welke je wilt. En ja, ik als kok, chef, patissier vind dat ontzettend prettig.
0: Ja, maar ik zeg je wel eerlijk. Als ik in Italië ben, dan zie ik geen nagelafdrukken in appels. En die zie ik wel in Nederland. Nee. Dus ja, dat vind ik echt heel onbeschoft als mensen dat doen.
1: Dat is het ook. En misschien is dat ook wel een reden waarom die supermarkten denken van... ja, dag, doe het gewoon allemaal in de zakje, bekijk het maar. Want wij willen maximale omzet
0: gewoon,
1: natuurlijk.
0: Gewoon, we maken ze keihard, kan geen nagel doorheen.
1: Precies, ja.
0: Nou, ik ben heel blij dat je weer terug bent. En ik vond het heel leuk om je weer te spreken.
1: Ja, lekker, dankjewel.
0: En vanaf 7 september ben je te zien op 24 Kitchen... met het nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur. Dus je bent wel mijn directe concurrent... maar ik vind het toch leuk om het even genoemd te hebben.
1: Ja, dat klopt. Ja, bij mij wordt het ook herhaald. Hè? Dus
0: okay.
1: Dat is weer het voordeel. Kijk de herhaling maar. Maar je moet kijken, want het is zo mooi geworden.
0: Kijk allemaal naar Ramon Brugman. Ook op zijn Instagram, @RamonBrugman... voor allemaal hele vette gerechten en allemaal leuke dingen. Dankjewel weer en tot snel.
1: Joehoe.
0: Doei. Ik heb speciaal voor jou Bitterfruit trouwens, van Little Steven.
1: Lekker. Ha ha.

zou heel goed kunnen dat je nou aan het uitbuiken bent van je salade gorgonzola met snoeiharde peren. Voor de vertering heb ik een lekker plaatje voor je. Good Day van Jonathan Jeremiah. Lieve jongen, mooie muziek. Mooie jongen, lieve muziek.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
4: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
3: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis

0: NPO Radio 2.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
2: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
1: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel Clemens. Er zijn nog maar wat files, zo 2/7. Tim, jij weet waar ze zijn.
4: Ja, klopt inderdaad. Het zijn er 3. Allereerst A12 Arnhem richting de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en een kwartiertje daar. Ook de A15 valt nog op richting Rotterdam vanaf de Maasvlakte. Voor Brielen ongeveer 10 minuten extra, want de hoofdrijbaan is daar dicht door een ongeluk met 2 vrachtwagens. Je kunt er wel langs over de parallelrijbaan. En tenslotte een ongeluk op de A325 bij Nijmegen. Tussen Elst en Lent 3 kilometer en 25 minuten vertraging als je onderweg bent vanuit Arnhem.
3: Dankjewel. Dankjewel Tim. Zometeen 80 seconden voor de 80's en we gaan weer lekker muzikaal tijdreizen met de Motels. En Amy Winehouse komt er ook aan. Ster.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Het is gekkenhuis bij Leenbank.

0: Kikker.nl.
1: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
2: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
3: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
4: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Nog steeds een hele goede avond, lieve luisterschatten van me. En we gaan zo even muzikaal tijdreizen naar de jaren 80. 80 seconden voor de 80's. Leuke plaat, melancholische, new wave plaat. Ik wil ook nog even mensen bedanken. Want gisteren hebben we natuurlijk rond de klok van 8... kregen we ineens het bericht binnen dat ons aller Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd. Daar schrokken we enorm van. Ja. Toen ben ik gebleven, hebben we met Morat samen die show gemaakt on the spot. En daarna nam Tim het echt fenomenaal over. En het voelde echt als een plek waar muziekliefhebbers, dus wij als makers, maar jij ook als luisteraar, zeker jij als luisteraar, bij elkaar kwamen. En dat was voor mij wel weer duidelijk hoeveel muziek verbindt.
1: Heel leuk was het. En ik was natuurlijk aan het werk, maar ik was alweer thuis.
0: Ja.
1: En dat berichtje kwam en toen dacht ik meteen in de app ook, ik zei, Dolly Parton, weet je wel, ik wist niet of jullie het hadden gezien.
0: Ja, ja.
1: En toen was het van, ja, weten we zitten klaar en dit en dat. En toen heb ik dus ook lekker gewoon doorgeluisterd nog even. Tot 9:30 heb ik meegeluisterd. Het was echt heerlijk, zeg maar, hoe de zoete inval van de reacties van de mensen en plaatjes die je niet zo vaak van Dolly hoort. En het is natuurlijk Dolly fucking Parton.
0: Ja.
1: Holy hell.
0: Ja, ze is
1: een geweldige vrouw.
0: Een vrouw die zoveel betekent. Die betekent nog steeds zoveel voor mensen. Ook dat ik hoor dat, volgens mij zei Sydney, dat die vlag half stok hangt in Amerika.
1: Ja.
0: Dat zegt genoeg.
1: Ja.
0: Formaat Elvis hoor, zo'n vrouw.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, te gek.
1: Absoluut.
0: Dus dank daarvoor. Ik ga die uitzending niet vergeten. Ik kan me ook nog herinneren dat Prince overleed. Of moest ik ook werken. Toen George Michael overleed. Stop 2000, moest ik ook werken. En Bowie kan ik me ook nog vergeten.
1: Ja.
0: Herinneren. Toen moest ik ook weer.
1: Dus, ik ook. Was allemaal aan het werk.
0: Je houdt je hart vast voor de rest. Maar goed, uiteindelijk gaan we er allemaal aan. Anyway, ik wil heel graag horen welke plaat jou doet denken aan die ene zomer. Want we gaan zo meteen weer Songs of Life op vakantie doen. Bijvoorbeeld die zomer toen je ging roadtrippen aan de Schotse kust. Of toen je als enige van je vriendengroep moest werken in een kas tijdens een hittegolf. Hou vol. Om allemaal keiharde tomaten.
1: Moest je prei
0: steken?
1: Dat staat niet in de kas. Kut. Ik verraad mezelf.
0: Wat zit
1: echt compleet.
0: Hebben ze een kas in de bos?
1: In Brabant?
0: Huh?
1: Ik

0: samen met U2. En Fireflies. Ik krijg nog een appje van Hanny binnen met de NPO Luister-app. Die zegt, jongens, ik zag op Instagram dat we ook onze tieten half stok moeten doen voor Dolly Parton. Dan weet je dat er wel strekje bij haar uit, zou ik zeggen.
1: Ja,
0: nee?
1: Ik sluit
2: een seconde voor de 80's.
0: Alles voor Dolly. We doen het voor haar. Zometeen. Nee, niet zometeen. Nu gaan we terug naar de jaren 80. De tijd van videobanden, aerobics en hoog haar. Voor zowel mannen als vrouwen. Heel veel haarlak ook. Vandaag reizen we precies 43 jaar terug naar 1983. Voor toch wel een heel prachtige plaat eigenlijk. It takes perfect voor de tijd van het jaar ook. Suddenly Last Summer van de Motels met frontvrouw Martha Davis, die mysterieuze new wave pop tot leven bracht hier. De band had eerder een hit met Only the Lonely. En een jaar later scoorden ze dus een hit met Suddenly Last Summer. Wat overigens allesbehalve een zomerse zonnige plaat is. Dat hoor je ook wel, hè. Volgens Martha, de zangeres, gaat het over het verlies van je jeugdige onschuld. En dat gevoel dat je de ijskowagen voor het laatst voorbij hoort komen. En dat je weet dat hij voorlopig ook niet terugkomt. Ah, ze weet als geen ander hoe je melancholie moet vangen in een nummer. Terwijl ze eigenlijk, volgens haarzelf dan, een laatbloeier was met liedjes schrijven.
3: I didn't start writing until I was about 15 and didn't even get in a band until I was about 20. So I'm relatively a late bloomer in terms of, yeah.
4: So that it was guitar and you're singing at home more than anything else.
3: Oh, I was scared to death.
4: You had?
3: Because I'd already used the guitar for such a long time as some kind of solace. When things like that happen, I would go back and I would write about it.
0: Ja, nou goed, dat melancholische zit ook lekker in de muziek. Die synthesizers, de gitaar en die iets wat donkere stem van Martha Davis. Alsof je op een warme avond zo eind augustus, 26 augustus, merkt dat het gewoon om 8:30 alweer donker wordt. Het doet een beetje pijn, hè? Goed, we gaan heel even terug naar 1983. Zo maken ze niet meer. Dit is Motels. Suddenly.

0: Jij blaast
1: ik blaas heel veel, ik hoor het. Wauw. Echt heel confronterend.
0: Dit is geen...
1: Nou kan ik het niet meer. Nee, waarom blaas ik zoveel? Doe jij eens dan.
0: Nee, hij is zo hoog. Ik ben geen sierfluiter.
1: Nou, waarom... Ik blaas nooit meer. Fluit nooit.
0: Moet niet in de mic, langs de mic. Langs de mic.
1: Ja. Nou. Laat maar, ja.
0: Dankjewel, Rox. Welk lied gaat voor jou samen met een bepaalde zomervakantie? Dat wil ik heel graag van je weten. Je moet me even appen met de NPO Luister-app. En dan hoor ik zo meteen van je. Het kan een leuke vakantie zijn geweest. Of gewoon een zomer dat je moest werken. Zoals ik. Kan natuurlijk ook. En dat er dan een plaat bij hoort. App me maar. Ik ben heel benieuwd welke dat is. Eerst even de Joan Osborne.
1: And one of us.

0: een beetje romantisch of dat niet?
1: Nee. Niet echt eigenlijk. En jij?
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee.
2: Wat is een leven?

0: Gex en de zon op.
1: Songs of Life.
2: Op vakantie.
0: Het mooie is eigenlijk, je hoeft een nummer helemaal niet mooi te vinden. Het moet voor jou gewoon onlosmakelijk verbonden zijn met een bepaalde zomerherinnering. Wouter, hi, goeie avond.
3: Hey, goeie avond.
0: Welke is dat voor jou?
3: De artiest zou ik niet weten, maar het is Tombé la Chemise.
0: Tombé la Chemise. Was dat niet een EK of een WK-hit?
3: Oh, ik ben absoluut geen voetbalman.
0: Was het niet dat ze al die sportshirts gingen ruilen? Met elkaar? En al die WK en EK shirts? Misschien, ik weet niet of het klopt. Ik ga het even opzoeken. Anyways.
3: Ik neem het van jou.
0: Ja, maar waar zijn we? Welke zomer is dit en hoe oud was je?
3: We zijn 1999. Ik was bijna 19. Na de zomer werd ik jarig. En ik was met vrienden op vakantie in Zuid-Frankrijk geweest. Of aan de westkust. En op de terugweg stopten wij in Noord-Frankrijk. Want daar kon je de zonsverduistering van dat jaar heel goed zien.
0: Oh, wow.
3: Een volledige zonsverduistering.
0: Ja.
3: En die konden we daar perfect mee pakken. En dat was heel indrukwekkend, weet ik nog. Het werd uiteraard helemaal donker, maar ook helemaal stil. En toen de zon weer opkwam, kwam de natuur ook weer echt helemaal tot leven en hoorde je alle vogels weer opkomen en zo. Hele toffe ervaring. En onlosmakelijk verbonden aan dat nummer, want dat kwam natuurlijk de hele tijd voorbij op de autoradio. In de tijd dat je de autoradio had of cassettebandjes. En het ene bandje wat we mee hadden van Bob Marley, waar iedereen het over eens was dat dat de gemeenschappelijke deler was, dat waren we na 3 weken vakantie ook wel zat.
0: Ja.
3: Dus
0: leuk zeg.
3: We werden de radio.
0: Ja, wat een goed verhaal. En heb je toen ook door dubbele cd's gekeken? Of hoe keken jullie naar de zonsverduistering?
3: Volgens mij hadden we toen ook al wel verstandig van die brilletjes. Maar ik weet dat toen inderdaad ook iedereen zei dat je inderdaad door een cd'tje en ingewikkeld, en dat we toch dachten, laten we het maar iets veiliger aanpakken.
0: Ja, maar heb je bij die laatste zonsverduistering van een paar weken geleden dan ook Tombé la Chemise gedraaid?
3: Nee, maar ik heb er wel aan teruggedacht.
0: Oh ja, dat dacht ik al. Ik dacht, ja, dat blijft dan voor altijd bij je. Hoe vaak ga je er nog eentje meemaken? Dan iedere keer weer Tombela. Leuk hoor, dankjewel, ja, Wouter.
3: Dat is een leuk liedje, dus ik kan hem elke keer horen.
0: We gaan hem lekker draaien voor je. Dank je, doeg.
3: Doei.

0: The Clash.
1: Songs of Life.
0: Should I stay? Op vakantie. Should I stay or should I go? Ik moet nog even. Rox is dus terug uit. Waar ben je? Je bent echt in Portugal geweest.
2: Maar ik was echt in Spanje. Ik was in Zeeland.
0: Ja, want ik heb voor jou. Kan je dit horen of niet? Ja? We zitten best wel strak in de verpakking. Heb ik een tinnen doosje Zeelse roomboterbabbelaars gekregen. Die ik wel inderdaad heel erg smullen vind.
2: Ja, ik vind dat ook smullen.
0: Van J.B. Diesch. Diesch?
2: Welk dorpje staat erbij?
0: Sinds 1892. Dit is Veerdienst Vlissingen Breskens VV. Is dit reclame? Krijg ik nu een boete? Voor de Zeelse
2: roomboterbabbelaar. Nee.
0: Product of Holland. Met een hele mooie vrouw in klederdracht. Prachtige leuk, Zeelse kleding. Leuk toch? Shout-out Zeeland. Renate die... dankjewel, Rox. Renate die appt Emily. Je had het net over een plaat. Die doet denken aan de zomer. Ik weet nog wel dat mijn eerste echte verkering, namelijk Karin, enorm fan was van Janet Jackson. En in de zomer van 96 gingen we helaas uit elkaar. Was enorm verdrietig, maar de liefde voor Janet Jackson neem ik wel mee. Whoops Now is een nummer dat me doet denken aan die zomer. Met die clip op het strand. Oh ja!

0: 2, Jackie Evans uit New York en Sleep for Days. En voor Janet Jackson, Whoops. Nou, helemaal vergeten die plaat. Dankjewel, Renate. Hi Mo, hoe is het?
1: Hi. Hi Em, het gaat lekker.
0: Ja?
1: Ja, nou ja, lekker, lekker. Nee, mijn stemming is een beetje in de mineur, want ik zit even in de groepsapp van mijn vrienden.
0: Oh.
1: En we zouden aankomende zaterdag naar een festival gaan. Superflirt in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ja, heel leuk festival. Vorig jaar was het super lekker weer. Maar nu zitten we dus met z'n allen te kijken naar die weersvoorspelling. En er is een beetje regen voorspeld.
0: Oh.
1: Ja. Maar je weet niet wanneer die regen valt. Hè? Want wat betekent het als er in de app staat 75% kans op regen valt? Betekent dat dan...
0: Ja, dat is ooit uitgelegd, maar ik begrijp nog steeds niet. Is het dan dat er in jouw buurt 65% kans is dat daar een bui valt? Of is er, zeg maar, een bui kan 100% zijn? Of het ja. is 50%? Dat is volgens mij is het niet hele... wat wij denken.
1: Ah.
0: Maar daar zou ik eigenlijk een keer even iemand over moeten
1: Ja, doen. Maar dan misschien toch een ponchootje kopen. En we hebben dus nu een plek gevonden waar je dus... En dat is dus wel even leuk om te vertellen. Want je denkt dan van, hé, ik moet heel veel geld gaan uitgeven om een poncho te fixen. We hebben een plek gevonden waar je dus een poncho voor 1,50 euro kan kopen. Maar dat is dan toch helemaal goed?
0: Wat goed.
1: Dan vind ik het op zich helemaal niet erg om, weet je wel, alsnog een ponchootje aan te trekken.
0: Weet je dat ik ooit een radio-idee heb gehad voor de poncho? Natter wordt het niet. Klimaatgerelateerde radio. Vertel ik nog wel een keer. Zometeen een moral dus. Ik ben er morgen weer. Tot dan. Doeg.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Wakker.nl.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hey, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor 12

0: NPO Radio 2.
1: 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Gevreesd wordt voor veel meer doden, want honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Dat meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Zij staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. En dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. We kennen hem vooral van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It. Daarin speelt hij de moorddadige clown Pennywise.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
3: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog en ook nog vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan wordt er nog één file gemeld. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goedenavond.
5: Goedenavond. Ja, daar komt er een aanrijding op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen Hogeheide en Knopend Zomerland staan 3 kilometer file. De rijbaan is daar tijdelijk dicht.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Bakker.nl.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Met Morad.
10: Bond. Zomer op je radio.
11: Wednesday settles warm and hazy over Amsterdam. The light fading soft and slow. The kind of evening built for a little magic. Somewhere in that fading light, an old word is already forming, waiting to be spoken. And whatever you're reaching for tonight, one voice finds you first. Your radio friend Morad, right here. Say the word. Start the magic while we play the song.

0: Justin Timberlake, Love Stoned. Hallo, welkom bij Met Norad. Leuk dat je luistert op deze woensdag 26 augustus. Is het alweer woensdag?
1: Rits, is de Weemoed Woensdag aangebroken?
0: Oh ja, eindelijk weer. Op de helft

0: NPO Radio 2. Vanavond gaan we terug naar het jaar waarin prinses Amalia wordt geboren. De Irakoorlog uitbreekt. En het supersonische vliegtuig Concorde zijn laatste vlucht maakt. In welk jaar zitten we?
1: Weemoed woest

20 weken lang stond dit liedje in de top 40. Ja, en de keuze is uiteindelijk aan jou. Hè. Welk nummer brengt jou het meeste terug naar 2003? Waar word je het meeste blij van als ik dat zometeen draai? En vertel me ook waarom ik die ene plaat moet draaien. Je laat het me weten via de NPO Luister. Dat kan met een getypt berichtje. Maar ik vind het ook leuk als je een audioberichtje voor me achterlaat. Gewoon lekker inspreken. Hé, Morad, draai dat en dat voor me, want...

geweldige topsong op naam van Lenny Monsieur en Wrecking Ball. Oké, stel je voor dat je UB40 voor je had staan en je zou aan de jongens vragen van, hey, wat is nou eigenlijk jullie favoriete nummer? Waar zijn jullie nou het meeste trots op? Sing Our Own Song. De band die maakte namelijk het nummer halverwege de jaren 80 als een protestlied tegen de apartheid. Jarenlang mag die plaat dan ook niet gedraaid worden in Zuid-Afrika, logisch. Maar dan breken de jaren 90 aan. Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de gevangenis en de apartheid wordt afgeschaft. Voor het eerst in hun carrière mag UB40 komen spelen in Zuid-Afrika. 3 avonden staan ze voor 70.000 man op te treden. En daar gebeurt dus iets bijzonders. Zodra de band Sing Our Song inzet, zingt het publiek alles woord voor woord mee. Uitgerekend dat ene liedje dat helemaal verboden was in die periode. Volgens UB40 is dat het allermooiste moment uit hun carrière. En dat ene bijzondere liedje, dat ga ik nu voor je

Radio 2 met Direct. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Direct optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl.

0: Roger on Direct op Radio 2.
1: Rits is de Weemoed Woensdag aangebroken.
0: Ja, en dan hebben we drie leuke platen uit een bepaald jaar voor je erbij gepakt. 50 Cent in the Club uit 2003. Uit datzelfde jaar Evanescence, Bring Me to Life en Dido met White Flag. Willeke, samen met jou wil ik even terug naar 2003. Wat voor een bijzonder jaar was dat?
2: Ja, toen werd ik voor het eerst moeder.
0: Ah, ja. Maar, ja, natuurlijk. Volgens mij is dat wel misschien, afgezien van je bruiloft, het allermooiste moment uit je leven.
2: Ja, en daarna volgen er nog twee, dus er komen nog mooie momenten bij. Maar
0: ja,
2: dat vergeet je dan niet weer. En vooral ook dan de associaties met van alles wat er dan gebeurd is. En toen jij meteen zei van het geboortejaar van Amalia, toen wist ik, 2003.
0: Grappig is dat, hè? Omdat je dan precies weet dat dat dan inderdaad ook bij... Je kreeg een zoon, hè? Zie ik hier staan. Ja. Wat is er van hem geworden?
2: Ja, hij is nog druk aan het studeren, maar het gaat heel goed.
0: Ja, wat fijn. Ja, nou ja, het kan ook natuurlijk. Ja, in de meeste gevallen gaat het eigenlijk gewoon heel goed. En dat is heel fijn om te horen.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Nou ja, heel veel muziek uitgebracht in 2003. Ik zei het net al, Dido, Evanescence en 50 Cent in the Club. Maar welke van deze drie maakt jou het meest gelukkig?
2: Ja, het nummer van Dido. Dat vind ik lekker. Dat vind ik heerlijk klinken.
0: Klopt. Ik weet nog dat in die tijd dat het net uitkwam, dat ik me altijd afvroeg van, is het nou Dido of is het Dido?
2: Ja, inderdaad. Dan had ik hetzelfde.
0: Ja, en ze had ook nog hele mooie muziek gemaakt met Eminem. Dat was ook een hele fijne plaat, maar we hebben hier White Flag voor je klaarstaan. Dankjewel, Willeke. Ik ga deze instarten.
2: Super, dankjewel.
1: Weemoed Woensdag. Weemoed Woensdag.

0: als je kinderen hebt, dan herken je vast het gevoel dat ze soms het bloed onder je nagels vandaan halen. Het liefst wil je ze dan straf geven en dan naar hun kamer sturen. Dat is natuurlijk niet altijd leuk om te doen, maar het kan soms ook iets moois opleveren. En Taylor Swift is daar het levende bewijs van. Moet je luisteren.
1: The first time I felt like I don't care if people hate this because I love it so much was when I wrote the song Love Story. When I was 17. Sitting in my bedroom. Mad at my parents. Because they wouldn't let me go on a date with a guy who's too old, so I shouldn't have been on a date with him anyway. And this is why you need to discipline your kids, because they might write songs that go number one.
0: Ja, en zo schreef Taylor dus haar allereerste hit Love Story. Het begin van een fantastische carrière. En ik ga de nieuwste single voor je draaien.
2: NPO Radio 2. NPO Radio 2.
3: Er is maar één.

Of Monsters and Men. Little Talks. Hey, het kriebelt al, hè? Je wil je bemoeien met de muziek, hè? Je wil bepalen wat ik zo meteen ga draaien. Ik

0: op Radio 2.
1: En dan is het tijd voor...
2: De ballen van morgen.
1: Ja, de ballen die knallen alle kanten op, worden door elkaar gehusseld. Er zitten nog 59 balletjes in het apparaat. Even kijken, er schiet een groene bal uit... De ballenbak van Morad. Even kijken, Anne. Het is balletje 54.
3: Even kijken op het lijstje.
1: Ja, wat hoort erbij?
3: 54 is de categorie maanden.
1: Maanden?
3: Ja, de maanden.
1: Oké. Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan...
3: Sometimes it snows in April.
1: Sometimes it snows in April. Als je die heel graag wil horen, dan mag je die naar me appen. Maar als je denkt van nee, ik heb een andere plaat die terug te herleiden is naar maanden... Dat mag. Je mag me appen via de NPO Luister-app. Berichtjes typen mag. Inspreken ook leuk als audio-appje. Categorie maanden.

0: to be. Upside Down, Jack Johnson. Zometeen, dus de ballen van Morad. Categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen is Maanden. Ook lekkere muziek. Prince, Money Don't Matter Tonight. Hoor je zo?
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus al voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlich soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de 3 partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
12: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
11: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Clemens, dankjewel. En dan is er nog een file te melden. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goeiedag.
13: Goedendag Morad. Ja, inderdaad, er is een ongeluk gebeurd op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwegein en Harmelen is de vertraging een kwartier. Er is maar één rijstrook open.
0: Dankjewel. Jo, hoi.
14: Ster. De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
15: ik red me wel hoor.
14: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
16: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
17: Ik mag graag tuinieren.
18: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
19: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
20: Ik weet.
16: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
21: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: Zorg.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
1: Balletje 54. Categorie die hoort bij Balletje 54 is maanden. Kijken wat er al binnenkomt in de NPO Luister-app.
2: Hey Morad, maanden. Dan kom ik uit bij Taylor Swift en het prachtige August.
1: Oh ja, die kennen we nog wel. Jeroen en Janneke, die hebben het over... Het zijn twee losse appjes, hè? Jeroen en Janneke.

0: genoteerd. Leo.
1: Morat, je vroeg om maanden. Ja, dan kom ik al snel op Long December van Counting Crows. Zonder de ervoor, want Counting Crows is een activiteit. De schapen tellen. Dus Counting Crows, Long December.

0: Maanden die jou nog niet opgestuurd. Het kan nog, hè? Je mag me appen via de NPO Luister-app.
1: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Met Morad.

0: van de Hill. Oké, de ballen van Morat. Ik trok balletje 54. Ik zoek een plaat die gaat over maanden. Nog even een klein rondje via de NPO-luister-app. Miranda. Even kijken wat Miranda heeft ingestuurd als audio-app.
1: Hey Morat, dat kan er natuurlijk maar één zijn. En dat is die van Boney M. De kalendersong. January, February, March, April. Nou, enzovoort.
0: Ja.
1: Ik kan niet zo goed zingen.
0: Want het staat genoeg. Het is wel een leuk om een keertje mee te nemen. Ook vaak genoemd is onder andere door Jerry November Rain van Guns N' Roses. Prachtige plaat. En als ik die dan een keertje ga draaien, dan beloof ik je dat ik je de extra lange albumversie ga draaien. Frank.
2: Wat de maanden betreft, dacht ik nog even aan de hit van Frans Bauer. Heb je even voor mij?
0: Ah, ja. Hoe kunnen we niet vergeten? Kan niet! Leuk, staat genoteerd. Maar Toby, jij mag het zeggen.
3: Hey Morat en Anne. In de categorie maanden. September Morn van Neil Diamond. Lekker romantisch nummer, toch? Doei, groetjes Toby.
4: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: NPO Radio 2. Ideeën voor een nieuw liedje die kunnen echt op allerlei plekken tegenkomen. Zo koopt rapper Warren G in de jaren 90 een krat vol tweedehands vinyl. Hij denkt, leuk, kan ik mijn platencollectie mee uitbreiden. Maar zodra hij door die krat begint te spitten, komt hij hele oude pareltjes tegen. En beginnen zijn handen te jeuken om daar iets mee te doen.
1: I dug in a crate that I bought from Roscoe's. You know, bought the whole crate, you know, for a couple hundred bucks. Start digging through it, and then I ran across the Michael McDonald and the Doobie Brothers. And when I listened to it, I was like, "Damn, my parents used to play this. This would be dope to sample." So I sampled it and was like, "Shit."
0: Ja, Warren G die gaat dus meteen aan de slag met de muziek van Michael McDonald. De muziek waar hij dus mee opgroeide. En het liedje I Keep Forgetting, dat ook in die krat ligt, gebruikt hij dan voor deze track. Regulate!

Ja, en ho even hoor, voordat je je stem al uitbrengt in je hoofd, er staat een hele fijne plaat tegenover, hè. Is dit misschien ook niet helemaal je smaak? Dan kun je uiteindelijk gaan voor optie B. En dan krijg je een hele oude plaat van de Rolling Stones. Hey!

0: over de wolken wil je graag horen? Dat mag je me nu laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor ga je naar de NPO Luister-app, klik je op Radio 2. En dan als je in het berichtenschermpje gaat, verschijnt de poll vanzelf in je scherm. Maar een berichtje appen mag natuurlijk ook, hè? Ook als je je motivatie wil delen van Morad. Alsjeblieft, die ene plaat, want zus en zo, zus en zo. Oké, stemmen maar, dus Get Off My Cloud of Cloud Busting.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit zijn Feline en Melle met Remember Us.
3: There's

De Steady Swims Lose Control. Het moment is bijna daar. De uitslag van Morad's Most Wanted. Je hebt niet zo heel veel tijd meer om te stemmen. Vanavond hebben we een battle tussen twee liedjes. En allebei de liedjes gaan over wolken. Kijk het naar het weer van de komende dagen. Wil je liever Cloudbusting van Kate Bush? Of ga je liever voor Get Off My Cloud van de Rolling Stones? Kijk even naar de poll. Kleine tussenstand, maar gewoon in willekeurige volgorde. Hè? De ene plaat heeft 67% van de stemmen. De andere plaat 33% van de stemmen. Er staat er eentje op achterstand. Wil je nog het verschil maken? Pak dan nu de NPO Luister-app erbij. Ga naar een van de NPO Radio 2. Open daar het berichtenscherm en de poll die verschijnt automatisch in je scherm. Stemmen, stemmen, stemmen dus. De Rolling Stones of Kate Bush.

0: Thing er tegenover de Rolling Stones en Get Off of My Cloud. Anne, wat gebeurt er in de stembox?
1: Nou, we kregen een leuk berichtje binnen van Emma. Die zegt, Kate Bush, zo'n mooi nummer. Daar kunnen de Stones echt niet tegenop. En dat valt eigenlijk wel samen hoe de andere luisteraars er eigenlijk ook over dachten.
0: Mm-hmm.
1: Want met 67% van de stemmen heeft Kate Bush gewonnen met Cloudbusting.

0: Cloudbusting. Kate Bush als Morad's Most Wanted plaat van vandaag. Komen ook leuke appjes op binnen. Maurice zegt zo mooi, inderdaad altijd de eerste op mijn stemlijstje. Fenna die zegt mooi moment om de radio aan te zetten. Grote Kate Bush fan hier. De grap is dat als ik dan aan AI vraag van radio DJ Tim op het broek, houdt hij van de muziek van Kate Bush? Krijg je gewoon een antwoord op, hè?
1: Ik ben heel benieuwd wat hij zegt.
0: Nou, dan zegt hij herontdekking dubbele punt. Ja, hij gaf aan het nummer en de muziek van Kate Bush pas recent via de serie te hebben leren waarderen.
1: Nee joh, helemaal niet.
0: Nee, oké, maar dat staat er. Hij noemde de serie een grote bron voor het herontdekken van vergeten muziek uit de jaren 80.
1: Dat is waar.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat is wel waar.
0: Ja, dus het is wel waar.
1: Over Stranger Things gaat het dan, die serie. Ja,
0: en dan gebruikt hij zeg maar Instagram als bron. Dat geeft hij dan ook nog als...
1: Het is bijna goed. Het is 80% goed.
0: Maar het is toch eng dat AI dat zeg maar allemaal schraapt. Dat die heeft van mij... Oké, dames en heren, even de aankondiging. Ergens tussen vinyl, streaming en een ongezond sterke mening over muziek bevindt zich onze hoogste muzikale autoriteit. Drie platen
1: Leo,
0: gaan...
1: tot hier. Oh. Sorry.
0: Drie platen... Wel mooi compliment voor Leo.
1: Ja, zeker.
0: Drie platen gaan de arena in, maar slechts één overleeft het oordeel.
2: All right. Teams. Finale.
0: Oké, je bent een Kate Bush fan, maar als we daar tegenover zetten...
1: Cornflake Girl. Tori Amos.
0: Yes.
1: Nee, Kate Bush.
0: Kate Bush
1: is heel moeilijk om die te verslaan, hoor.
0: Goed zo. Kate Bush of...
1: Oh, ik wist het.
0: Uiteindelijk kan ik het je toch moeilijk maken. En dat vind ik dan wel weer mooi.
1: Maar qua invloed en qua wat ze... Ga ik toch... Oh, sorry.
0: Oh, deze videoclip ook van Björk, hè?
1: Sorry, Kate.
0: Björk.

0: ja, ja, ik heb echt mega respect voor die vrouw. Dat is, ik vind dat zo fantastisch.
1: Voor die kok wel.
0: Dus, ja, nou, dat gaan
1: duidelijk. Tim, zometeen met het avondslot.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: En met de online huiscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Leren mediteren, zen.nl.
8: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
9: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
15: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
16: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
15: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6:00. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op twee plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De zes demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: De fakkels zijn ontstoken en de rode loper is voor je uitgerold. Treed binnen in Tim's avondslot. Je bent van harte welkom op het grote bal. En de poortwachter van vanavond heeft de hele dag platzak. En vol van liefdesverdriet door de oude straten rondom het avondslot gedwaald. Oh, wat leuk. Ik weet wie het is. Weet jij het ook?
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert... Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
27: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
28: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
29: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
30: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
28: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
31: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Snow Patrol, Shut Your Eyes. Eens even kijken of mijn grote vriend Gert er ook is vanavond. Ja hoor, daar is hij.
1: Hey Tim, goedenavond met je grote radiovriend met Gert. Hey, wat lekker deze opening van de show. Old Town, lekker man. Hey, goeie show.
2: Oké. Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey! Goeie avond. Welkom bij een muzikale avontuur dat Tim's Avondslot heet. Iedere maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12. En straks nog muziek van Yazoo, Douwe Bob ga ik draaien. En die speelt trouwens volgende week tijdens de Wensweek voor KWF. En er gaan mooie dingen gebeuren. Ik ga gewoon een weekje radio maken met mijn grote radioheld Jeroen van Inkel. Hoe is dat? Dat vind ik zo tof. Tim en Van Inkel. Iedere maandag tot en met donderdag. Een week lang tussen 10 en 12. Ik vind het vet. En dat gaat dan allemaal gebeuren. Griffier van het Avondslot. Goedenavond.
3: Goedenavond, Tim.
0: Hallo. Ik zat vandaag eigenlijk te denken. Dat heeft alles te maken met een documentaire die wij allebei gezien hebben. Waar we het straks over gaan hebben.
3: Ja.
0: En dat is echt heel grappig. Iemand heeft dus managers gevolgd. Zo zou je het kunnen stellen, toch?
3: Ja.
0: En heeft dan niet de werknemers in beeld gebracht. Alleen puur de managers. En wat voor mensen dat zijn.
3: Ja, en heel, ja, heel close-up eigenlijk. Tijdens functioneringsgesprekken. En het is zo ongemakkelijk.
0: Ja, ken je de serie The Office?
3: Ja.
0: Met Ricky Gervais, daar moest ik een beetje aan denken. Ja. Managers kunnen het nooit goed doen ook, weet je.
3: Nee, dat blijkt ook wel een beetje uit deze documentaire. En dat is eigenlijk heel pijnlijk, want die mensen hebben natuurlijk ook daaraan meegewerkt. En ja.
0: Die zien zichzelf straks terug in die rol.
3: Ja.
0: Nou, we gaan straks over de documentaire hebben met de maakster ervan. Dus dat gaat allemaal goed komen straks in Tim's Avondslot. Maar ik zat wel te denken, oké, manager, dat zou ik dus niet kunnen zijn. Dat is een van de vele beroepen. Naast, even kijken wat nog meer, alles met getallen. Dat is zo voor mij. Chirurg, dat is precisiewerk.
3: Oei.
0: Ja, ik zou echt het mes laten steken. Ja, letterlijk en figuurlijk. Dus dat is ook geen idee. Dus dingen die je niet zou kunnen. Wat zou jij niet kunnen, Griffier, van de Avondslot?
3: Ik ben totaal ongeschikt gebleken in het animatieteam op de camping. Dit heb ik 2 dagen volgehouden.
0: Hè?
3: Ik moest dan in het pak van zo'n Bollo de Beer.
0: Ja.
3: Improvisatietheater doen voor kinderen.
0: Oh.
3: Ja, ik ben super lomp, dus ik liep die kinderen voorbij. Je ziet niks in dat
0: pak. Bagage eigenlijk,
3: voor
0: je ogen.
3: Het is heel erg warm.
0: Ja.
3: Ja, dus dat was al niks. Toen mocht ik nog even op de schmink.
0: Ja.
3: Maar met de groene verf, zo'n Ninja Turtle op zo'n kind schilderen. Maar ik ben geen kunstenaar. En toen, 2 dagen later, mocht ik op kantoor komen.
0: Oh,
3: het misschien beter was dat ik naar huis ging.
0: Maar wat zielig eigenlijk. Maar ja. Wanneer dacht je dat het een goed idee was om als Bollo de Beer over de camping te rousen?
3: 17 jaar geld nodig. Nou, dat
0: geld nodig, ja. Er zijn tegenwoordig hele andere manieren om aan geld te komen als je 17 jaar bent.
3: Oh?
0: Gewoon op het land werken, bessen plukken, dat

0: wij zitten volgende week op een camping.
1: Nou, het lijkt me wel, dat berenpak.
0: Het lijkt me leuk om jou in dat berenpak te hijsen. Volgende week.
2: All right.

0: Yazoo, a situation. Baan die eigenlijk niet voor jou geschikt zijn, die je echt niet zou kunnen doen. Ik ben een disjockey. En meer kan ik niet. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. We hadden het er net over inderdaad. Jij was ooit Bollo de Beer.
1: Ja, Bollo de Beer.
0: Hey, ik heb trouwens ook in de zorg gewerkt. Dus dat kan ik ook nog wel een beetje.
1: Dat zie ik je ook wel doen.
0: Dat was wel goed. Maar ik ben ergens ontslagen. Ja, het is echt gênant voor woorden eigenlijk. Maar je hebt net het over Bollo de Beer gehad. Dus dan moet ik eigenlijk ook een duizend zakje doen. Ik heb ooit gewerkt in een frietzaak. In een snackbar. En dat je daar dan ontslagen kan worden, dat is toch ook heel knap.
1: Maar zeg, ik vind het echt iets voor jou.
0: Ja. Maar je kent mijn wonderlijke motoriek wel een beetje, toch?
1: Ja,
0: je weet hoe ik kan. Nou, ik dat niet kan vouwen, laat ik het zo zeggen. Dus in die zakjes vouwen voor die friet, dat was al vrij lastig.
1: Ja, ja.
0: Maar wat helemaal verkeerd afliep, dat was het snijden van een frikandel speciaal. Ik vind sowieso frikandel speciaal heel goor, zeg ik in alle eerlijkheid. Het is niet mijn favoriete snack. Maar dat snijden ging ook steeds. Dan moet kaarsrecht zijn.
1: Gewoon door de helft, toch?
0: Exact, ja. Dan moet echt kaarsrecht zijn. Bij mij had altijd een leuke detour. Dat is een beetje à la Max Verstappen afgelopen weekend. Weet je, dat ging gewoon echt.
1: Nog een Tarzan-bocht in die frikandel.
0: Exact. Dus en toen zijn ze ook naar me toe gekomen en zeiden: Tim, deze frikandel speciaal is wel heel speciaal, maar dat kunnen we echt niet verkopen. Dus ik ben daar gewoon ontslagen. Berichtje binnengekregen van Bernd.
2: Nou, ik heb ooit bij Verkranenbroek gewerkt. Nou, met solliciteer heel positief en noem maar op. Maar ja, toen ik eenmaal op locatie kwam en aan het werk ging, bleek dat je vanaf aanvang tot einde dienst niet mocht roken. Ook niet in de pauze. Dan ben ik nogal baldadig en tegendraads, dus daar hield ik me eigenlijk niet aan. En ik heb eigenlijk alle middelen ingezet om ontslagen te worden. En uiteindelijk heb ik na 2 maanden, en had ik wat anders gevonden en heb ik de goede man gezegd van ik hou op. En dat vond hij ook nog jammer ook. Dat snap ik nou nog niet. Daar heb ik echt alles gedaan wat niet mocht. En ja, ik kreeg het niet voor mekaar tot hij me ontsloeg.
0: Oh, en inmiddels werkt hij er 25 jaar, heeft hij een gouden horloge. Wat goed zeg. Tim's avondslot met Scouting for Girls. Lang niet meer gehoord deze. This

Hij is weer aan tour door Amerika met een hoodie. Hij heeft altijd een capuchon op. Het ziet er niet uit, joh. Hij staat op een podium achter een piano met een capuchon. Niemand ziet zijn gezicht. Ik vind het wel heel erg stoer. Het is typisch Bob Dylan, Jordan. Dus met Like a Rolling Stone op 2. Straks de Black Eyed Peas naar Editors. The Rush.

0: Black Eyed Peas. And Where Is The Love? Tim's avondslot. Hoe vind je zelf dat het gaat? Huh? Nou, iedereen heeft hem wel eens gehad waarschijnlijk. Die vraag. Tijdens een functioneringsgesprek bijvoorbeeld. En de gesloten deur van het vaak toch ongemakkelijke functioneringsgesprek gaat voor je open in een nieuwe documentaire. Die heet De Manager van filmmaker Maartje Bakers. 16 managers die werkten daaraan mee. Ruim een uur lang kijk je ze recht in de ogen. Terwijl ze hun medewerkers vertellen dat ze meer van ze hadden verwacht. Of dat hun salaris eigenlijk wat aan de hoge kant is. Of nog pijnlijker dat hun contractverlenging allerminst zeker is. Gisteren ging die documentaire in première in Tuschinski in Amsterdam. Vanaf volgende week is die te zien in filmtheaters. En we gaan erover praten met Maartje. Maartje, goedenavond.
1: Hi, hallo. Wat leuk dat ik binnenkomen.
0: Nou ja, natuurlijk. Je bent van harte welkom. Alleen mijn tenen krullen nu al. Gewoon bij het idee dat je er zit te kijken naar iemand die dan te horen krijgt van een manager. Ja, nee, jouw salaris is echt wel aan de hoge kant. Daar moeten we iets aan doen. Ja. Hoe heb je die mensen zover gekregen?
1: Ja, ik heb hen verteld onder andere over mijn eigen functioneringsgesprekken, die ik heel vaak heb gehad bij mijn vorige werkgever. Daar heb ik ook heel veel verschillende leidinggevenden gehad. Ja. En dat waren altijd zulke rare gesprekken. Daar kwam ik altijd zo verwonderd of verward naar buiten. Niet extra gemotiveerd. Ik wilde eigenlijk steeds meer over leiderschap gaan weten. Ik was eigenlijk zo benieuwd van wat zijn managers nou eigenlijk voor mensen? Is er misschien iets wat we allemaal gemeen hebben met elkaar?
0: En hebben ze dat?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Wat hebben ze gemeen met elkaar?
1: Ik denk dat ze allemaal ontzettend hard proberen hun best te doen om een goede manager te zijn. Dat ten eerste. Ja. Maar als je een goede manager bent, dan wil je graag controle houden. En dan heb je toch uiteindelijk het laatste woord. In ieder geval als het gaat over een functioneringsgesprek. Mm-hmm. Dat zijn twee aspecten die zij blijkbaar allebei prima vinden om dat op te nemen in hun manier van werken.
0: Ja. En ze moeten ook menselijk zijn, maar tegelijkertijd mogen ze ook geen gezichtsverlies lijden. Dus je zou ook kunnen stellen, een manager doet het nooit goed.
1: Een manager doet het ook nooit goed, volgens mij. Het is ook heel moeilijk, denk ik, om een manager te zijn. Want misschien willen organisaties wel iets van managers wat eigenlijk niet verenigbaar is.
0: Ja.
1: Ze moeten aan de ene kant die controle houden en ze moeten dus voor de bedrijfsbelangen zorgen. Maar als je het hebt over modern leiderschap, dan moeten ze tegelijkertijd halve psychologen zijn en luisteren naar alle beslommeringen van hun werknemers.
0: Natuurlijk, dat komt ook een keer bij.
1: Mee omgaan.
0: Ja, natuurlijk. Waarom willen ze dan toch meewerken aan deze documentaire?
1: Nou, eigenlijk omdat we het daarover hadden, over dat het eigenlijk best wel ingewikkeld is. En dat dat systeem eigenlijk, van het systeem van neoliberaal denken, dat dat eigenlijk heel erg drukt op onze werkverhoudingen. En waar je denkt dat misschien een manager alle macht heeft, kom je er ook achter dat managers eigenlijk ook niet alle macht hebben. Want ze hebben namelijk ook weer een manager. En die manager
0: Ze gaat er maar door. Het is een soort van Russische pop eigenlijk. Weet je?
1: Ja. Die geven elkaar allemaal opdrachten. En daardoor hebben ze ook maar een beperkte kaders waar ze binnen kunnen handelen.
0: Ja. Hebben ze zelf die documentaire gezien eigenlijk? Wat vonden ze ervan?
1: Zeker. Ze hebben hem natuurlijk gisteren gezien. Maar we hebben hen eerder ook uitgenodigd om te komen kijken.
0: Ja.
1: Ja, ze vonden het natuurlijk wel awkward om zichzelf weer terug te zien.
0: Ja.
1: En ze zagen
0: hebben ze bijvoorbeeld gezegd van ik wil dit eruit hebben? Of nee, dit kan ik niet aan? Nee? Oké.
1: Nee, dat is dus wel echt geweldig.
0: Ja.
1: Dat zij daar echt voor openstaan. En zij staan nu ook open voor die kritische blik. Maar we kregen te horen bij de première gisteren dat het zo mooi was hoe we met elkaar op het podium stonden aan het einde toen het applaus klonk. Omdat zij gewoon laten merken dat zij die kritiek, dat zij die kritische blik waarderen. En dat zij ook dat gesprek willen voeren over of we dit met elkaar moeten willen.
0: Ja. Is er een bepaalde zin die je bij iedere manager terug hebt horen komen? Van bijvoorbeeld, ik hoor wat je zegt.
1: Oh, dat is een goeie. Nou, dat kan ik niet zo snel voor de geest halen eigenlijk.
0: Nee,
1: ze proberen natuurlijk allemaal toch wel hun eigen stijl te hanteren.
0: Ja,
1: maar je hoort wel allerlei kantoorjargon.
0: Ja, en je hebt de misschien de iets wat agressievere manager. Je hebt de extreem empathische manager. Je hebt allerlei verschillende soorten natuurlijk.
1: Ja, nou, ik heb wel gekozen voor spannende gesprekken. En dat bedoel ik mee dat werknemers, die zitten ook in een soort rol. Want je zit met elkaar in een soort toneelstuk, vind ik. Althans, dat voel je in de film. En dat toneelstuk wordt ook best wel intens gespeeld door de medewerker.
0: Ja.
1: En Ja, die zegt soms ook best wel intense dingen. Van, ik vind jou intimiderend. Ik vind dat ik echt wel meer verdien. Ik vind dat jullie, me niet voldoende waarderen.
0: Ja.
1: Ik kan even zo snel geen andere voorbeeld nemen.
0: Ik snap wat je bedoelt. Zou je zelf manager kunnen worden eigenlijk na het zien van de film? Denk je van, nou ja, dit zou ik wel kunnen.
1: Ja, gek genoeg ambieer ik dat toch wel ook wel.
0: Oh.
1: Het lijkt me toch ook wel heel uitdagend eigenlijk. En dan om dan zelf te proberen om het wel goed te doen. Maar goed, je komt er ook achter hoe moeilijk het is. Dus ja. Dan kun je het ook weer niet helemaal goed doen, ben ik bang.
0: De documentaire The Manager vanaf 3 september te zien in de filmtheaters door het hele land. Maartje, dankjewel.
1: Heel erg bedankt.

0: daar.
1: Zes Special en On Shoulders. Volgende week dus, de Bandweek voor KBF... met fantastische optredens voor allerlei artiesten. Er is ook een hoop te doen. Zo kun je een workshop volgen met Jeroen van Inkel. Hoe ver is dat? Misschien dat ik moet eens, ga doen gewoon ook... om te kijken hoe het echt moet. Dat is misschien een idee.
2: Een workshop radio maken voor misschien leert hij je de tango dansen of zo. Geen idee.
1: Dat zou geil zijn. Jeroen van Inkel die mij de tango leert dansen.
2: Ik weet niet of ik het geil zou noemen, maar...
1: Nou, dat is misschien het verkeerde woord ook met het laten. Het is laat, het is een lange dag geweest.
2: Ja, ja.
1: Oh, Jeroen van Inkel en ik de tango. Goed, even terug naar... dat kun je dus volgen, zo'n les. Dat kan. Maar wij zijn er dus ook. Met live radio in het Grote Bos. Zo heet nou eenmaal die camping.
2: Klinkt wel sprookjesachtig.
1: Het is echt te gek. Ja, en daar zitten wij. Dus kom ook vooral even kijken als je het leuk vindt.
2: Ja,
1: dan kun je Jeroen aanraken en mijn banaan toewerpen. Dat is hartstikke leuk.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Hey, ik kwam net de buren tegen.
6: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
5: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
6: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
5: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
6: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
5: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
11: ik red me wel hoor.
10: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als hij niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160... Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden, hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal.
13: Hallo, ik ben Tim en ik hou van New Wave. En daarom iedere woensdag New Wave Woensdag. Moet je denken aan The Cure bijvoorbeeld, Joy Division. Die periode, die muziek, synthesizers, een beetje donkere teksten. En op woensdag gaan we dat vieren, die muziek. En vandaag heb ik echt iets heel bijzonders gevonden, waarbij je zou kunnen denken, goh, dat lijkt wel op Nirvana. Nou, hoe dat zit, dat hoor je straks. En muziek van de baby's, komt eraan.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
17: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
18: Wat een goed plan.
17: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
18: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
17: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
21: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
20: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
22: Hé, hey, wat is dat?
23: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
22: Doe maar duur.
23: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
24: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
25: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Kingdom of Fear van Cameron Withkamp. Je luistert naar de NPO Radio 2. Dit is Tim's avondslot. Een muzikaal verrassingspakket. Iedere maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12. Mijn naam is Tim Oppenbroek. En ik hou heel erg van de New Wave muziek. En dat komt goed uit, want iedere woensdag gaan we hier even naar de kelder. Daar is het wat koeler ook. Daar zijn we de laatste tijd vaak geweest. Want even bijkomen in die kelder was heerlijk. En de vleermuizen die vieren daar iedere woensdag feest.
1: De duisternis is ingezet. En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave Woensdag.
0: Ja, en ik krijg een berichtje binnen van Vincent die zegt... een prachtige maan buiten, perfect voor een beetje New Wave. En zo is dat. Dansbare muziek uit eind jaren 70, begin jaren 80... met veel aandacht voor de ijzige synthesizers... en een beetje een creepy sfeer. En deze keer wil ik je iets laten horen van Killing Joke. En die ken je waarschijnlijk wel van dit nummer.

Love Like Blood, dat is een groot hit van Killing Joke. Maar midden jaren 80 keken ze alvast een beetje terug op een bewogen decennium. Het nummer 80's. Maar je moet eventjes luisteren naar de riff van het nummer. Doet je dat niet ergens aan denken?

Killing Joke en 80's. En inderdaad, het lijkt toch wel heel erg verdomd veel op. Come As You Are van Nirvana. Ja, Kurt Cobain heeft het een beetje geleend, laat ik het zo zeggen, van Killing Joke. Verder geen problemen door ontstaan trouwens. Killing Joke had geen zin om allemaal moeilijke formulieren in te vullen. Dus die dachten, vandaag is wel goed zo. En ze zagen dat als een groot compliment. Kijk, zo kan het ook. Het is Amy Winehouse.

Mike and Mechanics, met ook inderdaad Paul Carrick in de band. Marion stuurt ons berichtje, die zegt heerlijk. Paul Carrick, altijd fantastisch. Elk jaar na zijn optreden. En wens ons nog een fijne show. Dankjewel. Dankjewel, Marion. Dat stel ik zeer op prijs. Ach, zo een beetje dwaal hier door het avondslot. Dan zie ik en hoor ik en voel ik weer de liedjes die heel af en toe de ether hebben aangeraakt, maar dan in één keer toch weer zijn verdwenen. Maar hier in het gangenstelsel van Tim's avondslot komen we ze tegen. Oftewel liedjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort. En deze keer wil ik iets laten horen van John Lennon. In 1980 bracht hij het album Double Fantasy uit. Dat zou zijn laatste plaat worden, met deels nummers van Lennon zelf en deels nummers van Yoko. Ze waren namelijk een tijdje uit elkaar, maar ze kwamen weer bij elkaar zo midden jaren 70. En toen heeft Lennon ervoor gezorgd dat hij zijn tweede zoon goed wist op te voeden, de relatie weer een beetje sterker maakte met Yoko. En uiteindelijk is daar dus Double Fantasy uitgekomen. Prachtige plaat over de ups en downs binnen een relatie. Die plaat deed het trouwens helemaal niet zo goed. Hij werd aangekondigd als de comeback van John Lennon na 5 jaar niets te hebben gedaan. Althans, niets in de muziek. Maar die plaat die flopte eigenlijk best wel. Totdat het onvertuinlijke moment kwam op 8 december 1980. Lennon werd vermoord en uiteraard werd die plaat opeens weer geroemd. Ja, zo gaan die zaken. Een van die nummers is I'm Losing You. Dit is John Lennon.

0: 2.
1: Begin maar, Toto. Je mag nu aftikken. Ja, 1, 2, 3, 4 en daar ga je. Kom op.
2: Toto was vandaag een beetje traag. Zelfs Steve Lukather is niet op tijd met zijn gitaar.

0: elkaar, hè, om deze muziek nog steeds zo fris te laten klinken. Ik bedoel, het komt uit de jaren 80. Het is zo vaak gedraaid op feesten, bruiloften, partijen. En dan steeds denk je, ja! Toto, Pamela, gewoon die frisheid. Ik vind het knap. Ik ben iets te enthousiast geweest. Ik heb hem wakker gemaakt.
1: Oh jee, ja. U hebt je hem wakker gemaakt.
0: Ja, dat zeg ik.
1: Het verzoekiemonster.
0: Ja, iedere avond vertel ik hier over het hongerige verzoekiemonster dat door Tim's avondslot dwaalt op zoek naar iets te eten. En je zou kunnen denken dat ik misschien niet zo goed voor het beestje zorg. Maar hij krijgt echt wel genoeg, hoor. Maar hij heeft nou eenmaal een snelle stofwisseling. En behoorlijk wat lichaamsgewicht om op peil te houden. En een copingmechanisme vanwege zijn slechte jeugd. Dus ja, een verzoekie graag voor middernacht, anders wordt hij boos. En dan kan ik weer de hele nacht niet slapen. Zit ik weer de hele nacht de therapeut uithangen met verzoekie monster. Waar het allemaal vandaan komt en dat goed. Wat zou je graag willen horen is eigenlijk de vraag die ik wil stellen. Laat het weten met de NPO Luister-app. En dan gaan we hem draaien voor je. Gaan we hem voeren aan het verzoekie monster. En dan maken we deze prachtige woensdag 26 augustus nog net iets lekkerder voor je. Dit is Fontaines D.C. Mijn hart klopt voor dit liedje en voor Marianne.

0: zoeken naar iemand die met mij het Verzoekie Monster wil voeren. En vandaag is dat Trudy. Trudy, goedenavond.
1: Hey Tim, goedenavond.
0: Jij hebt iets moois ontdekt en we waren daar helemaal nog niet van op de hoogte. Maar ik vind het fijn dat je ons het eventjes vertelt, want er is weer een natuurverschijnsel gaande.
1: Er is weer een natuurverschijnsel gaande, ja. Aankomende nacht.
0: Ja, wat gaat er
1: gebeuren? Dan krijgen we een maansverduistering.
0: Een maansverduistering?
1: Tot 96%.
0: Oh, 96%. Dat is echt gewoon pikkendonker straks.
1: Ja, nou ja. Als het dat nog niet is, hè.
0: Nee, dat is waar. Heb je wel weer gelijk. Het is midden in de nacht. Hoe lang duurt die maansverduistering?
1: Hij begint om even voor 3:30 ja. Tot ongeveer 6:15.
0: En ga jij daarnaar kijken?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Dat zei ik net.
0: Ik had een heel mooi romantisch verhaal verwacht. Van, ja, nee, ik heb al mijn camera's klaar liggen. Maar er zijn mensen die ook echt gaan fotograferen. Ja, in dit geval is er echt niks te fotograferen. Je ziet niks, maar ja, die mensen heb je natuurlijk. Maar jij denkt van, het zal mijn tijd wel duren. Ik slaap er lekker doorheen.
1: Ja, of ik moet heel toevallig wakker worden. En denken van, oh ja, dat is zo. Dat ja. Ik misschien nog ga kijken als ik hem überhaupt hier kan zien. Maar...
0: Welke plaat had je in gedachten? Wat past gewoon bij deze aanstaande nacht met die maansverduistering?
1: Nou, ik vond Moon over Bourbon Street wel mooi.
0: Och, van ons alle Sting. Ik ga even naar het Verzoekie Monster. Ik weet niet hoe zijn relatie is tot Sting. Volgens mij vrij goed. Dan... Ja hoor, ja hoor. Och. Hij geniet ervan. Dankjewel, Trudy.
1: Heerlijk. Ja, hey, fijne avond nog, hè.
0: Jij ook.

0: voor Bourbon Street in verband met de maansverduistering. Vannacht zeiden we, zei Trudy.
1: Het is morgennacht.
0: Ja, precies. De griffier van het avondslot houdt alle maansverduisteringen en natuurverschijnselen zo op aarde in de gaten voor ons. Dank ervoor.
1: De astronomische statistieken erop nageslagen. Mm-hmm. Vrijdagochtend vroeg.
0: Oké, hoe laat ongeveer, weet je dat ook nog?
1: Ja, zo rond tussen 4 en 6.
0: Tussen 4 en 6
1: ja,
0: probeer.
1: Maar dus niet komende nacht tussen 4 en 6, maar de nacht daarna.
0: Dus die
1: vanavond
0: van,
1: gewoon lekker slapen.
0: Die van vrijdag op zaterdag.
1: Nee, donderdag op vrijdag.
0: Morgen is
1: het
0: donderdag.
1: Nu woensdag.
0: Oh ja.
1: Ja. Morgen nog.
0: Ook de griffier die de kalender bijhoudt. Dat is echt reuze handig. Kensington, done with it.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Middernacht, het begin van donderdag 27 augustus. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven en er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen en in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vannacht droog en het koelt dan af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond volgen stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van afgelopen dag aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg de melding afgelopen avond rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter werd ingezet, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd iemand opgepakt, de man wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. En in Eindhoven verloor PSV met 1-0 van het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 25 tot 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond de Nederlandse filmproducent Leisner. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen nieuwe visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het